0: Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Klaukste Grunnige van 2026.
1: SS Veulscore. Ja, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Mogelijk zitten er in duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden fouten, blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. De rapporten moeten opnieuw worden bekeken en misschien zelfs opnieuw opgesteld. Het is zelfs mogelijk dat woningen onterecht veilig zijn verklaard. Dat is het Adviescollege. Leden van de SP in Pekela hebben gisteravond ingestemd met coalitiedeelname met de Pekelder PVV. Die scheiden zich gisteren af van de landelijke partij van Geert Wilders. Daarmee is de coalitie tussen PVV, SP en CDA in Pekela nu een feit. En Theater de Molenberg in Delfzijl zit midden in een verhuizing. Het theater verhuist in afwachting van nieuwbouw vandaag en morgen naar tijdelijke huisvesting. Dat is een hele klus. En theaterdirecteur Daniel Wever heeft er bovendien een bloedhekel aan.
6: Ik heb heel enorme hekel aan verhuizen. Ik heb gelukkig een fantastisch team medewerkers. We zijn vanmorgen om 7 uur begonnen en het gaat echt als een tierenlier.
5: Meer daarover straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, het einde van de week nadert. Vrijdagmorgen, welkom bij de Ochtendploeg. Tot 10 uur met nieuws, weer, sport, verkeer, vertier en Pat Benatar.
2: Waar je Groningen hoort,
7: Radio Noord. Goedemorgen, hallo.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 12 juni. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sergej in het Veen ook, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Het is vandaag een dag met wat regen in de ochtend. Die trekt weg, dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Maar we krijgen nog weer buien later vandaag. Met een matige tot krachtige westenwind wordt het 17 tot 20 graden. En het WK voetbal is begonnen, is leuk. Over een paar minuten dan bel ik met iemand die alles weet over het Japanse voetbal.
2: Alles?
0: Alles. Bijna alles.
1: Oh. Oké, ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja, die zit in zijn huiskamer in Groningen en die volgt meerdere Japanse wedstrijden per week. En we vragen zo meteen aan hem vooral...
1: Ja, hoe
0: waarom?
1: Komt dat? Ja,
2: waarom?
1: Ja. Hoe is dat zo ontstaan?
0: Ja. En dan gaan we daarna vragen waar we komende zondag rekening mee moeten houden. Want dan speelt Groningen speelt Oranje tegen, tegen Japan. Gisteravond begon het met een beetje een rommelige opening. Met wat artiesten die voorbij kwamen. Vond best wel het was niet heel lang, maar het voelde wel lang, vond ik persoonlijk.
1: Ja, het voelde ook niet echt live.
2: Andrea Bocelli vond ik leuk.
0: Andrea Bocelli, ja.
2: Ik heb gekeken.
0: Met een Koreaanse zangeres, met een lied uit. DNA heet dat nummer.
2: Ja, een mooi nummer.
0: Ja, vond je mooi?
2: Ja.
1: Het was wel heel erg playback ook, hè? Wat Shakira en Burna Boy of Bernie Boy lieten zien.
0: Ik vroeg me dat af, want het begon ook met zo'n mevrouw die van allerlei dingen riep. Maar haar mond liep niet synchroon met de microfoon. Maar ik dacht, dat kan ook te maken hebben met hoe het in het stadion klinkt. Of zo.
2: Ja, dat ook. Maar om zo te zingen zoals zij het verkochten... dat kan eigenlijk niet in zo'n stadion.
1: Zeker met dat dansen erbij.
0: 83.000 mensen keken ernaar in het stadion. Ja. Uiteindelijk won Mexico met 2-1 van Zuid-Afrika. 3 rode kaarten in die wedstrijd. En zojuist werd de tweede wedstrijd van het WK gespeeld. Ik heb het al eerder verteld deze week. We praten hier even bij om 6:00 's ochtends. Mm-hmm. Kan me voorstellen dat je dan dat mist, omdat je nog gewoon ligt te slapen. In Guadalajara in Mexico speelden Tsjechië en Zuid-Korea tegen elkaar. En de Koreanen wonnen. Zometeen meer voetbal, dus 2-2.
2: De Mexicanen hadden wel leuke spulletjes ook mee, hè? Het publiek van die dingen, net van die sombrero's, hadden ze allemaal op.
1: Ja.
2: Ook heel leuk.
1: Nou, hoort erbij, hè, Mexico.
2: Ja.
0: Ik vond het daar wel, het was wel feest daar.
2: Ja,
0: het was uit het stadion overigens niet, hè. Daar is weer een hoop rommel en gedoe geweest. Want er zijn veel protesten in Mexico. Omdat er heel veel geld naartoe gaat naar het WK. En toch veel mensen daar in armoede leven.
1: Ja.
0: Nou ja, straks meer over het WK dan over de Nederlandse tegenstander van komende zondag. Japan, het is 12 juni. Vandaag in 1990 was de officiële opening van het nieuwe landelijke hoofdkantoor van de Koninklijke PTT in Groningen door toenmalig koningin Beatrix. Gevolg van de operatie Spreiding der Rijksdiensten. Al een paar jaar eerder waren ze in Groningen terechtgekomen. Het hoofdkantoor werd vandaag in 1990 geopend. En in 1998 zou dan KPN in tweeën worden gesplitst en de hoofddirecties weer uit Groningen vertrekken. En 12 juni 2004, opmerkelijk klein berichtje in de kantlijn van het nieuws. De politie maakt een einde aan een naakt fietstocht bij Apeldoorn in het kader van de World Naked Bike Ride Dag. Zo'n 30 blote fietsers kregen de opdracht om hun kleren weer aan te trekken. Reden, ze hadden wel een vergunning aangevraagd, maar dat had de organisatie niet gekregen. Het doel was om de vrijheid terug te claimen om naakt te mogen zijn op het fietsje bij Apeldoorn. Nou, nieuws op deze dag in 2004.

0: Jelly Roll en I'm Good. Vandaag hebben we geen vroege vogel, maar wel iemand die vroeg uit de veren is. Dat is Gerard Postma, want ik zei het net al. Komende zondagavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. Tegenstander is Japan. En voor Gerard Postma uit Paddepoel in de stad moet dat een droomwedstrijd zijn. Hij volgt het Japanse voetbal namelijk op de voet. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Jij kijkt echt meerdere wedstrijden per week uit Japan, hè?
1: Ik volg het Japanse voetbal, de Japanse competities en ook veel jeugdvoetbal uit Japan al meer dan 10 jaar. En dat doe ik met veel liefde en passie. En toen de loting kwam voor dit WK qua groepsfase en ik zag dat Nederland gekoppeld werd aan Japan, toen klopte mijn voetbalhart wel sneller op dat moment, ja. En dan is, dan is de dag bijna aangebroken dat ze dan ook weer tegen elkaar spelen. 16 jaar sinds de laatste keer dat ze elkaar tegenkwamen op een WK.
0: En hoe liep het toen af?
1: Toen won Nederland met 1-0. Ik dacht door een doelpunt van Wesley Sneijder.
0: Okay. Voordat we over dat WK gaan praten, er hangt 1 grote vraag boven de markt. Waarom volg je dat Japanse voetbal zo nauwgezet?
1: Nou ja, dat is eigenlijk op een jonge leeftijd is dat begonnen. Ik heb me dat een beetje zelf aangeleerd. Het begon eigenlijk op jonge leeftijd ontdekte ik videobanden van mijn vader, van Bruce Lee. Heeft natuurlijk niks met Japanse voetbal te maken, maar toen kreeg ik al een beetje een fascinatie voor het Aziatische cultuur. En dat is in de loop der jaren met de opkomst van tv-series, videogames en natuurlijk ook het internet, is dat een beetje doorgegroeid. En later kwam er ook voetbal bij. Ik ontdekte het Japanse voetbal toen op televisie door middel van samenvattingen, door middel van live televisie. En ik was gelijk verliefd op het Japanse voetbal. Qua de kleurrijke ambiance, de sfeer. Het voetbal wat destijds toen nog van een minder niveau was. Maar het Japanse voetbal is in de afgelopen 10 jaar enorm ontwikkeld. En ja, het is gewoon prachtig om te zien hoe ver het Japanse voetbal gekomen is sinds de afgelopen 16 jaar.
0: Want wij kennen natuurlijk een aantal spelers best wel goed, hè? Bijvoorbeeld Doan en Itakura, die beide bij FC Groningen hebben gespeeld. Maar er spelen meer Japanners in de Nederlandse competitie. Wat moeten we ons voorstellen bij het Japanse elftal?
1: Nou, het Japanse elftal is een elftal met veel discipline. Het is een heel gedisciplineerd en collectief elftal die heel veel intensiteit en tempo op het veld brengt. Heel veel behendige en technisch creatieve voetballers ook. En ja, daar gaat Nederland het best wel lastig mee krijgen aankomende zondag.
0: Ja, best wel lastig, of is dat nog iets meer dan dat?
1: Nou, ik denk ook vooral vanwege de weersomstandigheden, de temperaturen in Amerika, daar zal Japan wel iets sneller gewend aan zijn, gezien het feit dat ook in die regio ze gewend zijn om met zulke weersomstandigheden te voetballen. Iets wat we natuurlijk in Nederland niet zo gewend zijn. En ik denk dat dat in combinatie met het technische en het behendige en het intensieve voetbal van Japan, dat best wel een probleem zal kunnen worden voor de mannen van Koeman.
0: Ja, de aanvoerder is er niet bij, hoorden we gisteren. Wataru Endo, is dat een flinke aderlating voor de ploeg?
1: Klopt, ja, dat is de volgende aderlating. Ze misten natuurlijk ook al Karo Mitoma en ze misten ook al Takumi Minamino. 2 ook zeer behendige aanvallende voetballers. Nu ook dus inderdaad een wat meer defensieve middenvelder in de naam van Wataru Endo. Daardoor wordt dus oud FC Groningen speler Ko Itakura nu aanvoerder van het elftal. Wat natuurlijk ook mooi is voor hem. Maar ja, het is wel een flinke aderlating, vooral omdat het middenveld van Japan al best dun gespoeld is, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Zeg, wat doe jij allemaal met al die kennis van jouw Japanse voetbal?
1: Ik heb ook een hele passie met scouting. Dat is ook iets wat in de loop der jaren is ontwikkeld. Ik ben helaas nooit zelf gezegend met een fluwelen been. Moest zelf ook als jonge leeftijd stoppen met het voetbal vanwege mijn zwakke enkels. Toen wilde ik mij focussen op het trainersvak. Maar al snel kwam ik erachter dat ik veel meer feeling had voor het scouten, het analyseren van wedstrijden en daar rapporten over schrijven. En dat doe ik dus er ook bij als een hobby daarnaast.
0: Ja, maar zijn er ook clubs die daar dan gebruik van maken?
1: Daar mag ik helaas niks over zeggen.
0: Daar mag je helaas niks over zeggen. Betekent dat dat zo is? Oké. En krijgt Groningen nog wat Japanners dan in de toekomst erbij?
1: Nou, dat weet ik niet. Oh. Ik weet dat na de degradatie moest FC Groningen natuurlijk een flinke broek uitdoen. En ja, dat is niet echt een vraag voor mij. Dat is meer een vraag voor de beleidsbepalers bij FC Groningen.
0: Ja, wat gaat het worden zondagavond? Wie gaat er winnen?
1: Ik denk sowieso dat het een conditioneel veldslag zal worden. Beide ploegen zullen natuurlijk de punten willen pakken. Gelijk in de eerste ronde van dit WK, de eerste groepswedstrijd van dit WK. Ik denk dat het een gelijkspelletje zou kunnen worden, 1-1.
0: En gaat Japan dan door in de pool ook?
1: Ik denk dat zowel Nederland als Japan best wel grote kans hebben om door te kunnen gaan. Heel veel beste nummer 3's gaan ook door in deze, op dit WK met zoveel landen dat er meedoen. Ja. Dus ik denk dat zowel Japan als Nederland door zullen gaan. Wie groepswinnaar zal worden in deze pool, ja, dat wordt gewoon een muntje opgooien, denk ik.
0: We gaan het allemaal volgen en jij zeker. Dankjewel, Gerard.
1: Ja, geen probleem. Nog een fijne dag.
0: Dankjewel. Gerard Posma was dat.

0: Los Bomberos en Mean Dub. Het is 6:06. Natuurlijk zometeen een overzicht van het Groningse nieuws hier in de ochtendploeg. En nu eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. In een sportschool, pal naast een flat in de wijk Osdorp in Amsterdam, is vannacht een explosie geweest. Het was een enorme klap die in een groot deel van de stad te horen was. De sportschool stortte deels in en er brak brand uit die deels oversloeg naar de flat. Zeker 7 mensen in de sportschool raakten gewond. Eentje is zwaar gewond. In het puin van de sportschool wordt gezocht naar meer slachtoffers, zegt deze verslaggever.
1: We staan nu te kijken naar dat gebouwtje. Dat is een klein zijgebouw vlakbij die grote flat. Er wordt ook met honden gezocht, dus mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin.
2: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
0: Zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterland. Zeker 400 mensen zijn geëvacueerd. Inmiddels is de brand in de flat geblust. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: Ze spreken, er voor ze zijn, kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van de docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Een auto reed in de buurt van Hulst in op fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 andere kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Een man van 19 uit de gemeente Hulst is aangehouden. Waar hij van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Als gezegd, het Groningse nieuws zometeen ook. Rob, wat zit daarin?
4: Ja, er is opnieuw tegenslag in de versterkingsoperatie. Wat er aan de hand is, dat hoor je zo.

0: zo gaan we fluiten de nieuwe dag in met Raccoon en een nickel voor goodbye. Het is 6:30 geworden. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Opnieuw tegenslag in de versterkingsoperatie. Mogelijk zitten er in duizenden rapporten van aardbevingsgedupeerde fouten, blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. De rapporten moeten opnieuw worden bekeken en misschien zelfs opnieuw opgesteld. Het is zelfs mogelijk dat woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het onderzoek van het Adviescollege verschijnt later deze maand en is gedaan in opdracht van voormalig staatssecretaris Eddy van Marum. Die stelde het onderzoek in naar aanleiding van berichten van onderzoeksplatform Pointer, dat berichtte dat veel bewoners versterkingsrapporten hadden ontvangen met fouten of een niet deugdelijke onderbouwing. Soms ontvingen mensen zelfs een rapport van een heel ander huis. Leden van de SP in Pekela hebben gisteren ingestemd met een coalitie met de Pekelder PVV. Die partij scheidde zich gisteren af van de landelijke partij van Geert Wilders. Met de instemming van de SP-leden is de coalitie tussen PVV, SP en CDA in Pekela nu een feit. De SP laat in een reactie weten dat de politiek in Pekela over alle Pekelders moet gaan, niet over hoe Pekelders tegen elkaar opgezet kunnen worden. Dat leest de partij ook terug in het coalitieakkoord en daarom gaan de leden akkoord. Zorgondernemer Ayan Tatlıcıoğlu moet zijn aandelen in Opos afstaan. Dat heeft de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam beslist. Opos is de nieuwe eigenaar van Interpsy, het Groningse GGZ-bedrijf dat Tatlıcıoğlu heeft opgericht. De ondernemer bleef na de overname nog wel verbonden aan Interpsy en heeft voor 15% aandelen, maar die raakt hij nu dus kwijt. Kort na de overname kreeg Tatlıcıoğlu bonje met de andere aandeelhouders van Opos. Ze beschuldigen elkaar van wanbeleid, waardoor Interpsy in financiële problemen is gekomen. Volgens de ondernemingskamer heeft Tatlıcıoğlu die problemen erger gemaakt door een faillissementsaanvraag voor Interpsy te doen. Duizenden elektrische auto's rijden inmiddels op de Groningse wegen, maar op het land zijn er bijna geen elektrische trekkers te vinden. Volgens akkerbouwer Menko Oosterhuis in Thesingen kan een elektrische trekker simpelweg niet uit.
2: We zouden dat graag willen, maar het is niet haalbaar momenteel. Een investering van 100.000 euro extra kunnen wij nergens terugverdienen, omdat de suikerbieten en de tarwe en de aardappels, de producten die wij verkopen, die worden er geen cent duurder van als wij die met een elektrische trekker hebben geteeld.
1: Deze maand konden boerenbedrijven en loonbedrijven subsidie aanvragen voor elektrische trekkers en laadstations. Er werd voor 30 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl maar 5,8 miljoen beschikbaar was. Bij betonbedrijf Oldhof aan de Molenraai in Sappemeer heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. De brandweer zag bij aankomst dat wat rook naar buiten kwam, maar hoefde uiteindelijk niet te blussen. Al snel waren de vlammen namelijk gedoofd. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand was. En theater De Molenberg in Delfzijl zit midden in een verhuizing. Het theater verhuist in afwachting van nieuwbouw vandaag en morgen naar tijdelijke huisvesting aan de Sikkel, ruim 4 kilometer verderop. Dat is een hele klus. En dan heeft theaterdirecteur Daniel Wever ook nog een bloedhekel aan verhuizen.
3: Ik heb enorme hekel aan verhuizen. Ik woon zelf al 2, 3, 34 jaar op dezelfde plek. En dat komt omdat ik niet wil verhuizen. Ik heb er zo'n hekel aan.
4: En toch moet het nu?
3: Het moet echt. En ik heb gelukkig een fantastisch team medewerkers. We zijn vanmorgen om 7 uur begonnen en het gaat echt als een tierenlier. Verhuizers rijden af en aan, zoals je zei. En ik heb het gevoel dat het allemaal redelijk goed loopt.
1: Nou, vandaag moet het dus helemaal afgerond zijn. Ben benieuwd of dat gaat lukken.
4: Ja, vast wel, toch?
1: Ja. Ja.
4: Dankjewel, Rob.
5: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
0: Straks om 6:45 Harma over het weer. Hoeveel dagen houden we dit nog met die buien? We gaan het nog een keer hebben over de eindexamens. Gisteren waren er vele blije mensen en een paar verdrietig ook. Maar zo meteen eerst ons lopend vuur van gisteren. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK.
6: Wanneer Groningen hoort, Radio Noord.
7: Goedemorgen en hallo.
8: Goedemorgen, Edwin.

0: eigen land destijds een grote band. In ons land bekend van deze ene hit. En niet alleen hier, nee, wereldwijd werd Mattia Bazar met Ticento een grote hit destijds in de jaren 80.
1: Lopend vuur.
0: Ging gisteren over de start van het WK voetbal en het vertrouwen dat we hebben in Oranje op dat toernooi. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK, was de stelling. Wat kan er allemaal binnen, Sergej?
2: Nou, Gea Piek wil ondanks alles nog een beetje positief blijven denken. Ze doen het nu behoorlijk slecht. Als de wedstrijden beginnen, hoopt ze toch wel dat ze beter gaan spelen. Het wordt een team dat knokt en net voor de finale er toch uitvliegt. Oh. Maar dan schoppen ze toch behoorlijk ver als het aan Gea ligt. Kevin die schrijft: Oranje wordt derde. Uiteraard eens wel met de stelling. En Webina Huisman die zegt: ja, het gaat vast goed komen. Veel kijkplezier allemaal. Nou, als je met zo'n gevoel voor de televisie gaat zitten, dan moet het toch wel goed komen, Webina. En ook Koos Kleveringa, die ziet er wel wat in. Hij zegt: dit moet wel gaan lukken. Jans Harms is nog wat voorzichtig. Eerst zien, dan geloven. En Mark Visser, wordt hem helemaal niet. Alco Meijer heeft ook gereageerd. Zegt: ik hoop dat ze eerst worden in de pool en dan kunnen ze verder zien. Maar dan ziet hij het verder wel gebeuren. Harry van der Laan die zegt: ja, zeker niet. Het zijn wel goede spelers bij hun eigen club. Maar in teamverband matig tot zeer matig. Voorrondes, daar komt bijna iedereen wel door. Maar voor Nederland houdt het dan wel op. Anneke Korthuis die zegt: eerst zien, dan geloven. Dat is natuurlijk altijd zo. Zoals ze de laatste twee oefenwedstrijden hebben gespeeld, wordt het niks. Dus ze hoopt toch dat Oranje iets beter gaat spelen dan ze tot nu toe hebben laten zien. En ik druk even op een verkeerde knop. Ja. Daar ben ik weer.
0: Ja.
2: Marten Wieringa die denkt het allemaal niet. Die ziet het allemaal wat sombertjes in. En Gea Koetje die zegt: ja, ik denk dat we wanneer ze dus slecht beginnen, maar gaandeweg ver gaan komen. En Jan Wolger die zegt: ja, het grote probleem bij het Nederlands elftal is dat er te veel ego's rondlopen. Ze moeten echt een team worden. En met deze ploeg gaan we het niet halen. Deze Randstad Boys.
0: Er hangt veel af van de wedstrijd van zondagavond, denk ik.
2: Ja.
0: En Randstad Boys? Nee, helemaal niet, toch? Niet allemaal, nee.
2: Ja.
0: Reinders is in Zwolle geboren, denk ik.
2: Hoor je dat, Jan?
0: ook een aantal wel natuurlijk. Als we nou ineens Japan dik verslaan, dan wordt het ineens, dan draait de stemming helemaal om. Maar als het echt zo weer zo'n vervelende wedstrijd wordt. Nou ja, Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. 24% van de stemmers was het eens met die stelling. We hebben nog even doorgevraagd, waar komt Nederland uiteindelijk dan terecht? Nou, 46% zegt Nederland strandt in de poolfase. 26% zegt Nederland overleeft die poolfase, maar gaat er dan uit in de zesde finale. Dan zegt 8% de achtste finale wordt het. Oranje bereikt de kwartfinale en verliest zegt 9%. Dat is een beetje wat ik denk.
3: Ja, ik ook.
0: 4% denkt dat Oranje pas verliest in de halve finale. En dan is 6% toch zo positief dat Nederland de finale haalt. Dan denkt 5% ook: we worden

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik reed hier vanochtend naartoe en het was wel droog, maar het was ook weer niet echt droog, gevoelsmatig. Nee. Het is een beetje dat hele fijne,
1: hele vieze, dichte maddering. Nee, dat klopt. Ja, in augustus toen ging het over touw ook een beetje harder. Er waren ook nog wel weer een aantal pittige buien met hogel erin en hierdoor een klabon weer. In de stad Oranjebuurt het draaien na een millimeter opleverd. Gisteren werd een dikke 19 graden, 10,5 graden op dit moment met wat lichte maddering en bewolkt weer met een warme stand doen ze 14 millibar. Visvliet gisteren 18 graden, 3 millimeter op dit moment wat matregen, 12,5 groot, een zwakke zuidelijke wind. Gisteren een uitschuiter en windkracht 7. Nou, dat werd ook meld voor u de roodschaal, ook uitschuiter en windkracht 7. Op dit moment zo'n 12,5 groot met bewolkt en dreug weer een 12 kilometer zicht. Er viel 6 millimeter in gisteren met 4 uur de zonnebier werd het 17 graden. Vroeg, nou in ieder geval een bewolkte start over het valt er eens wat lichte regen en poorlichte puitjes in de loop van de dag van de bewolking dunner en laat de zon zich ook over touw zongen. Maar houd dan ook, de kans op een bui is nog wel weer aanwezig. De wind draait naar het westen, trekt behoorlijk aan, wat motig tot krachtig, met 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog een kans op een bui. Op de meeste plek blijft wel droog en het kloort geregeld op met een minimum van 12 tot 15 graden. In Bern is de regelmotig zon, maar ook kans op een bui. En de temperatuur 15 tot 18 graden met een motige tot harde west-noordwestenwind.
0: Dankjewel. De eindexamenuitslagen werden gisteren bekend. Met heel veel blije mensen, ook wat verdrietige mensen. Weet jij nog hoe dat bij jou ging destijds bij de uitslag van je eindexamen? Ronald

0: Simple Minds en Promise You a Miracle. Nou, misschien was bij jou gisteren ook wel feest thuis en hing de vlag uit met de tas eraan. En was jouw kind geslaagd. Of misschien moest je wel iemand echt troost bieden omdat het examen niet gehaald is. En er een hervolgt. Of misschien wel een heel jaar opnieuw overdoen. Dag van vreugde en verdriet gisteren met al die eindexamenuitslagen. Even terug in de tijd. Weet jij eigenlijk nog hoe dat bij jou ging destijds? Ronald Niemeyer vroeg het op straat.
1: Hoe vierde jij de eindexamenuitslag?
2: Oh, gewoon een biertje drinken met iedereen.
3: Oh, thuis.
1: Groot feest?
3: Ja, een barbecue.
4: Je biedt ook geen examen doen, vrouwen.
1: Je noemt geen examen doen?
4: Ik kan me niet herinneren.
1: Op mijn plein.
3: Nou, dat word ik eigenlijk niet eens meer. Ik denk dat we gewoon met de hele klas een feestjaar daar.
4: Ik heb geen, ik heb geen diploma's nooit. Dat komt niet goed nooit.
5: Van de lagere school naar de LTS en de LTS heb ik naja, maar ik dus, en dan ben ik de bouw en gewoon, dan ben ik nog weer uit.
1: Dus dan heb je ook geen feestjaar?
5: Nou, ik heb minder jaar dan ik op pensioen kwam met mijn feestjaar. Ja.
6: Ja. Mijn dokter krijgt een uitslag vandaag.
1: Ja. En hoe gaat ze het vieren?
7: Nou, in huis. Familie, ja. Maar zij nodigt haar vriendinnen later nog uit.
1: Okay.
7: Ja, zo hoort dat. Ja. Hoort er allemaal bij.
1: Dus een feestje thuis?
2: Ja, feestje thuis. Daarna nog even een opstap. Ja. Zo vier je dat toch?
1: Feest op Marktplein.
2: Feest op Marktplein.
1: Ja. Ja. Hoe ging dat dan bij u vroeger?
7: Op stap, hè? Wij gingen op stap.
2: Yeah. We hadden eerst altijd bij school hadden we dan een feestje. En als het feestje dan afgelopen was, dan gingen we met een groep gingen we naar Winschoot.
1: Yeah.
2: Op mijn plein. Ja. Ja.
8: Vooral gewoon lekker thuis met z'n allen en daarna met mijn vrienden.
1: Dat klinkt vrij rustig.
8: Ja, ik heb het vrij rustig gehouden.
1: Yeah. Op stap bedoelde u, ging naar de kroeg toe?
7: Ja, hier in Night Fever, het pleintje. Ja. Ja, zo ging dat.
1: En daar vier je dat je diploma had.
7: Tuurlijk.
1: Ja. Want vroeger, als ik terugga naar mijn tijd, dan kon het goed een keer gaan.
8: Dat wil ik wel geloven, ja.
1: Groot feest?
2: Oh, redelijk, redelijk. Ja. In één keer geslaagd, hè, dus dan is het altijd groot feest.
1: Okay. Met laat?
7: Vroeg. Vroeger.
1: Ja, dat heb je net bekijkt natuurlijk. Ja. En dan gingen we van feestje naar feestje.
8: Oh, nee hoor, nee, ik niet.
1: Nee.
8: Nee, zat er niet in.
1: Ben je verstandiger dan ik?

komt dit trio De Bouwzager heten. En Magnetic hoorde ik, in de ochtendploeg. Er wordt wel eens gezegd dat de jeugd vooral binnen te vinden is. Met een telefoontje in de hand en een beetje kromme nek. Kijken op het schermpje. Maar er is een sport waar jongeren toch voor naar buiten gaan. En best veel ook. En welke sport dat is. En welke rol het mobieltje daarin speelt, dat hoor je zo meteen na 7 uur.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Etienne Schuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
5: Mogelijk zitten er in duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerde fouten, blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. De rapporten moeten opnieuw worden bekeken en misschien zelfs opnieuw opgesteld. Het is zelfs mogelijk dat woningen onterecht veilig zijn verklaard, al dus het Adviescollege. Theater De Molenberg in Delfzijl zit midden in een verhuizing. Theater verhuist in afwachting van nieuwbouw naar tijdelijke huisvesting een paar kilometer verderop. Dat is een hele klus, maar het loopt op rolletjes, zegt directeur Daniel Wever.
6: We zijn vanmorgen om 7 uur begonnen en het gaat echt als een tierenlier. Verhuizers rijden af en aan, zoals je zei. En ik heb het gevoel dat het allemaal redelijk goed loopt.
5: Zei Wever gisteren. En leden van de SP in Pekela hebben gisteravond ingestemd met coalitiedeelname met de Pekelder PVV. Die scheiden zich gisteren af van de landelijke partij van Geert Wilders. Daarmee is de coalitie tussen PVV, SP en CDA in Pekela nu een feit. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Wijzerweg, Groningen.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
8: Voordeeluitjes.nl.
10: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
10: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Radio Noord.
17: De ochtendploeg.
14: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, aan het eind van de werkweek langs de prikklok. Met zometeen de veruit rijkste man op aarde. Ook een nieuw lopend vuur. En nu muziek van King

0: Later werd hij DJ, nee, VJ heette dat eigenlijk, bij MTV. De zanger van deze band, King Polking. Love and Pride was de hit van deze band in de jaren 80. Goedemorgen, ochtendploeg op vrijdag 12 juni met nog bewolking. En daar kan wat lichte motregen uitvallen. Later gaat die bewolking wat dunner worden. Komt er ook wel zon bij, maar hou rekening met een buitje vandaag. Stevige wind ook. En 16 tot 19 graden. Mocht je het wakker zijn, de eerste wedstrijden op het WK voetbal zijn gespeeld. Zuid-Korea won vannacht van Tsjechië met 2-1. En gisteravond won Mexico van Zuid-Afrika. Oranje speelt zondagavond. Daar spraken wij al even over in het vorige uur. We gaan de komende weken regelmatig contact zoeken met Gert Grimius uit Stadskanaal. Bekend van het grote doek. Stadskanaal, dat hij niet mee mag nemen naar het WK in Amerika. Dat zagen we uitgebreid bij ons op TV Noord van de week. Nou, hij is vertrokken. Gisteren vloog Grimius samen met zijn goede vriend Marcel de Wijs, die we ook gaan spreken overigens, naar New York. En dan vliegt hij vandaag door naar Dallas voor de wedstrijd tegen Japan van komende zondag. Onze collega's van RTV 1, die gingen vlak voor vertrek toen hij de koffers erin pakken was, nog even bij hem langs. En is hij nou positief over dat komende WK en de kansen van Oranje?
1: Ik ben een positief mens, dus ik blijf positief. Maar het was tegen Hongarije, als de Oezbekistan, dat was beneden het niveau van het Nederlands elftal. Laten we daar duidelijk over zijn. Dat zou beter moeten. En als dit niet beter gaat, dan krijgen we het heel moeilijk. Dan, je durft er eigenlijk niet uit te spreken, maar dan kun je zo na de 25 juni terugvliegen. Ik hou daar rekening mee als positief mens, dat ik denk van, nou ja, ze gaan wel praten, ze gaan wel trainen. En dan zie ik toch wel pluspunten dat we zeggen, nou, we kunnen toch wel ver komen. En daar ga ik ook een beetje vanuit. Minimaal halve finale, maar er is een Duitser die heeft gezegd finale. Dan geloof ik niet altijd in sprookjes, maar het zou mooi zijn dat dit sprookje uitkomt.
0: Nou, dat zou zeker mooi zijn. Dan is het wel voor hem een dure operatie daar in Amerika. Want alles kost daar geld, hè.
2: Nou.
0: En niet zo'n klein beetje ook. Tickets zijn natuurlijk duur, maar zij doen het volgens mij allemaal met het clubje van die Oranje fans via de KNVB. En die hebben volgens mij dan nog wel wat aardig wat voordeel daarbij, omdat ze al zo lang bij zo'n organisatie zitten. Geloof ik, hoor. Ik ben niet helemaal zeker hoe dat zit, maar we gaan het een keer aan hem vragen. Want we bellen regelmatig met Gert Grimius de komende tijd. Over geld gesproken. Weet je wie deze week de rijkste mens op aarde gaat worden? Veruit de rijkste mens.
2: Ja.
3: 12-0, hè?
2: Elon Musk.
3: Ja, 12-0. Ja.
0: Hij gaat de 1 biljoen doorbreken. De eerste biljonair ter wereld. Echt bizar. Dat is het 1000 miljard. Dat is een 1 met inderdaad 12 nullen. Zit hem allemaal in het feit dat hij met SpaceX naar de beurs in New York gaat. En die aandelen gaan allemaal van de hand voor heel veel geld. Hij bezit zelf 42% in SpaceX. En dan heeft hij ook nog heel veel aandelen in Tesla. En dat allemaal bij elkaar opgeteld zit boven het biljoen. Dus hij heeft het allemaal wel in aandelen zitten. Hoeven geen niet met hem zeggen van ach.
2: Hij heeft ook genoeg op de bankrekening, hoor. Ja, niet alleen.
0: Hij heeft toch bij andere bedrijven, maar er zijn even wat vergelijkingen gemaakt. Want hij zit dus boven de biljoenen, een 1 met 12 nullen. Ter vergelijking, de rijkste Nederlander, dat is Charlène de Carvalho Heineken, Heineken erfgenaam, die moet het doen met een schamele 12,3 miljard euro. Ah, dat is krap 1% van het vermogen van Elon Musk. Sterker nog, de 500 rijkste Nederlanders samen, volgens Zakenblad Quote, hebben met 273 miljard euro nog geen 30% van het vermogen van Musk. En bij RTL zijn ze nog wat verder aan het rekenen geslagen. Het vermogen van Musk staat ongeveer gelijk. 35% van al het vermogen van alle Nederlanders bij elkaar. En Oxfam Novib maakte nog weer eens bekend dat Musk als biljonair rijker is dan de armste 46% van de wereldbevolking.
3: Ja, en ik hoorde gisteren ook op tv dat hij makkelijk 2 keer de Nederlandse staatsschuld zou af kunnen lossen.
0: Nou, dan zou hij ons wat goed doen, toch?
3: Ja.
0: Laat hij maar doen.
3: 1 keer is ook genoeg.
0: Ja, dit is toch allemaal niet normaal meer, jongens. Toch? Ongelooflijk.
3: Ja.
0: Ik vind het ook een beetje eng, want als iemand zoveel geld heeft, en we hebben in Amerika gezien dat hij af en toe rare sprongen heeft gemaakt de afgelopen jaren, heeft hij ook buitengewoon veel invloed met al dat geld natuurlijk.
2: Ja, dat ging toen ook wel flink ten koste van de beurswaarde.
0: Uiteindelijk wel, maar het heeft zich wel weer recht
2: getrokken. Ja, uiteindelijk wel weer, ja. Hij is iets normaler gaan doen. Nou, voor buiten de publiciteit.
0: Ja, dat vooral, ja. Er wordt vaak gezegd over kinderen dat die minder buiten zijn. En dat is ook zo, hè. Dat ze veel op hun schermpje zitten. Urenlang op TikTok of Insta of Snapchat. of aan het gamen zijn. Maar er is een trend gaande. Want uit cijfers van de Sportvisunie blijkt dat inmiddels ruim 330.000 kinderen onder de 15 jaar een vispas hebben. Dat zijn er 9.000 meer dan vorig jaar. Die kinderen zijn dus buiten, zijn aan het vissen. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Hoe komt dat? Ja, dat komt dan wel weer door online. Want die kinderen die volgen filmpjes van zogeheten visfluencers.
2: Oh, die heb je ook al.
0: Die bestaan ook, ja. Die maken kinderen enthousiast voor de sport. Het is niet de meest dure sport die je kunt doen natuurlijk. Je kunt voor redelijk weinig geld kun je best wel een hengeltje halen. En brood is ook makkelijk, of anders wat haas. Nou ja, toch best veel kinderen die dat dus doen dankzij de visfluencers. Oh. Ik weet niet of het nog bestaat, maar ik heb vroeger nog wel eens gehad, als je echt zo'n beetje brakke zondagochtend hebt, dan zet hij een beetje langs de commerciële zender, dan kwam je uit op Vis-TV.
3: Oh ja.
0: Nou, dat was echt heel rustig.
3: In onze tijd hadden we daar een opa voor die leerde vissen.
0: Oh ja? Ja, dat heb ik met mijn opa ook gedaan.
3: Ja, maar ja. Daar hebben ze nu dus een visfluencer.
0: Visfluencer.
2: Ik heb ook ooit een vispas gekregen.
0: Echt waar?
2: Oh, ja. Nee. Nooit gebruikt.
0: Nooit gebruikt.
3: Kunnen we een keer met de ochtendploeg gaan vissen?
0: Ja.
2: Nou, nee, dank je.
0: Ja, kom.
3: Oh. Nou, dan neem ik
2: liever een visje op mijn bord.
3: Ja, Petra smeert de broodjes. Heel gezellig.
0: Over vis gesproken. Volgende week woensdag is de nieuwe haring, hè?
3: Ja, daar heb ik het.
0: Je zou met terugwerkende kracht zeggen, dus wel kunnen zeggen dat jouw opa en mijn opa
3: visfluencers
0: waren, ja.
3: Ongelooflijk.
0: Zij waren hun tijd ver vooruit, zou ik maar zeggen. Was wel leuk met opa langs de waterkant.
3: Dat is toch het allermooiste.
0: Ja, prachtig. Goed, het is 7:14. De ochtendploeg meldt zich tot 10 uur.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Riek Schuring. Wat een geluk.

0: Gronings Goud van deze week. Leuke plaat van Riek Schuring heet Wat een Geluk. En vanmiddag in Studio Grun maakt Maat Jettema bekend wat de Gronings Goud van komende week is.
1: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van de Nederlanders zegt vorig jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Dat is vrijwel gelijk aan 2019, net voor de coronaperiode, maar wel iets lager dan in 2024 en 2023, blijkt uit cijfers van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, op basis van een royaal onderzoek. Zo'n 60% van de vrijwilligers is wekelijks of maandelijks actief. Met name 65 tot 75-jarigen zetten zich in voor sportverenigingen, hobby- en gezelligheidsverenigingen en ook voor buurt- of wijkverenigingen of voor scholen. Nou ja, het cement van de samenleving worden de vrijwilligers wel eens genoemd. Zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen wel stoppen. Maar is er ook genoeg waardering voor al die werkzaamheden? Reden om het niet te doen, geven ze in het onderzoek aan, is onvrede van mensen van de organisatie of taken die ze moeten doen die ze niet zo leuk vinden. Of te weinig waardering. Ja, er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Ja, we zijn allemaal toch wel eens actief geweest als vrijwilliger, ja, voor het een of het ander.
2: Volgens mij wisselt dat heel erg. Ik heb ik doe ook wel dingen voor een lokale omroep. Dat is vrijwillig, omdat je het leuk vindt. Nou, ja. Daar verwacht ik dan ook niets terug. Maar dan als je dan aan het eind van het jaar een klein kerstpakketje op mag halen. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Dus ik denk ook dat het heel erg verschilt. En je begint met vrijwilligerswerk met het idee, ik krijg hier in elk geval qua geld of qua betaling eigenlijk niks voor terug.
0: Nee, maar waardering is ook is meer een schouderklopje.
3: Ja, schouderklopjes is fijn. Of niet uitgescholden worden is natuurlijk ook fijn. Hè, als je scheidsrechter bent.
0: Nou ja.
3: En dat doe je natuurlijk ook gewoon vrijwillig met de beste intenties. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk niet leuk als je de wind van voren krijgt van toeschouwers.
0: Dat je weer te horen krijgt dat je naar de opticien moet. Want dat is dan nog het meest vriendelijke wat je te horen krijgt. Ja. Ja, je hebt gelijk.
2: Nou ja, het verschilt dus denk ik heel erg met wat je doet en met wie je dat doet.
0: Vertel me wat je doet voor vrijwilligerswerk. Vinden we leuk. En ook hoe dat zit met de waardering daarvoor. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk.
2: Ja, laat het ons weten. 050-3188-288. Op dat nummer mag je bellen en appen. Ik krijg alles mee. En vind je het prettiger het via de Facebookpagina van Radio Noord te doen. Ook daar staat natuurlijk het lopend vuur en kun je onder reageren.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Daar is 87% van de stemmers het mee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Wat zeg jij?
2: Komt nog een appje binnen voor je. Om 10 uur begint VisTV.
0: Oh, echt? Wow, dat bestaat nog steeds.
2: Ja, dus je kan meteen door. Ja. Monique stuurt dat door.
0: Ja, we hadden het over vissen net inderdaad. Het is de verjaardag van Tineke Schouten vandaag. 72 staan nog steeds op de plank. Hè. Ronald Goedemond, de cabaretier. Ook bekend als Sluipschutters bijvoorbeeld. Geweldig programma. 51 geworden. Wilbert Gieske, die behoorde echt heel lang tot het meubilair van Goede Tijden, Slechte Tijden. Oh. 80 jaar geworden vandaag. En de Zweedse zangeres Robin is jarig. Zij wordt 47 en dat vieren we.

0: jarige Robin with Every Heartbeat. Het gaat verder. We worden nu door Marianne ook uitgenodigd om een keer op een boot mee te gaan vissen. Oké, de visdiscussie is bij deze afgerond. Maar wel dank. Leuk voor dank voor het aanbod. Zo meteen het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Ja, dan hoor je welke speler misschien wel de eerste versterking van FC Groningen wordt voor volgend seizoen.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ik heb mensen pijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches on the look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
0: Het is 7:30 op vrijdagmorgen. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Leden van de SP in Pekela hebben gisteravond ingestemd met een coalitie met de Pekelder PVV. Die partij scheidde zich gisteren af van de landelijke partij van Geert Wilders. Met het besluit van de SP-leden is de coalitie tussen PVV, SP en CDA in Pekela nu een feit. De SP laat in een reactie weten dat de politiek in Pekela over alle Pekelders moet gaan. En niet over hoe inwoners tegen elkaar opgezet kunnen worden. Dat leest de partij ook terug in het coalitieakkoord. Daarom gaan de leden van de SP akkoord. Theater De Molenberg in Delfzijl zit midden in een verhuizing. Gisteren was de eerste dag en ook vandaag moet nog het een en ander gebeuren. Het theater wordt gesloopt en daarom worden alle spullen verhuisd naar een tijdelijke locatie een paar minuten verderop. Ook een deel van de stoelen verhuist mee, vertelt theaterdirecteur Daniel Wever.
14: Er gaan 200 stoelen mee naar de tijdelijke huisvesting aan het Sikkel in Delfzijl. En de rest van de stoelen die blijven staan. En ja, als je er nog interesse voor hebt, moet je heel snel zijn.
15: Nou, als je het niet erg vindt.
14: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ze zijn ook al, toen wij ze kochten in 2004 of 2005, waren ze al tweedehands uit het theater in Lelystad. Dus het zijn echt oude stoelen. We zijn ook aan nieuwe toe. Maar goed, op de tribune en we nemen wat reserve mee. Denk ik dat we daar nog wel 2-3 jaar mensen daar nog goed op kunnen zitten.
1: De 21-jarige man uit Groningen heeft een celstraf van 2,5 jaar... waarvan de helft voorwaardelijk gekregen voor drugshandel en wapenbezit. De stadjer liep tegen de lamp toen de politie in februari vorig jaar afkwam op een melding over huiselijk geweld. In zijn woning trof de politie toen een grote hoeveelheid drugs aan, waaronder MDMA en amfetamine. Ook vonden de agenten vuurwapens en munitie. De stadjer kwam na zijn aanhouding vrij snel op vrije voeten, maar ging toen door met de handel in harddrugs. Dat neemt de rechter hem zeer kwalijk, net als het feit dat de wapens deels geladen en gebruiksklaar waren. Bij betonbedrijf Oldhof aan de Molenraai in Sappemeer heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. De brandweer zag bij aankomst dat er wat rook naar buiten kwam, maar hoefde uiteindelijk niet te blussen. Het is niet bekend wat precies de oorzaak van de brand was. Pelle Clement wordt mogelijk de eerste versterking van FC Groningen voor volgend seizoen. De middenvelder kan gratis worden overgenomen van Sparta, waar hij een aflopend contract heeft. De 30-jarige Amsterdammer komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Speelde ook voor het Engelse Reading, PEC Zwolle en RKC Waalwijk. FC Groningen en Clement hebben meerdere gesprekken achter de rug en beide partijen zijn enthousiast over een transfer. Bij Sparta kwam Clement afgelopen seizoen tot 28 wedstrijden, waarvan 20 als basisspeler. En zondagavond speelt het Nederlands elftal zijn eerste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Japan. Voor Gerard Posma uit Stadswijk Paddepoel is dat een droomwedstrijd, want hij volgt het Japanse voetbal al zo'n 10 jaar op de voet. In het Japanse elftal spelen twee voetballers die we kennen van FC Groningen, namelijk aanvaller Leeds Doan en verdediger Ko Itakura. Posma verwacht dat Oranje het lastig krijgt tegen Japan.
15: De temperaturen in Amerika, daar zal Japan wel iets sneller gewend aan zijn, gezien het feit dat ook in die regio ze gewend zijn om met zulke weersomstandigheden te voetballen. Iets wat we natuurlijk in Nederland niet zo gewend zijn. En ik denk dat dat in combinatie met het technische en het behendige en het intensieve voetbal van Japan, dat best wel een probleem zal kunnen worden voor de mannen van Koeman.
1: Japan moet het wel stellen zonder captain Wataru Endo. De speler van Liverpool haakte gisteren geblesseerd af. En daardoor wordt oud FC Groningen speler Ko Itakura nu aanvoerder van Japan. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
16: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
17: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Riga!
18: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
20: Riga!
18: Riga Keukens, daar word je blij van.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Pasveer.
21: Goedemorgen. Duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden bevatten mogelijk fouten. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen van verslaggever Daniel Telen.
23: Een hele goede morgen, Edwin.
24: Goedemorgen.

0: The Rolling Stones and I Can Get No Satisfaction. Het is 9 minuten over 7:30. Duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgroepeerden bevatten mogelijk fouten. Deze beoordeling moet opnieuw worden bekeken en mogelijk zelfs opnieuw worden opgesteld. En er zouden ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Melden meerdere bronnen aan RTV Noord en onderzoeksprogramma Pointer. Betreft de uitkomsten van een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand zal verschijnen. Verslaggever Daniel Telen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Neem ons even mee, waarom moesten die rapporten onderzocht worden?
1: Nou, vorig jaar is Pointer met een reportage gekomen over de versterkingsoperatie hier in het aardbevingsgebied. En toen hebben zij bij een steekproef gevonden dat er in meer dan 200 rapporten grote fouten zaten. Samen met gedupeerden, contra-experts en bouwkundige experts hebben zij die rapporten onder de loep genomen. En er stonden soms echt bizarre dingen in. Mensen die opeens een schoorsteen op het dak hadden, die ze eigenlijk niet hadden. Of mensen die wel een schoorsteen hadden, maar die dat niet terug konden vinden in het rapport. Of mensen die opeens zelfs het rapport van iemand anders in de brievenbus kregen. Nou ja, fijn. Dat was niet best. En daarom heeft toen de toenmalige staatssecretaris Eddy van Marum het advies College Veiligheid Groningen gevraagd om onderzoek in te starten. Nou, dat was afgelopen half jaar geleden is er een soort tussentijdsrapport gekomen. En in december zou het uiteindelijke definitieve rapport komen. Nou, dat werd uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En uiteindelijk zal dat deze maand komen.
0: Ja, en wat hebben ze dan gevonden?
1: Nou, dat er in duizenden rapporten mogelijk fouten zitten. En dan kan het over de fouten gaan waar ik het zojuist over had. Maar het kan bijvoorbeeld er ook over gaan dat de onderbouwing van bepaalde stellingen niet voldoende is. Dat de berekening niet klopt. Of dat de berekening niet compleet is. Ga zo maar door. En als dat in zoveel rapporten het geval is, dan doet dat natuurlijk ook af aan de betrouwbaarheid van de rapporten in zijn algemeenheid. En dat betekent dus ook dat duizenden rapporten mogelijk opnieuw moeten worden nagekeken, nagetrokken en dat er misschien in veel gevallen zelfs mensen over de vloer moeten komen om opnieuw het huis bij langs te lopen met het rapport in de hand. Van ja, klopt de boel hier wel? Of moeten we helemaal opnieuw beginnen met een nieuw rapport?
0: Maar dat kan dus enorme impact gaan hebben voor al die gedupeerden en voor het hele proces.
1: Ja, dat zeg je heel goed, want de versterkingsoperatie gaat al absoluut niet van een leien dakje. Het oorspronkelijke doel was dat het in 2028 klaar zou zijn. Nou, de prognose zou nu 2034 zijn. En daar is dit nog niet in meegenomen. En als er nu weer duizenden dingen opnieuw moeten, ja, dan kan iedereen wel bedenken wat dat doet met de vertraging.
0: Ja, en het gaat niet om kleine foutjes, hè, om een puntenkomma's in rapport. Het gaat echt om wezenlijke dingen dus.
1: Nou ja, in sommige rapporten zal de schade misschien meevallen, maar dan gaat het natuurlijk niet om een punt of een komma, maar over iets inhoudelijks dat niet klopt. En in andere rapporten zullen de problemen nog een stukje erger zijn.
0: Ja. Wat is de reactie eigenlijk van bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Groningen?
1: Nou ja, dat is een goede vraag, want die zijn hier verantwoordelijk voor, maar die willen niet inhoudelijk reageren op onze vragen. Willen ook niet ingaan op getallen. Ze zeggen, ja, wij gaan pas reageren als het definitieve rapport de deur uit is. Dat is nog niet het geval en daarom reageren we niet inhoudelijk. We hebben ze bijvoorbeeld ook gevraagd, oké, maar wat gaan jullie nu voor gedupeerden doen? Gaan jullie contact met hen opnemen? Komt er een brief? Gaan jullie een mail sturen? Gaan jullie bellen? Daarvan zeggen zij, nou, mensen die zich zorgen maken of vragen hebben, die mogen contact met ons opnemen en dan staan wij klaar om te helpen.
0: Maar er zijn ook al gedupeerden toch die al iets gehoord hebben inmiddels?
1: Ja, we spraken bijvoorbeeld Pointer en RTV Noord een stel uit Loppersum. En die vertelden dat zij vanuit de NCG hadden gehoord dat hun rapport inderdaad opnieuw bekeken moest worden, omdat er mogelijk fouten in zouden kunnen zitten en dat die weer onder de loep genomen zou worden.
0: Ja. Gaat ongetwijfeld nog verder.

0: Songwriter uit Los Angeles, deze Stella Lefty. 7:15, Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is wat sombertjes. Gaan we ook zon krijgen straks?
1: Ja, we kriegen wel een beetje zon. Ja, dat zit er wel in. Even een blik heel ver in het vooruit.
0: Ja.
1: Misschien zeggen we volgende week om, dus het ziet wel van, nou, vorige week was het misschien aan een frisse kaan, maar dit is ook weer een beetje te veel van het gooien.
0: Oh, dus ja, we slaan weer door straks.
1: Gaan veranderen. Ja. Dus ja, dan denk ik van, ja, denk hier nog even aan, want inderdaad, het is niet het beste weer van de wereld, want we zitten echt onder de moord qua temperatuur in het blif vandoog, in maar nog niet droog. Ja, die noordwestelijke wind, die maar eerst op een hele andere plek zit, dat wordt eerst een zuidelijke wind gewoon worden, voordat die temperatuur nog stijgen. En dat zal dinsdag in de loop van de dag dan ook inderdaad gewoon gebeuren. Maar vandoor dus, op dit moment is er veel bewolking. Er kan nog wat lichte regen vallen, een paar lichte puitjes overtrekken. En in de loop van de dag dan wordt de bewolking dunner. Echt, ja, dan komen die zon ook wel over het wel even te verschijnen. Ja, wel is er nog altijd wel een kans op een bui. En de wind draait naar het westen, wat motig tot krachtig. Dus de rust van op dit moment, die zal straks ook wel weer bijweden. En de temperatuur 16 tot 19 graden. Vanochtend en vannacht nog kans op bui. Op de meeste plek wel droog, op klodes en zo'n 12 tot 15 graden als minimum. En men een dag met regenmotig zijn. Maar wel weer kans op bui. En de temperatuur 15 tot 18 graden. Met een motig tot harde west-noordwestenwind.
0: Dankjewel. Misschien heb je er ook wel eentje. Duizenden elektrische auto's rijden inmiddels over de Groningse wegen. Maar op het land, op de akkers, is dat een stuk anders. Slechts 0,7% van alle trekkers in Nederland is namelijk elektrisch. Reden, ze zijn te duur en te zwaar. Martin Mulder uit Stad heeft wel zo'n elektrische trekker. Hij werkt een opdracht van de gemeente.
2: Onze klanten zijn voornamelijk aannemers, overheden en wegenbouwers. En nou, wij rijden er in de stad met vacuumtanks mee om water te verrijden. Of we waaien het gras. Of we brengen ergens zand heen. Het is net waar de vraag is. En dat kunnen wij met deze machine doen.
3: Misschien is het wel de enige elektrische trekker van Groningen.
2: In deze grootte durf ik dat bijna te zeggen, ja. Ja, ja, dat klopt. We doen hier vooral, het is eigenlijk een oorspronkelijke trekker van 100 pk. En 100 pk, daar kun je gemiddeld zwaar werk mee doen.
3: Hoeveel kost dat, zo'n elektrische trekker?
2: Je moet zo zien, de 100 pk versie zou je als een normale dieselversie kopen voor rond een ton, iets meer. En dit gaat toch zeker keer 2. En als je naar speciaal bouwmachines gaat, dan gaat het misschien wel keer 3 of keer 4.
3: Hoe kan die prijs uit?
2: Nou ja, de tariefstelling naar je klanten is natuurlijk hoger.
3: Jullie moeten een hoog

0: hoger tarief rekenen voor het gebruik van deze trekker.
1: Klopt, er wordt een hoger tarief gerekend. Ja.
0: Maar een paar kilometer verderop in Thesingen werkt Menke Oosterhuis gewoon nog met een dieselvariant.
2: Nou, ik denk dat wij op jaarbasis misschien 10.000, 20.000 liter diesel gebruiken. Nou, dat is best een kostenpost met de dieselprijzen van nu.
0: Heb je ooit een keer gekeken naar een elektrische variant hiervan?
2: Ja, heb ik wel naar gekeken. Ja. Ja, voor ons is een elektrische trekker momenteel niet handig. Hè. Dit is de zwaardere trekker bij ons op de boerderij die ook het zware werk moet doen. Dan heb je 200 pk nodig. Als wij dat werk doen, zijn we vaak ook lange dagen bezig. Ja, elektrische trekkers zijn niet zo sterk en kunnen het ook niet zo lang volhouden. We zouden dat graag willen. Maar het is niet haalbaar momenteel. Een investering van 100.000 euro extra kunnen wij nergens terugverdienen. Omdat de suikerbieten en de tarwe en de aardappels en de producten die wij verkopen, die worden er geen cent duurder van als wij die met een elektrische trekker hebben geteeld.
3: Akkerbouwer Menke Oosterhuis op zijn diesel en daarvoor Martin Mulder rijdt op zijn elektrische trekker. In een bijdrage van Ruben van Luik.
4: Radio Noord.
5: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Pasadena, is er een tribute, Ride On. Het is de ochtendploeg op Noord op vrijdagochtend.
1: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van de Nederlanders zegt vorig jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Dat is wel ietsje lager dan de afgelopen jaren, blijkt het cijfers van het CBS. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk, zeg hé, wat komt er allemaal binnen?
2: Gea Piek is het daar helemaal mee eens. Als de vrijwilligers van het land allemaal stoppen, ja, dan ligt alles gewoon plat. Sowieso onkostenvergoeding, reiskosten, meer op de hoogte zijn van wat er gebeurt op het werk, meer betrokkenheid en waardering. Dus gewoon wat meer omkijken en meer waardering dus voor de vrijwilligers. Petra Flonk heeft ook gereageerd. Ze zegt, zonder vrijwilligers kunnen we niet. Maar men moet wel beseffen dat het niet allemaal vrijwillig is, want er wordt op je gerekend dat je komt. Dus een stukje waardering is natuurlijk wel fijn. Dus niet vrijwillig, of wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
0: Laat ons weten wat jij doet voor vrijwilligerswerk en hoe de waardering daarvoor is. Vinden we leuk om te horen op 050-3188-288. En stem ook even op rtvnoord.nl of de app van Noord. 89% van de stemmen zegt eens. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: En zometeen na 8 uur, het is vrijdag, ons wekelijks nieuwsforum. Op gebeurt deze week. Daniel Telen en Johan de Vier schuiven zometeen aan. Nu Somjeu en Heaven.

0: café.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
12: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
11: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
13: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
11: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
15: Mogelijk zitten er in duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerde fouten, blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen, zo melden bronnen aan RTV Noord en onderzoeksplatform Pointer. De rapporten moeten opnieuw worden bekeken of zelfs helemaal opnieuw worden opgesteld. En dat kan grote gevolgen hebben, zegt verslaggever Daniel Telen.
16: De versterkingsoperatie gaat al absoluut niet van een leien dakje. Het oorspronkelijke doel was dat het in 2028 klaar zou zijn. Nou, de prognose zou nu 2024 30 zijn. En daar is dit nog niet in meegenomen. Nou, als er nu weer duizenden dingen opnieuw moeten, ja, dan kan iedereen wel bedenken wat dat doet met de vertraging.
15: Leden van de SP in Pekela hebben gisteravond ingestemd met coalitiedeelname met de Pekelder PVV. Daarmee is de coalitie tussen PVV, SP en CDA in Pekela nu een feit. En een 21-jarige stadjer is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar... waarvan de helft voorwaardelijk, voor drugshandel en wapenbezit. Hij liep vorig jaar tegen de lamp toen de politie afkwam op een melding over huiselijk geweld. Agenten vonden toen in zijn woning deels geladen wapens en een grote hoeveelheid verdovende middelen. Meer nieuws straks om 8:30.
0: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
6: Riga!
17: Riga Keukens, daar word je blij van.
0: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
18: Riga!
17: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
18: Riga!
17: Riga Keukens, daar word je blij van.
19: Nu mega opruiming bij
20: Meertens Meubelen.
19: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
21: De koffie staat klaar.
22: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
23: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
24: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
23: Wijzerweg Groningen.
25: Radio Noord.
26: De ochtendploeg.
27: Met Edwin Paspeer.
28: Goedemorgen, ons wekelijks nieuwsforum zometeen. Onder andere over de uitgestelde werkzaamheden aan de Rijkswegen. En over de Pekelder PVV met Joel de Veer en Daniel Telen.
29: Ja, goedemorgen Edwin.
30: Goedemorgen. Hoi hoi.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: George Michael en Faith in de ochtendploeg op Noord. Tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over het uitstel van wegonderhoud door Rijkswaterstaat onder andere. En ook over Pekelder PVV, die zich afscheidt van de landelijke PVV. Met hier aan tafel Johan de Veer van RTV Noord en opnieuw aangeschoven Daniel Telen van... Johan de Veer van Dag van Doorn.
2: Ja,
1: Daniel
2: Telen
1: van RTV Noord. Goedemorgen. Nee, ik dacht eraan, want jij ziet die komende zondagmorgen ook al, Johan.
2: Ja, man.
1: Kunnen we gelijk zeggen. Bij Leven in Muziek.
2: Ja.
1: Gaan we jouw muziek horen?
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Nou, ik hoop dat het niet te heftig is voor de zondagmorgen.
1: Oh, wat het zo? Oh, nou,
3: we gaan doen.
1: Nee. We gaan luisteren. Johan de Veer van het Dagblad van het Noorden en Daniel Telen van RTV Noord schoof net al aan om te praten over die duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgroeperen die mogelijk fouten bevatten. Laten we daar eens maar even over hebben. Want die beoordelingen moeten opnieuw worden bekeken en mogelijk zelfs opnieuw worden opgesteld. Johan, dat klinkt best ernstig, hè?
2: Ja, dat klinkt heel ernstig, maar het klinkt ook heel bekend. Want het is al heel lang zo dat die rapporten, dat er wat mee is. Hè? En er wordt ook heel veel over geklaagd, ook over de lengte en de duur van de procedures. Ja, in mijn ogen is dit hele systeem totaal gejuridiseerd en gebureaucratiseerd. En dat is gebaseerd op wantrouwen. Hè? In Den Haag vinden ze dat ze geen cent extra moeten betalen voor Groningen. Dus dan moet alles tot in de puntjes worden onderzocht en bekeken en gecontroleerd. Ja. En dan denk ik dat de kans op fouten alleen maar groter wordt.
1: Dat erachter zit, dat die fouten ontstaan.
2: Nou, het zal ook voor een heel groot deel onkunde zijn. Hè? Want wat jij ook al opmerkte in de uitzending. Als er iemand een schoorsteen vergeet. Of dat is natuurlijk lullig. Hè? Of er een bedenkt.
3: Ja, dat heeft niet met wet of regelgeving
2: Dat heeft
3: maken,
2: niet met wet of regelgeving te maken. Maar in de kern denk ik dat het ooit een foute start is geweest om dit systeem te baseren op wantrouwen.
1: Denk je dat ook?
3: Ja, zeker. Dat hebben we de afgelopen decennia hier in Groningen gezien. Dat er een systeem is gecreëerd dat niet uitgaat van het vertrouwen van de burger. Maar eigenlijk alleen maar gelooft in de overheidsinstanties. En dat mensen heel erg lang werden gewantrouwd. Terwijl zij met de ellende zaten, met de scheuren en met het onveilige huis. Dus daar ben ik helemaal met Johan eens. Ja, ik ben het daarnaast denk ik wel dat inderdaad... Ja, de onkunde die je ziet in sommige rapporten met schoorsteen die worden vergeten, rapporten die worden verwisseld. Dat is niet bureaucratie, dat is gewoon blunderwerk.
1: Maar Johan zegt ook, ik ben niet verrast.
3: Nee.
1: Jij ook niet?
3: Nee, absoluut niet. Want dit treffen we al jaren aan. De gedupeerden hebben het er al jaren over dat er fouten in rapporten zitten. Alleen het pijnlijke was dat de NCG, de Nationaal Coördinator Groningen, die erover gaat, het eigenlijk ontkende. Ze zeiden van nou in enkele gevallen... Dus er kan er wel eens een foutje in zitten. Oké, daar moeten we op terugkomen. Misschien in sommige gevallen en wat meer gevallen. En daarom is uiteindelijk nu ook een onafhankelijk onderzoek gekomen naar de kwaliteit van die rapporten. En dat is toch wel een stukje pittiger dan wat de NCG de afgelopen jaren zelf heeft gezegd.
2: En wat zo treurig is, is dat er heel, heel, heel veel geld gemoeid is, hè, hiermee. Hè? Terwijl je zou kunnen kiezen, is ook al in het verleden al heel veel voor gepleit, pragmatische manieren om te versterken. Hè? Ik ben er echt van overtuigd dat goede bouwkundige bedrijven en aannemers, die zien in een oogopslag wat er mis is aan een huis, of wat er verbeterd kan worden. He? In feite gaat het om funderingen, dakconstructies, muren, of dat allemaal goed in evenwicht is met elkaar. Daar gaat het om. En dat huizen zijn natuurlijk niet per definitie heel ingewikkeld.
1: Maar zou zo'n rapport zoals deze dan kunnen leiden tot pragmatisme?
3: Nou ja, dat is de vraag. Het gaat er vooral toe leiden dat er weer rapporten opnieuw gedaan moeten worden. Dat er weer mensen over de vloer komen. Dat dingen weer nagelopen moeten worden. Dat ingewikkelde berekeningen nog een keer moeten worden gedaan. Met nieuwe input. Ga zo maar door. Dus ik kan me niet voorstellen dat het nu heel veel makkelijker gaat worden. En dat er een heel veel sneller proces voor de deur staat.
2: Nou ja, met dat punt van vertrouwen, wantrouwen. Daar hangt dan ook een enorme verantwoordingscultuur aan. Hè? Dus iedereen die een stapje zet in dat proces. Moet zich dan weer verantwoorden waarom hij iets gedaan heeft. En daar bouwt dan weer een ander op. En als je eenmaal een fout heb gemaakt, dan dende je door.
3: Maar ik moet er ook bij zeggen, het is ook een ingewikkeld proces. Hè? Want waar de versterkingsoperatie onderaan de streep over gaat is, er moet gezorgd worden dat een huis minimaal een half uur overeind blijft staan na een aardbeving, zodat mensen een half uur hebben om het huis te ontvluchten. Ja. Dat is ongelooflijk moeilijk, want er moet een hele berekening aan te pas komen. Dat het niet 29 minuten is, maar dat een huis een half uur staat. Ja, waar begin je aan?
1: Ja, maar dat half uur heeft toch ook iemand bedacht? Dat zou je toch ook vanaf kunnen stappen, dat je dat wat royaler maakt?
3: Nou ja, inderdaad, dat zou kunnen. Maar dan wordt het weer een geldkwestie. En wat dat betreft heeft Johan natuurlijk wel een punt. Dat hier allemaal regeltjes aan vastzitten. Met heel veel ingewikkelde ideeën die ooit een keer bedacht zijn. En die nu tot uitvoering moeten komen.
1: Ja. Het hangt er denk ik dan ook wel vanaf. Als je het hebt over dat wantrouwen, et cetera. Hoe er straks op dit rapport gereageerd gaat worden. Door de organisaties die erover gaan.
2: Ja, die zullen altijd wel iets het boetekleed aantrekken, maar altijd benadrukken dat er ook heel veel goed gaat.
1: Is dat zo?
2: Ah ja, daar is er gewoon een narratief voor. Daar is gewoon een daar kun je een hele woordvoerderslijn kunnen wij hier nu samen al uitschrijven wat ze gaan zeggen. He? Dus ze nemen dus kijk, als er gezegd wordt er is onkunde, he, veel onkunde, dan zullen ze die bedrijven nooit laten zakken, want dat zijn de bedrijven waar ze later ook weer mee door moeten. Dus dan nemen ze enkele aanbevelingen over, maar ze delen de conclusies niet. Dat zijn allemaal vaste rituelen bijna.
3: Ja, dat soort dingen zie je heel vaak. Nu weet ik wel dat bij de Nationaal Coördinator Groningen ook echt heel erg veel mensen werken. Die hier heel erg mee in de maag zitten. Die zich er heel erg rot over voelen. Heel veel zakenbegeleiders die echt met lood in de schoenen naar mensen toe moeten om te zeggen, ja jongens, het gaat toch weer langer duren. Daar heerst ook gewoon schaamte en verdriet dat het zo loopt. Dus,
2: maar ik vind het wel goed dat jij dat even noemt. Dat je dat even benadrukt. Want de mensen die daar werken, dat zijn de mensen die wij ook ontmoeten op verjaardagfeestjes en in je familie en kennissenkring hebben.
3: Ja, maar dat is inderdaad wat je zegt, Johan. Dat zijn heel veel mensen.
2: Dat is helemaal waar. Dat is natuurlijk heel schrijnend. En die moeten het doen ook met dit systeem.
3: Mm-hmm. Dat klopt.
1: Dit wordt vervolgd, zeg je dan. Hè? En dit volgende onderwerp ongetwijfeld ook, maar we gaan het er nu over hebben. Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen die in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 gepland stonden voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie. In Groningen gaat het dan bijvoorbeeld om werkzaamheden aan de A7, de A28 en de N33. Hoe kan dit, Daniel?
3: Ja, als ik dat nou eens wist, Edwin. Nou ja, als we het over woordvoering hebben en communicatie, dan is hier iets grandioos misgegaan. Want eerst wordt er eigenlijk gepresenteerd dat in Noord-Nederland er geen geld meer gaat naar de wegen. En vervolgens wordt erop teruggekomen, nee, het is niet alleen Noord-Nederland. Oké, maar wat is het dan wel? Ja, god, nou ja. Hè? Dat wordt er dan ook niet helemaal duidelijk
1: bij gezegd. Stukje Utrecht ergens, toch?
3: Stukje Utrecht, ja. En vervolgens wordt er wel bevestigd, ja, nee, inderdaad, als je de wegen niet meer goed bijhoudt, dan is het een veiligheidsrisico. Nou, Johan, pijnlijk toch allemaal.
2: Ja, en het is uiteindelijk wat je zegt. Het is goedkoop, duurkoop. Hè? Dus het is als je te weinig aan doet, dan gaat het van kwaad tot erger. En uiteindelijk ben je veel meer geld kwijt.
1: Want we willen niet per se weer de Calimero uithangen hier. Maar het is toch wel raar dat het Noord-Nederland betreft alleen.
2: Ja, pijnlijk, omdat de infrastructuur vind ik toch al niet zo super. Hè? Dus ook niet als je een alternatief moet hebben, het openbaar vervoer. Nou, dan wens ik je ook veel succes. Dus dat maakt het alleen maar pijnlijker.
1: Maar hoe kan dat dan, dat het toch Noord-Nederland is?
2: Ja, misschien ook wel omdat wij heel weinig protesteren, op de trom slaan of ons boos maken. Misschien zijn we ook wel iets te meegaand.
1: Ja,
2: misschien accepteren we het te makkelijk.
1: Ja. Want hoe denk jij dat ontstaat dan? Dan moet er ergens wat geschrapt worden en dan wordt er, dat kan daar. Noord-Nederland.
3: Ja, ik vind het heel erg lastig. Ik probeer toch een beetje weg te blijven uit het Calimero-gevoel. Je kan er ook heel zakelijk naar kijken en denken, oké, hier in het noorden, in Groningen, wonen simpelweg minder mensen dan in de Randstad. Dus hier worden de wegen ook iets minder zwaar belast. Als hier een weg kapot is, dan hebben minder mensen daar last van dan als je dat tussen Utrecht en Amsterdam doet. Dus is het logischer dat je de prioriteiten daar neerlegt. Aan de andere kant, ja, het gevoel ontstaat inderdaad, het is weer Groningen, weer Noord-Nederland, waarop beknibbeld wordt. En dat is toch wel heel erg pijnlijk. En zeker als je erbij erkent dat het een veiligheidsrisico oplevert. Want volgens mij hebben we ook dat veiligheidsrisico genoeg gehad en nog steeds hier in Groningen.
1: Ja, dus wordt er nu gezegd, dan gaan we de snelheid op de wegen misschien wel verlagen.
2: Ja.
1: Want jij zegt terecht, goedkoop is duurkoop, zeggen ook al wegenbouwers bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: als je het langer uitstelt, dan wordt het alleen maar duurder.
2: Zij proberen, las ik ook vandaag, goedkopere oplossingen aan te dragen. Innovatieve oplossingen. Geef ons dan wat experimenteerruimte of mogelijkheden om dat zo te doen. En dan zul je zien dat goed gaat uitpakken. Hè? Dus ik vind het wel goed dat ze toch zeg maar zich aanbieden en ergens mee komen.
1: Nou, het is ook hun brood natuurlijk, hè? Want
2: ja,
1: worden maar, ook minder ingehuurd. Dus
2: maar ook wel slim. Ook wel slim.
3: Ja. Maar je ziet ook heel vaak, hè, dat organisaties heel erg hard op de trom slaan met wij krijgen geen geld meer, we hebben geen geld meer en dus gebeurt er dit. En dat ook als een instrument kan worden ingezet om weer wat geld los te krijgen vanuit Den Haag. Omdat Den Haag er dan weer iets mee moet. En mensen nu naar Den Haag wijzen zeggen, jullie hebben geen geld meer voor Groningen.
2: Ja, dat is een goed punt. Want de Rijkswaterstaat, hè, dat is natuurlijk best wel een machtige dienst, hè? Je kunt ook zeggen dat die op deze manier de strijd aangaan met hun bazen. Hè? Met de Tweede, dat die dit heel expliciet ook bij de Tweede Kamer willen hebben. Zodat de minister een uitspraak doet over de budgetten die voor de Rijkswaterstaat beschikbaar zijn of komen.
1: Maar dan hadden ze toch beter, als ze echt effect willen hebben, zeggen van we doen in de Randstad de werkzaamheden niet. Want dan was het echt aangekomen.
2: Ja, dat is de volgende stap. Dat zou de volgende stap kunnen zijn. Dus intern zouden ze kunnen zeggen, ja, we houden het nu even bij het noorden. Maar als jullie zo krap begroten voor ons, ja, dan moeten we misschien wel besluiten om daar ook geen projecten meer te doen.
3: Het zal ook geen leugen zijn. Hè? Er zal ook inderdaad beknibbeld moeten worden. En dan is misschien Groningen de meest logische plek in hun ogen dan. Vind ik zelf misschien niet. Dus ja, dan is er misschien een soort waarschuwingsschot inderdaad. Van ja, we moeten beknibbelen. Dan zal dat op Groningen gebeuren. Dus weet wat er nu gaat gebeuren, overheid.
1: Wordt hem als Kamervraag gesteld. Denk je dat het uiteindelijk nog weer zal veranderen dan?
3: Ja, nou ja, goed. We hebben het ook natuurlijk met het ravijnjaar gezien. Bij de gemeente dat eraan zat te komen. Waar ook flink op de trom werd geslagen door gemeente. Dat er uiteindelijk dan wel iets bedacht wordt door een geldpotje wat naar voren te halen. Maar uiteindelijk wordt het echte probleem niet opgelost. En zitten we nu weer met een uitgesteld ravijnjaar, et cetera. Dus ja, mijn vertrouwen in dat soort dingen is een beetje aan het vervagen.
2: Maar het zit wel heel erg ook in de Nederlandse bestuurscultuur om dan constant weer wat terug te onderhandelen.
3: Ja.
2: Toch?
1: En laten we vooral hopen dat er geen heftige winter komt. Want dat is het meest vreselijk voor die wegen. Ja. Maar dat hebben we niet in de hand. Dan gaan we naar Pekela, waar de Pekelde PVV zich losmaakt van de landelijke PVV van Geert Wilders. Met als doel om uiteindelijk toch tot in het college terecht te komen. De SP moest daar gisteravond, de leden moesten daarover stemmen. En die hebben daarmee ingestemd. En daarmee is het eerste college in onze provincie met de PVV erin een feit. De tweede in ons land, na Rukven in Brabant. Vond jij dat een opvallende move of zag je dit aankomen?
2: Nee, ik zag het niet aankomen. Maar ik vond wel inderdaad wat jij zegt heel opvallend. Want eigenlijk heeft de PVV, de lokale PVV... heeft eigenlijk alles gedaan om de SP over de streep te trekken. Dus in feite heeft de SP...
1: zelfs de partij inleveren?
2: Ja, dat heeft de SP dan toch maar knap gedaan, zou ik bijna zeggen.
1: Zie jij dat ook zo?
3: Nou, dat heeft de SP inderdaad knap gedaan. Ik weet niet of het een vooropgezet spel was. Maar het is inderdaad denk ik een move van de PVV. Of de Pekelder PVV dan. Om inderdaad die coalitiedeelname mogelijk te maken. Maar ik vind het wel bijzonder. Want kiezers hebben gestemd op de PVV. Dat stond op het stembiljet. En ja, ze presenteren zichzelf al jaren als de Pekelder PVV. En ik hoorde Van Doren ook zeggen dat dit al een proces wat langer door het hoofd speelt. Om misschien af te splitsen van de landelijke partij. Maar kiezers hebben hun stem gemaakt met het idee dat zij op de lokale afdeling van de landelijke PVV zouden stemmen. En dan ga je nu na de verkiezingen ga je zeggen, nou, we gaan de partij veranderen. We trekken ons af van het landelijke plan. We gaan leden toelaten, wat misschien iets is wat je toe kan juichen. Maar het is niet waar kiezers een paar maanden geleden met welke gedachten, met welk idee van de partij ze gestemd hebben.
2: Nou, maar wacht even. Met welk idee hebben kiezers in Pekela dan gestemd? Dat toch gewoon de zaken goed gaan in Pekela? Dat de gemeente die gemeente goed bestuurt. Dat is toch waar ze uiteindelijk bij lokale verkiezingen voor gaan.
1: Er zijn toch heel veel
2: mensen. Kijk, en ik vind dat die formateur, die Riekes Jager, die heeft echt goed werk verricht. Want die heeft gekeken van ja, hoe liggen hier meerderheden en minderheden? En dit zijn de twee grootste partijen en hier ga ik het mee doen. En hoe kunnen we het dan doen? En dan duik je gewoon in, wat heeft Pekela nodig? Hè? Mm-hmm. Er moet woningen gebouwd worden. Er moet het sociale, het hele sociale programma moet worden uitgevoerd. Nou, ik geef het je te doen in Pekela. Hè? Dus, dan moeten die twee partijen, die moeten zich heel ver strekken. Wil dat een zinvol bestuur worden?
1: Maar er zijn toch ook gewoon mensen die hebben gezegd, ik heb op Geert gestemd. Hoewel dat niet... lokaal is.
2: Dan vind ik het antwoord van de PVV en Pekela wel sterk. Die zeggen, je hebt op Geert gestemd, maar de PVV moet hier over meer gaan dan alleen migratie.
1: Ja. Maar jij vindt het geen kiezersbedrog?
2: Nou, ja, je zou kunnen zeggen je zou dat kunnen verdedigen, dat het kiezersbedrog is. Hè? Maar ik vind het ook wel heel erg pragmatisch en doelmatig en getuigen van lef. Dat je zegt, ja, oké, maar het gaat nu even om Pekela.
3: Nou, maar misschien is het ook en, hè? Dat aan de ene kant is het een prijzenswaardige stap, omdat er alles aan wordt gedaan om coalitiedeelname, überhaupt een coalitie in Pekela, mogelijk te maken. Maar aan de andere kant heb je wel voorafgaand aan de verkiezingen een ander gezicht opgehouden dan na de verkiezingen. En daar zit echt wel heel veel ongemak in.
2: Als ik die Arthur van Doren, de man van de PVV in Pekela, beluister, dan zegt hij, het programma is nog steeds hetzelfde.
3: Mm. Hè? Maar dan is het eigenlijk een wassen neus. Waarom zou de SP dan nu opeens wel mee kunnen doen aan coalitie?
2: Nou, omdat zij niet... Ik denk dat zij niet willen blijven hangen en zich constant moeten verdedigen voor dat migratieverhaal. Mm. Want wat dat betreft, dat heb je vast ook meegekregen, die stadhouderswijk in Pekela, dat is een nieuwe wijk.
3: Ja.
2: Daar wonen asielzoekers en Pekelders wonen...
3: Ja, statushouders.
2: Statushouders, ja, sorry. Die wonen bij elkaar. En En daarmee lost Pekela ook een beetje een probleem op. Want het gaat om statushouders die geen woning kunnen hebben in Oldambt en Westerkwartier, geloof ik. Nou ja, dat is toch dat is iets waar de PVV heel hard tegen zou kunnen protesteren. He?
3: Ja, maar daar heeft Pekel de PVV volgens mij, als ik het goed heb, in meegestemd. Dus wat dat betreft waren ze al wat anders dan de landelijke PVV. Maar dan vraag ik me af, waarom komt die wijziging dan na de verkiezingen? Waarom doe je dat dan niet op 20 februari in plaats van na 18 maart? Dan lif je toch mee op het landelijke
2: succes. Omdat jij niet weet wat de uitslag van de verkiezingen zijn. Dus je kan, als jij op voorhand zegt nou, we gaan het straks anders doen. Dat is ook wel een beetje aanmatigend. Want dan zeg je bijna van, nou ja, we doen dat. En waarschijnlijk gaan we winnen. En dan komen we in die situatie. Dat is niet echt oké om van tevoren dan al die lijnen zo.
1: Het is misschien wel eerlijker. Of zouden ze het van tevoren niet bedacht hebben, denk jij?
2: Ik denk dat, eerlijk gezegd, denk ik dat die formateur Riekes Jager een hele grote stempel heeft gedrukt op deze ontwikkelingen. Ja.
3: Nou, de PVV zegt zelf dat ze hier al langer over aan het nadenken waren. En dat dit al een langer proces was.
2: Nou, de vraag is natuurlijk gesteld van, denken jullie dat je op deze wijze en met deze, met dit PVV-gedachtegoed en de manier waarop het wordt vertolkt, denken jullie dat je dan met SP kan samenwerken? Die vraag is gewoon vanaf het begin gesteld. Ja.
1: Hier wordt vast nog meer over gesproken. In ieder geval komt het college er. En ik zei, het zou dan de eerste PVV zijn in ons college. Maar dat is dus nu niet zo. Want het wordt de Pekel de PVV of een andere naam. Dat weten
2: er is
1: we
2: wel
1: dus
2: heel veel woede, hè, in de PVV. Mijn hemel, als je het op social media zag.
1: Ja. Dus nog even één ding. Dat is ons lopend vuur van vandaag. Doen jullie vrijwilligerswerk?
3: Nee, wel gedaan.
2: Wel gedaan.
1: Ja, allebei wel. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Is een stelling in het lopend vuur. Want dat is de reden waarom mensen dat niet altijd doen, dat vrijwilligerswerk.
3: Ja, volgens mij hebben we best wel veel waardering voor vrijwilligers. Ik bedoel, we hebben hier in Nederland dat heel mooi opgezet, dat je een lintje kan krijgen. Bij veel organisaties is er ook echt heel veel waardering. Krijg je gewoon je kerstpakket, net zoals betaalde werknemers. Dus wat dat betreft heb ik het idee dat we dat best wel goed hebben ingericht. Maar er zullen natuurlijk situaties zijn dat mensen zich 80 uur per week inzetten en niet de waardering krijgen die ze verdienen.
2: Ja, ik moet even denken aan Arne Hardenberg, een sportcentrum in Finsterwolde. Bestaat alleen maar uit vrijwilligers. Er staat niemand in loondienst. En tijdens een recente bijeenkomst lag op tafel, hoe houden we de vrijwilligers vast, hè? En toen stond er iemand op en die zei, nou, dat is volgens mij geen probleem, want wij willen hier graag bij horen.
3: Mooi.
2: En dat is eigenlijk wat je als organisatie kan bereiken.
1: Ja.
2: Als mensen dat zeggen.
1: Dankjewel, Jan de Veer van het Dagblad van het Noorden. Daniel Telen van RTV Noord. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Stem mee via rtvnoord.nl en de app van de

0: een paar weken nummer 1 in onze eigen Noord 9. Deze plaat van Birdy. Morgenmiddag in Café Martini hoor je of hij nog steeds op nummer 1 staat in de Groninger hitlijst. En zometeen om 8:30 het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je waarom het niet zo wil vlotten met het aantal elektrische trekkers in onze provincie.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Op een paar seconden na is het 8:30 en hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden bevatten mogelijk fouten. Deze rapporten moeten opnieuw worden bekeken en mogelijk zelfs opnieuw worden opgesteld. Er zouden ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Zo melden meerdere bronnen aan RTV Noord en onderzoeksplatform Pointer. Blijkt allemaal uit een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand gaat verschijnen. Het onderzoek werd ingesteld na berichtgeving door Pointer over fouten in de versterkingsrapporten, vertelt verslaggever Daniel Telen.
12: Samen met gedupeerden, contra-experts en bouwkundige experts hebben zij die rapporten onder de loep genomen en er stonden soms echt bizarre dingen in. Mensen die opeens een schoorsteen op het dak hadden, die ze eigenlijk niet hadden, of mensen die wel schoorsteen hadden, maar die dat niet terug konden vinden in het rapport. Of mensen die opeens zelfs het rapport van iemand anders in de brievenbus kregen. Nou ja, fijn, dat was niet best. En daarom heeft toen de toenmalige staatssecretaris Eddy van Marum het Adviescollege Veiligheid Groningen gevraagd om onderzoek in te starten.
1: De Nationaal Coördinator Groningen wil niet reageren voordat het onderzoek van het Adviescollege officieel is gepubliceerd. Een 21-jarige man uit Groningen heeft een celstraf van 2,5 jaar, waarvan de helft voorwaardelijk gekregen voor drugshandel en wapenbezit. De stadjer liep in februari vorig jaar tegen de lamp toen de politie afkwam op een melding over huiselijk geweld. Agenten troffen in zijn woning een grote hoeveelheid drugs aan, waaronder MDMA en amfetamine. Ook vond de politie vuurwapens en munitie. De stadjer kwam na zijn aanhouding snel op vrije voeten, maar ging vervolgens door met de handel in verdovende middelen. Dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk, net als het feit dat zijn wapens deels geladen en gebruiksklaar waren. Asielzoekers die zich vanaf vandaag melden bij de Immigratie- en Naturalisatiediensten ter Apel krijgen te maken met het Europese Migratiepact. Eerder werd er uitvoerig gesproken met een asielzoeker die zich meldt. Maar dat kostte door een taalbarrière vaak veel tijd. Nu moet een asielzoeker zoveel mogelijk gegevens alvast zelf invullen op een tablet. Moet ervoor zorgen dat de procedures veel korter duren en de doorstroom sneller gaat. Asielzoekers die zich in de afgelopen tijd hebben aangemeld zitten nog wel in het oude systeem. Blijft daarom voorlopig nog druk bij het aanmeldcentrum. Duizenden elektrische auto's rijden inmiddels over de Groningse wegen. Maar met het aantal elektrische trekkers gaat het een stuk langzamer. Slechts 0,7% van alle trekkers in Nederland is elektrisch. Vooral omdat de extra kosten niet uit kunnen. Martin Mulder heeft een loonbedrijf in Groningen. Hij bezit wel zo'n elektrische trekker.
13: De 100 pk versie zou je als een normale dieselversie kopen voor rond een ton, iets meer. En dit gaat toch zeker keer 2. En als je naar speciale bouwmachines gaat, dan gaat het misschien wel keer 3 of keer 4.
4: Hoe kan die prijs uit?
13: Nou ja, de tariefstelling naar je klanten is natuurlijk hoger. Onze klanten zijn voornamelijk aannemers, overheden en wegenbouwers.
1: En die zijn bereid om hogere prijzen te betalen. Zondagavond speelt het Nederlands elftal zijn eerste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Japan. Gerard Posma uit Stadswijk Paddepoel volgt het Japanse voetbal al zo'n 10 jaar op de voet. Hij verwacht een moeilijke wedstrijd voor Oranje.
14: Het Japanse elftal is een elftal met veel discipline. Het is een heel gedisciplineerd en collectief elftal die heel veel intensiteit en tempo op het veld brengt. Heel veel behendige en technisch creatieve voetballers ook. En ja, daar gaat Nederland het best wel lastig mee krijgen aankomende zondag.
1: Volgens de Stadjer hebben de Japanse voetballers ook voordeel van de warme weersomstandigheden in combinatie met hun technische, intensieve spel. In het Japanse elftal spelen 2 voetballers die we kennen van FC Groningen, namelijk aanvaller Leeds Doan en verdediger Ko Itakura. Dat is de aanvoerder van het team. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, leden van de SP in Pekela hebben ingestemd met coalitiedeelname met de Pekel door PVV, die zich deze week afscheiden van landelijke partij. En daarmee is de coalitie tussen PVV, SP en CDA een feit.
23: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
24: Goedemorgen Edwin, hoe is het jongen?
25: Goedemorgen, hallo.

0: Debbie Harry en de band Blondie en Heart of Glass. Het is 9 minuten over 8:30. In Pekela gaan SP, CDA en de voormalige PVV een coalitie vormen. De leden van de SP zijn gisteravond tot het besluit gekomen wel in zee te gaan met de Pekelder PVV. Mogelijk heeft de afsplitsing van de Pekelder PVV van de landelijke PVV daar iets mee te maken. Verslaggever Jonne Venema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Woensdagavond werd bekend dat die afsplitsing er was. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?
1: Ja, sindsdien is de focus echt komen liggen op wat er gisteravond zou gaan gebeuren. Dus tijdens de ledenvergadering. Wij hebben de hele dag zijn wij bezig geweest met het proberen te bereiken van onder andere de PVV, maar ook de SP. Maar zij waren echt een gesloten oester. Dus er kwam niks.
0: Nee.
1: Ik ben gisteravond daarheen gereden met het idee, dan gaan we kijken waar die ledenvergadering is, om alsnog uit te kunnen vinden wat het zou worden. Maar dat bleek nog vrij moeilijk. Ja.
0: Want het was een besloten bijeenkomst, alleen voor leden.
1: Wist
0: niet eens überhaupt waar het was?
1: Nee. We dachten een idee te hebben. Ik ben daarheen gereden. Daar was niks. Dus toen op zoek gegaan. Maar ik ben er niet uitgekomen. Nee.
0: Uiteindelijk kregen we wel te horen dat de SP ermee instemt. Waar hing dat dan nog vanaf, denk je?
1: Nou ja, dus sinds het besluit van de PVV om af te splitsen van de landelijke PVV. Dat leek wel misschien een teken te zijn dat daar rek in zat. Dat misschien de sleutel was voor deelname. De afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat de SP-leden er tegenop zaten te kijken om coalitiedeelname te doen met een partij dat gelieerd was aan de PVV. Maar gisteravond hebben ze dus toch besloten dat het door moet gaan.
0: Ja, was iedereen het daarmee eens binnen de SP?
1: Nou, ik heb ze net even met oud-gediende Henny Hemmers gesproken.
0: Jarenlang wethouder geweest.
1: Jarenlang wethouder geweest voor de SP. 46 jaar lang lid geweest van de SP. En die was vooral geen voorstander van een deelname in de coalitie met de PVV. Hij was teleurgesteld toen ik hem belde. En heeft gezegd dat hij zijn lidmaatschap voor de SP en Pekela in ieder geval op gaat zeggen.
0: Okay,
1: gaat afstand nemen van de SP en Pekela.
0: Ja, en heb je nog meer mensen gesproken al?
1: Ja, ik heb daarvoor natuurlijk even Ellen van Klaveren gesproken. Die was al wethouder. Zal nu in de coalitie ook weer wethouder zijn. Die zei dat het gisteravond een emotionele vergadering is geweest. Maar dat zij toch de verkiezingsuitslag willen respecteren. Ja.
0: En dus komt er een coalitie van de CDA, SP en de voormalige PVV.
1: Ja.
0: Het zou de eerste PVV zijn in een college in onze provincie. Het wordt dus een andere partij. Hoe gaat dat eigenlijk verder?
1: Ja, ze hebben zelf gezegd dat zij een lokale partij gaan worden. Met leden bijvoorbeeld ook. Dus het zal best kunnen dat er een nieuw lokaal belang, Pekela, zoiets. Samen voor Pekela bestaan natuurlijk al, dus ze moeten een andere naam gaan verzinnen.
0: Ja.
1: Maar ze nemen echt afstand van de landelijke partij.
0: Ja, ja. Wat vindt de landelijke partij daarvan?
1: Hebben we nog geen reactie van binnen. Gesloten boek.
0: Ja, ongetwijfeld komt dat nog. Dankjewel, Jonne Venema. Zometeen de tijdelijke verhuizing van de Molenberg in Delfzijl. En Harma met het weer naar Alex Worm. En hij heeft het warm.

0: Alex Warren en Fever Dream. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zei een uur geleden van over een week klagen we dat het te warm is. Maar daar hebben we nu echt nog geen last van, hè?
1: Nee. Het is een beetje aan de frisse kaan en de wind trekt inmiddels al aan. En er is heel veel bewolking. Ja, die zon, dat is wat dat betreft in soms ook wel weer een ding. Dat je daar weer moet missen. Maar het is in ieder geval de lange termijnzuchtige een stuk gunstiger uit. Maar dan moet eerst die wind ook vanuit het noorden wat meer naar zuidelijke richting zou draaien. En dit wordt alles interessanter. Want dan gaat die temperatuur ook vanzelf alweer omhoog. Nou, voor op dit moment in ieder geval toch nog wel heel veel bewolking. Er zit wat lichte regen, wat lichte buitjes boven de provincie. En in de loop van de dag wordt de bewolking dunner. Ach, in de zon ook al aangeduurd of wel wat zon. Maar de kans op een bui blijft nog wel aanwezig. De wind komt uit westelijke richtings, wordt motig tot krachtig met 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog een kans op een bui. En voor de rest opklots in zo'n 12 tot 15 graden als minimum. Maar regenmotig zon, kans op een bui. En de temperatuur met een motige tot harde west-noordwestelijke wind. Kracht 7 langs de kust, 15 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Het is aanpoten in Delfzijl. Theater De Molenberg verhuist namelijk naar de tijdelijke huisvesting. En De Sikkel, ruim 4 kilometer verderop. En de inboedel van een woning verhuizen, dat is al veel werk, dat weten we allemaal. Laat staan een compleet theater. Reden voor verslaggever Marco Grimon om er maar eens te gaan kijken.
2: Het is een komen en gaan van verhuizers, containers rijden heen en weer. Ik zag net zelfs de kerstbomen alvast verhuisd worden. En degene die flink meehelpt is directeur Daniel Wever. Vindt u het leuk, verhuizen?
3: Ik heb heel enorme hekel aan verhuizen.
2: Ja?
3: Ja, ik woon zelf al 2, 3, 34 jaar op dezelfde plek. En dat komt omdat ik niet wil verhuizen. Ik heb er zo'n hekel aan.
2: En toch moet het nu?
3: Het moet echt. En ik heb gelukkig een fantastisch team medewerkers. We zijn vanmorgen om 7 uur begonnen. En het gaat echt als een tierenlier. Verhuizers rijden af en aan, zoals je zei. En ik heb het gevoel dat het allemaal redelijk goed loopt.
2: Nou, we staan in de zaal als een van de laatste. Want hier gaan natuurlijk geen voorstellingen meer gegeven worden. Er ontbreken al flink wat stoelen. De schroeven liggen rond onze schoenen. Wat gaat er gebeuren met al die stoelen?
3: Er gaan 200 stoelen mee naar de tribune. In de tijdelijke huisvesting aan het Sikkel in Delfzijl. En de rest van de stoelen die blijven staan. En ja, als je er nog interesse voor hebt, moet je heel snel zijn.
2: Nou, als je het niet erg vindt.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Kijk, ze zijn ook al, toen wij ze kochten in 2004 of 2005, waren ze al tweedehands. Uit het theater in Lelystad. Dus het zijn echt oude stoelen. We zijn ook aan nieuwe toe. Maar goed, op de tribune, en we nemen wat reserve mee. Denk ik dat we daar nog wel 2, 3 jaar mensen daar nog goed op kunnen zitten.
2: Ja, jullie gaan flink terug in het aantal stoelen. Hier staan 550 en straks?
3: 172.
2: Ja, wat maakt het uit voor de voorstellingen?
3: Heel veel. Je krijgt een hele andere programmering. De programmering wordt over het algemeen bepaald door inderdaad hoeveel stoelen heb je. Want dat betekent welke garanties je kunt betalen ongeveer. Hè. En dat heeft vooral ook te maken met de speelvlak. We hebben hier een speelvlak van 10 bij 10 en het is ongeveer 11 meter hoog. En daar hebben we een speelvlak van 7 bij 7 en ongeveer 7 meter hoog. Dus je krijgt veel kleinere, maar wel hele leuke en interessante voorstellingen. Maar het is een hele andere aanbod dan wat we de afgelopen jaren gewend zijn.
2: Ja, minder goed ook omdat je de grote namen niet kunt halen?
3: Het is anders. Er zitten nu namen tussen waar mensen wellicht nog niet echt van hebben gehoord. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een aantal zijn dat je over 2 of 3 jaar zegt van goh, die staan nu in de grote zaal, maar die hebben we nog in de kleine zaal van de Molenberg of de tijdelijke zaal van de Molenberg gezien.
2: Ja, u zegt net, ik heb een hekel aan verhuizen. Nu wij elkaar even spreken, hoeft u niks te doen. Ik denk dat dit interview u niet lang genoeg kan duren.
3: Ik zou zeggen, heb je nog een half uurtje, 3 kwartier?
2: Even niks doen.
3: Even niks doen.

0: Pandabelle en Only When You Leave. Het schijnt nog te regenen. Er komen allemaal verzopen collega's binnen. Ah, oh, nou, het is
1: even ik mag het doen. Ik ben regelmatig ook helemaal nat geregend. Maar het is sneu. Droog wel weer op.
0: Ja, er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Is soms lopend vuur.
1: Ja, Greet is bijna 17 jaar vrijwilliger in de terminale thuiszorg. En dat is heel dankbaar werk. Waardering is erg groot. Schrijven ze vanuit zowel de organisatie als de cliënten. En mevrouw Bonnema belde ook nog even.
2: Goedemorgen, meneer Bonnema. Ik wou even over dit vrijwilligerswerk hebben. Ik heb eerst een aantal jaren hier maaltijden rondgebracht in Slochteren met heel veel voldoening, maar toen werd dat stopgezet. En toen heb ik 23 jaar in Martini ziekenhuis met vrijwilligerswerk gedaan. Het werd enorm gewaardeerd, zowel door de directie als de verpleging en de patiënten. Ik heb daar zoveel leuke kaarten en briefjes en zo thuis gestuurd gekregen. Een paar keer in het jaar een uitje en ja, dat was allemaal fantastisch. Met heel veel plezier en voldoening.
0: Nou, dat is echt mooi, mevrouw Bonnema, dankjewel. Ja. 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Daar is 93% van de stemmers het mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Oh, er komt straks zo'n leuke top 3 aan. Hele ochtend al plezier van gehad.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
10: We gaan het langzaam afbreken, omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken en op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
9: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
11: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
9: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
12: En dit is het Groningse nieuws erop.
13: In duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden zitten mogelijk fouten, blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Zo melden bronnen aan RTV Noord en onderzoeksplatform Pointer. De rapporten moeten opnieuw worden bekeken of zelfs helemaal opnieuw worden opgesteld. En dat kan veel impact hebben, zegt verslaggever Daniel Telen.
14: De versterkingsoperatie gaat al absoluut niet van een leien dakje. Het oorspronkelijke doel was dat het in 2028 klaar zou zijn. Nou, de prognose zou nu 2034 zijn. En daar is dit nog niet in meegenomen. Nou, als er nu weer duizenden dingen opnieuw moeten, ja, dan kan iedereen wel bedenken wat dat doet met de vertraging.
13: In Pekela gaan de SP, het CDA en de voormalige PVV definitief een coalitie vormen. De leden van de SP hebben gisteravond ingestemd met het coalitieakkoord. Tot grote onvrede van oud-SP-wethouder Henny Hemmers, vertelt verslaggever Jonna Venema.
15: Die was vooral geen voorstander van een deelname in de coalitie met de PVV. Hij was teleurgesteld toen ik hem belde. En heeft gezegd dat hij zijn lidmaatschap voor de SP en Pekela in ieder geval op gaat zeggen.
13: En FC Groningen ziet in Pelle Clement de eerste versterking voor volgend seizoen. De 30-jarige middenvelder is transfervrij en speelde de afgelopen 3 seizoenen voor Sparta Rotterdam. Meer nieuws straks om 9:30.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeeluitjes.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
23: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
24: Radio Noord.
25: De Ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
27: Goedemorgen, straks onze wekelijkse blik op de weekendsport met de internationale grasbaanraces in Loppersum. Die zijn morgen en ik ga er zo over praten.
28: Waar je Groningen hoort.
29: Radio Noord. Ja, goedemorgen.
30: Hey Edwin, goedemorgen.

0: sniffen de tears in de ochtendploeg. En driver's seat is 8:08. We gaan naar de weekendsport. Want tientallen motoren scheuren morgen weer over de baan tijdens de internationale grasbaanraces in Loppersum. De organisatie heeft een mooi rijdersveld samengesteld in zowel de soloklasse als bij de zijspannen. Ik ga erover praten met Gert-Jan Maneschijn, bestuurslid van de Motorfiets- en Automobielclub MFAC. Goedemorgen, Gert-Jan.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het eigenlijk in het werk, het samenstellen van zo'n rijdersveld?
1: Nou, dat is allemaal niet zo simpel. Afgelopen uur nog mee, maar heel veel rijders hebben zich spontaan aangemeld bij ons. Normaliter moeten wij ze vragen om bij ons te komen rijden. Maar dit jaar ging het relatief makkelijk. Omdat ze wel belangstelling hadden om bij ons in Loppersum te rijden.
0: En waarom is dat dan? Is jullie baan zo goed en aantrekkelijk?
1: We doen het niet goed, denk ik. Ja. Qua organisatie. We hebben een mooie korte kleibaan natuurlijk. Dus ja, dat is een mooie harde speedwaybaan. En sommige coureurs ligt dat gewoon. En die mogen graag naar Loppersum komen.
0: Ja, het kwam op je af, zeg maar, dit keer.
1: Ja, de meeste dingen wel. Afgelopen week hadden we maar 2 afmeldingen. Dus daar moesten we voor vervangers zorgen. Maar over het algemeen ging het vrij makkelijk.
0: Ja, en dat lukt dan ook om een vervanger zo snel te regelen?
1: We hadden nog een afmelding van de Fransbaan. Die hadden een crash gehad in Duitsland vorige week. Dus toen moesten we wel een vervanger zoeken. Ging niet zo makkelijk. Maar uiteindelijk is het gelukt door toch nog een Engelsman te contracteren.
0: En jullie hebben ook voor het eerst een nieuwe veiligheidsmaatregel, begreep ik.
1: Ja. We hebben natuurlijk te maken met een risicosport waar hoge snelheden gehaald worden op de baan. En tegenwoordig is het verplicht dat er airfencers in de bochten komen tegen de schuttingen aan. Dus ja, die moesten we dit jaar voor het eerst aanbrengen. Maar dat is allemaal gelukt.
0: Opblaasbare kussens.
1: Ja, opblaasbare kussens.
0: Airfencers, ja. Dan is het altijd leuk om even te kijken bij de deelnemers naar de regionalen, zal ik maar zeggen. De zijspannen bijvoorbeeld, 1 Nederlands duo met een Gronings inbreng.
1: Klopt. Ja, de Schreugel, die zijn bakkenist was vorig jaar gestopt en zocht een nieuwe bakkenist. Nou ja, en Martijn Wals, een jongen uit Loppersum, die had er wel oren naar. Heeft een paar keer met Klaas getraind en dat bleek dat er een klik was. Nou, zo werd het team Kregel-Wals gevormd en die maken morgen zijn debuut in Loppersum.
0: Ja, hartstikke leuk. En Romano Hummel doet, neem ik aan, ook weer mee bij de solos. Van wie krijgt hij concurrentie?
1: Romano Hummel doet mee, dus altijd, die kan altijd zeer goed uit de voeten in Loppersum, gaat altijd volgas rond. Maar we hebben een mooie tegenstander voor hem, Dave Meijerink, Engelsman James Shanes en we hebben de huidige wereldkampioen langbaan, Zeg Wijknecht aan de start.
0: Hoe laat beginnen de races morgen?
1: We beginnen al vroeg met de training van de jeugd het nationale programma om 10:30. Die rijden een wedstrijd om 12:00 uur. Is om 2:00 de trainingen van het hoofdprogramma. We hebben om 16:30 de rijdersvoorstelling. En om 17:00 gaat het grote geweld los.
0: Ja. Dan kan er morgen wel een buitje vallen, is dat erg?
1: We gaan ervan uit dat we hebben. Er is natuurlijk wel een beetje water gevallen de afgelopen week. Maar we gaan de baan zo creëren dat de races gewoon doorgaan.
0: De verbinding wordt minder, dus we houden het hierbij. Dankjewel, heel veel plezier morgen bij de races, Gert-Jan.
1: Ja. Graag gedaan.
0: Jo, mooi.
1: Heel mooi.
0: Gert-Jan Maneschijn was dat. Zometeen gaan we het hebben over Japan, de tegenstander van Nederland op het WK.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Top 3. Ja, dit moet ik even uitleggen waar we het over gaan hebben nu. Wij draaiden eerder deze week in de ochtendploeg deze plaat van Roxette. En die heet Joyride. Er zit een bijzonder momentje in. Dit moment. Ze noemen hun eigen naam. Kennelijk vertrouwen ze niet op de presentator of DJ dat hij hun naam zal gaan noemen. Ja. Roxette noemt Roxette. Nou, er zijn dus heel veel artiesten die hun naam in een plaat vermelden. En die plaatjes, die zoeken wij. Een paar voorbeelden. Wat dacht je van Jason Derulo?
1: Ja, maar dat doet hij altijd,
0: dat
1: toch?
0: Dat alle platen, ja.
1: Ongelooflijk.
0: Het is ook mooi, Clouseau heeft dat bijvoorbeeld ook een keer gedaan.
2: Ze hield niet van Clouseau.
0: Ongelooflijk. Leuk, hè? En Clouseau heeft dat nog een keer gedaan.
2: Kijk me aan, ik lucht de janken. Clouseau leeft langer.
0: Het is leuk, hè, dit?
1: Ja.
0: Er zijn heel veel van dit soort platen gemaakt. Bijvoorbeeld, nou, dit is misschien wel makkelijk, Captain Jack.
3: Hey, yo, Captain Jack.
0: Gemaakt door
1: Captain Jack.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, mooi.
0: Nou, dit is leuk. Hebben we heel veel plezier al de hele ochtend van. En we hopen dat jij dat plezier met ons deelt door plaatjes aan ons door te geven van artiesten die over zichzelf zingen. Er zijn er heel veel van gemaakt. En hoe langer je erover doorpraat, hoe meer je er tegenkomt. Willem, waar heb je grote handen? Willem daar.
1: Oh ja.
0: Nou, we laten straks wel een paar horen. 050-3188-288. Bellen of appen op dat nummer voor onze top 3.

0: Pretenders met Chrissy Hynde, de ochtendploeg. En don't get me wrong. Dit programma, de ochtendploeg, is er die ochtend vanaf 6 uur al. En even na 6 uur vanochtend al sprak ik met Gerard Posma. Gerard Posma is kenner van het Japanse voetbal. Sterker nog, iedere week kijkt hij meerdere wedstrijden van allerlei Japanse teams. En dat doet hij al jaren. En Japan is de tegenstander van Oranje komende zondagavond. Hoe is het allemaal zo gekomen, Gerard Posma?
1: Op jonge leeftijd ontdekte ik videobanden van mijn vader, van Bruce Lee. Heeft natuurlijk niks met Japanse voetbal te maken, maar toen kreeg ik al een beetje een fascinatie voor het Aziatische cultuur. En dat is in de loop der jaren met de opkomst van tv-series, videogames en natuurlijk ook het internet, is dat een beetje doorgegroeid. En later kwam er ook voetbal bij. Ik ontdekte het Japanse voetbal toen op televisie door middel van samenvattingen, door middel van live televisie. En ik was gelijk verliefd op het Japanse voetbal qua de kleurrijke ambiance, de sfeer. Het voetbal wat destijds toen nog van een minder niveau was, maar het Japanse voetbal is in de afgelopen 10 jaar enorm ontwikkeld. Nou, het Japanse elftal is een elftal met veel discipline. Het is een heel gedisciplineerd en collectief elftal die heel veel intensiteit en tempo op het veld brengt. Heel veel behendige en technisch creatieve voetballers ook. En ja, daar gaat Nederland het best wel lastig mee krijgen aankomende zondag. Ik denk ook vooral vanwege de weersomstandigheden, de temperaturen in Amerika. Daar zal Japan wel iets sneller gewend aan zijn, gezien het feit dat ook in die regio ze gewend zijn om met zulke weersomstandigheden te voetballen. Iets wat we natuurlijk in Nederland niet zo gewend zijn. En ik denk dat dat in combinatie met het technische en het behendige en het intensieve voetbal van Japan, dat best wel een probleem zal kunnen worden voor de mannen van Koeman.
0: Ja, hij gokt op een gelijkspelletje bij die wedstrijd, vertelde hij vanochtend even na 6 uur hier in de ochtendploeg. Deze Gerard Posma kennen dus van het Japanse voetbal. Alvin hebben een lol met al die dingen die binnenkomen.
2: Er komt een boel binnen, ja.
0: Ja, even kijken. Dus we zoeken voor onze top 3 artiesten die eigenlijk over zichzelf zingen. En Wietske en Willem dachten gelijk aan Jannes.
3: Mijn naam is Jan.
2: Beter voorbeeld bestaat niet.
0: Ja, ik heb nog wel een goed voorbeeld.
2: Oh.
0: Ook Queen heeft zich hieraan bezondigd. Ja, ook een mooie suggestie. En The Weather Girls, die stellen zichzelf ook gewoon voor aan het begin. We Your Weather Girls, inderdaad. Leuk, hè? Ja. Even kijken, we gaan nog even door met wat er allemaal binnenkomt. Vooral omdat het leuk is. Zij kijken, Mariska en Willem komen met Bonnie Sinclair. En ook André Hazes heeft het ooit een keer gedaan. Moet je wel even een beetje zoeken in een van zijn platen.
4: Op straat zullen ze zeggen, die Hazes is bekend.
0: Ja, leuk. Ja. En ook Janet Jackson zong ooit een keer over zichzelf.
5: No, my first name ain't baby, it's Janet. Miss Jackson, if you're nasty.
0: Dat is mooi, hè?
5: Ja. Nasty boys.
2: Ooh, nasty boys.
0: It's Janet, Miss Jackson, if you're nasty. Ja, je kan ook zeggen, doe gewoon eens normaal.
6: And not alles be.
0: Dat is normaal. 050-3182. Misschien kunnen we nog dat soort plaatjes. Artiesten die gewoon over zichzelf zingen ergens in de plaat. 050-3182-288. En zometeen hier het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Rob?
7: Dan gaan we het hebben over de verhuizing van Theater De Molenberg in Delfzijl.
0: En daarna nog ons lopend vuur. En het gaat vandaag over de waardering voor vrijwilligerswerk. Is dat er voldoende? Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En nu de ochtendploeg. The Fine Young Cannibals en Johnny Come Home.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel score, maar daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Het is bijna 21:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden bevatten mogelijk fouten. Deze rapporten moeten opnieuw worden bekeken en mogelijk zelfs opnieuw worden opgesteld. Zouden ook woningen onterecht veilig zijn verklaard? Zo melden meerdere bronnen aan RTV Noord en onderzoeksplatform Pointer. Betreft de uitkomsten van onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen, dat later deze maand uitkomt. Verslaggever Daniel Telen vroeg een reactie aan de Nationaal Coördinator Groningen.
13: Die zijn hier verantwoordelijk voor, maar die willen niet inhoudelijk reageren op onze vragen. Willen ook niet ingaan op getallen. Ze zeggen, ja, wij gaan pas reageren als het definitieve rapport de deur uit is. Dat is nog niet het geval en daarom reageren we niet inhoudelijk. We hebben ze bijvoorbeeld ook gevraagd, oké, maar wat gaan jullie nu voor gedupeerden doen? Gaan jullie contact met hen opnemen? Komt er een brief? Gaan jullie een mail sturen? Gaan jullie bellen? Daarvan zeggen zij, nou, mensen die zich zorgen maken of vragen hebben, die mogen contact met ons opnemen en dan staan wij klaar om te helpen.
12: In Pekela gaan de SP, het CDA en de voormalige PVV een definitief een coalitie vormen. Leden van de SP hebben gisteravond ingestemd met het coalitieakkoord. Maar een van de meest prominente SP-leden in Pekela verbindt daar consequenties aan, weet verslaggever Jonnar Venema.
14: Ik heb ze net even met oud-gediende Henny Hemmes gesproken. Jarenlang wethouder geweest voor de SP. 46 jaar lang lid geweest van de SP. En die was vooral geen voorstander van een deelname in de coalitie met de PVV. Hij was teleurgesteld toen ik hem belde. En heeft gezegd dat hij zijn lidmaatschap voor de SP in Pekela in ieder geval op gaat zeggen. Gaat afstand nemen van de SP in Pekela.
12: Theater De Molenberg in Delfzijl zit midden in een verhuizing. Gisteren was de eerste dag en ook vandaag moet nog het een en ander gebeuren. Het theater wordt gesloopt en daarom worden alle spullen verhuisd naar een tijdelijke locatie een paar minuten verderop. In die zaal passen slechts 172 stoelen, terwijl in De Molenberg 550 stoelen stonden. En dat maakt nogal uit, zegt theaterdirecteur Daniel Wever.
15: Heel veel. Je krijgt een hele andere programmering. De programmering wordt over het algemeen bepaald door inderdaad hoeveel stoelen heb je, want dat betekent welke garanties je kunt betalen ongeveer. Hè. En dat heeft vooral ook te maken met de speelvlak. We hebben hier een speelvlak van 10 bij 10 en het is ongeveer 11 meter hoog. En daar hebben we een speelvlak van 7 bij 7 en ongeveer 7 meter hoog. Dus je krijgt veel kleinere, maar wel hele leuke en interessante voorstellingen. Maar het is een hele andere aanbod dan wat we de afgelopen jaren gewend zijn.
12: Duizenden elektrische auto's rijden inmiddels over de Groningse wegen, maar met het aantal elektrische trekkers gaat het een stuk langzamer. Slechts 0,7% van alle trekkers in ons land is elektrisch. Volgens akkerbouwer Menko Oosterhuis in Thesingen kan een elektrische trekker simpelweg niet uit. En er zijn meer nadelen.
2: Voor ons is een elektrische trekker momenteel niet handig. Dit is de zwaardere trekker bij ons op de boerderij die ook het zware werk moet doen. Dan heb je 200 pk nodig. Als wij dat werk doen, zijn we vaak ook lange dagen bezig. Elektrische trekkers zijn niet zo sterk en kunnen het ook niet zo lang volhouden.
12: Desondanks toonden boerbedrijven en loonbedrijven deze maand veel belangstelling voor een subsidieregeling voor elektrische trekkers en laadstations. Er werd voor 30 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl maar 5,8 miljoen euro beschikbaar was. En Pelle Clement wordt mogelijk de eerste versterking van FC Groningen voor volgend seizoen. De middenvelder kan gratis worden overgenomen van Sparta, waar hij de afgelopen 3 jaar speelde. De 30-jarige Amsterdammer komt uit de jeugdopleiding van Ajax. En speelde ook voor het Engelse Reading, PEC Zwolle en RKC Waalwijk. FC Groningen en Clement hebben meerdere gesprekken achter de rug. En beide partijen zijn enthousiast over een transfer. Bij Sparta kwam Pelle Clement afgelopen seizoen tot 28 wedstrijden, waarvan 20 als basisspeler. Pelle Clement.
11: Ja.
12: Klinkt als een naam uit een voetbalstrip.
11: Pietje Pelle, was dat niet zo'n wielerstrip of zoiets?
16: Ja, Piet Pelle met zijn gazelle.
11: Ja toch, ja. Dat is wel reclame dan geweest, denk ik.
16: Ja, klopt.
11: Leuk, nou laat hij maar komen toch?
12: Ja, ja hoor, zeker.
11: Ja. Dankjewel Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. En daarna hebben we het in de top 3 over artiesten die eigenlijk min of meer over zichzelf zingen. We hebben nog een paar voorbeelden. Esther komt met Prince. My name is Prince.
16: Dat
11: was
16: funky.
11: Ja, my name is Prince and I am funky. En ook Joel en Henk, onze eigen provincie, stellen zichzelf even voor.
17: Wij zijn het duo, Joel en Henk.
11: Ja, dat ook. En ook MC Hammer deed min of meer. Leuk, hè? Ja. Er zijn er nog heel veel meer. Ik zie Gerrit Dekzijl nog binnenkomen.
16: Ik ben Gerrit.
11: Ik ben Gerrit. The Cat, sure, he's a cat. Sailor met Sailor, nou ja. 050-3188-288. Geef ze nog maar door. Artiesten die eigenlijk over zichzelf zingen in een plaat. Althans, een kort stukje daarvan. Hier is Harma met het weer.
18: Vroeg is er nog veel bewolkt met wat lichte regen en een paar lichte buitjes. In de loop van de dag wordt het bewolkt dunner, krijgt de zon over het oude ruimte. En met een motige tot krachtige noordwestdraaiende de wind wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog kans op buien, maar ook op kloten, een minimum van 12 tot 15 graden. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. De kans op buien is aanwezig. En met een matige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
19: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
20: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
21: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
22: Voordeelhuisjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
23: Voordeeluitjes.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: might.
1: Bruno Mars en I Just Might.
0: Lopend vuur.
1: Bijna de helft van de Nederlanders zegt vorig jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Dat is vrijwel gelijk aan 2019, net voor de coronapandemie, maar wel iets lager dan in 2024 en 2023. Meldt het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo'n 60% van de vrijwilligers is wekelijks of maandelijks actief. En dan met name de 65-plussers. En net als in voorgaande jaren zetten de meeste vrijwilligers zich in bij sportverenigingen, hobby- en gezelligheidsverenigingen, buurt- of wijkverenigingen en ook wel op scholen. De meeste vrijwilligers zijn ook tevreden met het werk dat ze doen als vrijwilliger. Gemiddeld geven ze dat werk een 7,7 als rapportcijfer. Dat is mooi. Er zijn ook wel redenen voor onvrede. De mensen voor de organisatie bijvoorbeeld. Of de taken die ze moeten doen. Of het gebrek aan waardering toch ook. En omdat vrijwilligers het cement van de samenleving zijn, is de stelling vandaag in ons lopend vuur. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Sergej, wat krijgen we dan zoal binnen?
2: Arma Paas is het daar wel mee eens. En ze spreekt uit ervaring, neem ik aan. Want ze schrijft, als je zelf jarenlang vrijwilligerswerk hebt gedaan en het ook nu nog doet, dan weet je dat het niet vanzelfsprekend is. De maatschappij kan er eigenlijk niet meer zonder. Ja, en veel mensen denken daar niet of onvoldoende bij na hoe belangrijk het dus is. Ali Klok die zegt, ja, helpen op school heb ik allemaal gedaan vroeger. En samen met nog 3 personen hebben ze zich ook nuttig gemaakt in het dorpshuis De Wending. Voor de kidsclub zijn ze ook nog bezig geweest, ook voor het schoonhouden daarvan. Ja, ze moet zeggen, het wordt wel gewaardeerd. Nu is ze vrijwilliger in een verzorgingshuis en tijdens de avondvierdaagse. En het is zo gezellig, ook daar wordt het weer gewaardeerd. Dus ja, mensen, zo kan het ook.
1: Het is ook goed voor de contacten vaak. He, vrijwilligerswerk.
2: Ja, ja, maar ze ervaart ook van, het is wel zo, de maatschappij kan eigenlijk niet meer zonder. En Sierk die zegt, vrijwilligers die verzetten heel veel werk en mogen wat hem betreft ook zeker meer gewaardeerd worden. En Harm die is 28 jaar vrijwillig chauffeur geweest bij een verpleeghuis in Appingedam. En in Delfzijl ook nog. En de bewoners en de directie waren heel dankbaar. Maar de gemeente en de overheden, daar heeft hij niets van gehoord. Ja, een bosje vergeet me nietjes. Maar, ja, wat dat betreft,
1: cynisch denk ik.
2: Was wel waardering, maar hij had het ook uit een andere hoek wel gewaardeerd.
1: Nou ja, ik doe best veel voor de tennisvereniging, of best veel. Er zijn mensen die doen veel meer, maar ik doe ook wel. En dan krijgen we 1 keer per jaar hebben we dan een vrijwilligersavond. Een hapje, drankje, leuk.
2: Ja,
1: dat is hartstikke leuk.
2: Ja,
1: leuk toch? Dat is de waardering inderdaad waar het om gaat eigenlijk. Hè. Dat is gewoon dat mensen, dat je iets kleins, niet groot. Nou, hartstikke leuk. Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk is ons lopend vuur. Daar kun je geheel vrijwillig op stemmen. En dat kan via rtvnoord.nl en via de app van Noord. 93% van de stemmers is het ermee eens.
2: Wordt enorm gewaardeerd als je dat als je reageert.
1: Goed dat je dat even zegt. Dat waardeer ik weer.
0: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
1: Komt er zometeen aan. Onze top 3 met erin artiesten die zichzelf benoemen in een plaat. Nou, we hebben echt al een hele rij gehad. En er komen nog 3 hele mooie voorbeelden zometeen voorbij. Na Harry Nieuw.

0: Arinioff en al die dingetjes. Top 3. Eerder deze week draaiden wij in de ochtendploeg Roxette en Joyride. En toen viel het Rob en mij op dat zij zichzelf noemden in die band.
1: Ja.
0: Roxette. Ja, dat is een soort van wantrouwen in de presentator. Dat hij het misschien wel niet zou gaan zeggen. Dat is het in ieder geval maar gezegd. Jason Derulo heeft er zijn kenmerk van gemaakt. In elke plaat van Jason Derulo draaien we ook wel eens. Hoor je, Jason Derulo. Nou, ja. Toen kwamen we erachter dat er ontzettend veel platen zijn van artiesten die gewoon over zichzelf zingen. En daar zijn er uiteindelijk 3 van in onze top die terechtgekomen. Hopen erretjes in deze zin. Peter kwam heel terecht met Living in a Box. En Living in a Box.

0: Voorbeeld, hè. Top 3. Frans Duits en Donny en Frans Duits. Gerde Hepelskamp met die suggestie. Zometeen de ochtend door met Dimitris Kops. Goedemorgen, Dimitris.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Het is echt buitengewoon spannend deze week.
1: Oh ja.
0: Het staat 2-2 tussen de ochtendploeg en de ochtend door.
1: Oeh.
0: In het raden van het nummer dat als eerste gedraaid wordt.
1: Oh, wat een last op mijn schouders. Dus ik moet hem eigenlijk moeilijker maken nu om te winnen.
0: Ja, ja. Hoeft niet.
1: Huh. Ja, de eerste plaat. Een cryptische omschrijving. Volgens deze hit zijn er belangrijkere dingen in het leven voor vrouwen dan vroeg naar bed gaan. Oh, we gaan winnen met de ochtend door.
0: Laat opblijven dus. Wacht even. Hé? Doe ik nog eens een keer.
1: Volgens deze hit zijn er belangrijkere dingen in het leven voor vrouwen dan vroeg naar bed gaan.
0: Late at Night van Maywood.
1: Draaien we die?
0: Nee, niet goed. Nou.
2: Oh, nou, doe die maar, want die is leuk.
1: Ja. En deze is toch leuker, denk ik.
0: Ik denk dat we gaan verliezen, jongens.
2: Ja, zeker. Nee, hoor, dat wordt hem niet.
0: Nee.
1: Rob weet hem ook niet.
2: Nee, ik weet hem ook niet.
0: Dus zeggen wij 050-3188-288. Als jij het thuis wel weet, dan heeft Dimitris wat leuks voor je klaarstaan hier. 050-3188-288 met nog één keer deze aanwijzing.
1: God, ik heb hem opgeschreven, want dat is zo lastig.
0: Vrouwen laten opblijven.
1: Volgens deze hit zijn er belangrijkere dingen in het leven voor vrouwen dan vroeg naar bed gaan.
0: Ja, iets met de vrouwen. 050-3188-288. Ik heb er nog eentje in de top 3. Richard kwam daarmee. Artiesten die zichzelf benoemen in de plaat. Hele mooie voorbeeld uit de beginperiode van Wham! Is de Wham! Rap. Veel plezier ermee. Mooie vrijdag. Goed weekend. Doei!

0: Dag.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Naar de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken.
0: Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
0: 0683-252-162.
13: De Winter Riool Service
14: lost elke verstopping en lekkage snel op.
13: De Winter Riool Service.
14: Kijk op uriool.nl.
15: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
16: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Radio Noord. De ochtend door.
21: Met Dimitris Kops.
20: Hey, goedemorgen, het is 10:04. Heerlijke vrijdagochtend met Lenny Kravitz, Taylor Swift en Cyndi Lauper. De dames hebben gewoon fun.

Taylor Swift met The Fate of Ophelia hier op Radio Noord. Hey, goedemorgen, het is 11 minuten over 10. Dimitris Kops hier op Radio Noord. Dit is de ochtenddoor op je vrijdag. In de ochtend is het bewolkt en er trekken wat buien over Groningen. Het is vandaag zo'n 18 graden. Ja, welkom. Het is de zomer in Nederland. En daarom ga ik zo meteen om 12 uur richting een plek waar het zonnig is en 32 graden is. Ja, ik zou je verder niet jaloers maken. Ik ga het ook aangenaam voor jou maken hier op Radio Noord. Want zometeen om 10 over 11, dat is over een uur, maak je kans op het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin onder andere de RTV Noord sokken. En nog veel meer leuke dingen van Radio Noord. Om 10 over 11 spelen we Tel en Bel. En we gaan vandaag een echte popklassieker tellen. En verder muziek van Rob de Nijs, Madness komt eraan, ook Another. Hey, en waar kan dit over gaan? Gemiddeld doe je het 4 keer op een dag. En werkende mannen doen het gemiddeld vaker dan vrouwen. Je mag meeraden met de Radio Noord app. Het antwoord hoor je zometeen na Lenny Kravitz.

0: Goedemorgen, het is 10 minuten voor 10:30. Mag ik je een vraag stellen? Hoeveel bakken koffie heb jij al achter je kiezen gegoten deze ochtend? Ja, misschien net zoveel als Snijder.
1: Ik mis gewoon mijn koffie. En dan ga ik, ik weet niet, een soort van hallucineren denk ik. Maar ik moet gewoon mijn koffie hebben, anders kom ik niet meer op het rechte pad.
0: Oh ja, deze overdrijft een beetje denk ik. Maar ja, hallucineren omdat hij geen koffie heeft, oké. De gemiddelde Nederlander, die drinkt bijna 5 koppen koffie per dag. En dan gaat het over mannen. Werkende vrouwen drinken er gemiddeld maar 3. En wist je dat Nederland al jarenlang tot de grootste koffiedrinkende landen ter wereld behoort? Alleen in Finland en Noorwegen drinken ze gemiddeld nog meer koffie per persoon. Ja, denk daar maar eens over na. Terwijl je nog een zoetje door je koffie roert onder het systeemplafond van de baas. Hè? Nu op Radio Noord, Sabina Carpenter. Ze gaat voor een stackbakje deze vrijdagochtend. Dit is Espresso.

0: Sydney Youngblood. If only I could. Dadelijk Rob de Nijs, Another komt eraan. En ook een hit die je kent. Het is een wereldhit, alleen het gekke is, hij heeft nooit in de top 40 gestaan. En ik heb ze allemaal geluisterd in 1982 met Lex en later ook nog met Erik. Maar hij is niet verder gekomen de plaat dan nummer 13 in de tipraden.
1: Oké.
0: Maar zometeen gaan we hem draaien hier op Radio Noord. En Fleur, je hoort er al, ze is aangeschoven voor het laatste nieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Een prominent SP-lid uit Pekela die zijn banden verbreekt met de partij daar. Ik vertel zo waarom.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Goedemorgen, het is 2 minuten voor 11:30. Noordnieuws met Fleur Oostraan.
1: Goedemorgen. Mogelijk zitten er in duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden fouten. Dat blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Dat melden bronnen aan RTV Noord en onderzoeksplatform Pointer. De versterkingsrapporten moeten opnieuw worden bekeken of zelfs helemaal opnieuw worden opgesteld. En dat kan grote gevolgen hebben, zegt verslaggever Daniel Telen.
7: De versterkingsoperatie gaat al absoluut niet van een leien dakje. Het oorspronkelijke doel was dat het in 2028 klaar zou zijn. Nou, de prognose zou nu 2034 zijn. En daar is dit nog niet in meegenomen. En als er nu weer duizenden dingen opnieuw moeten, ja, dan kan iedereen wel bedenken wat dat doet met de vertraging.
1: Gemeente De Wolden heeft afgelopen nacht asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Om te voorkomen dat zij bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen, konden ze terecht in sporthal De Slenken in de wijk. De opvang is aangeboden door de gemeente voor 4 nachten. Daarmee is De Wolden de 4e Drentse gemeente die in deze periode bijspringt vanwege de aanhoudende drukte daar in Ter Apel. Prominent SP-lid Henny Hemmers verbreekt zijn banden met de SP in Pekela. Dit deed hij nadat de leden van de SP gisteravond instemden met het coalitieakkoord met het CDA en de voormalige PVV. Hemmers was jarenlang wethouder in Pekela en al 46 jaar lid van de partij, maar fel tegenstander van samenwerking met de Pekelder PVV. Zelfs na de aankondiging gisteren dat zij zich af willen splitsen van de landelijke PVV. Verslaggever Jonar Venema sprak, behalve met Henny Hemmers, ook met andere SP-prominenten.
8: Ik heb daarvoor natuurlijk even Ellen van Klaveren gesproken. Die was al wethouder, zal nu in de coalitie ook weer wethouder zijn. Die zei dat het gisteravond een emotionele vergadering is geweest. Maar dat zij toch de verkiezingsuitslag willen respecteren.
1: Een 21-jarige man uit Groningen heeft een celstraf van 2,5 jaar gekregen voor drugshandel en wapenbezit. De helft daarvan is voorwaardelijk. De stadjer liep in februari vorig jaar tegen de lamp toen de politie afkwam op een melding over huiselijk geweld. Agenten troffen in zijn woning een grote hoeveelheid drugs aan, waaronder MDMA en amfetamine. Ook vond de politie vuurwapens en munitie. De stadjer kwam na zijn aanhouding snel op vrije voeten, maar ging vervolgens door met de handel in verdovende middelen. Dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk, net als het feit dat zijn wapens deels geladen en gebruiksklaar waren. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: En dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben wij Harma Boer.
9: Vandaag is er nog veel bewolkt met wat lichte regen en een paar lichte buitjes. In de loop van de dag wordt het bewolkt dunner, krijgt de zon over het oude ruimte. En met een motige tot krachtige noordwestdraaiende wind wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog kans op bui, maar ook opklotsen, een minimum van 12 tot 15 graden. In morgen wordt een dag met regelmatig zon, de kans op een bui is aanwezig. En met een motige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord. Oh, leuk. Bange hart van Rob de Nijs.
10: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. Oh ja, en Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

Force. Die serie met Linda de Mol, weet je wel, van jaren geleden. Maar het is nooit een top 40 hit geweest. Hij heeft nooit in de top 40 gestaan. In 1982 kwam hij maar tot plaats nummer 13 in de tipperaden. Ja, ik heb het allemaal eventjes nagezocht in het gedrukte exemplaar. Is toch bijzonder, hè, dat het zo'n grote hit is, maar nooit in de top 40 heeft gestaan. Ah, grappig. Zometeen hier op Radio Noord, Kygo. Ook de Beatles komen eraan. En eerst nieuwe dansmuziek. Dus pak die glitterschoenen maar uit de kast. Hoppakee. Deze plaat doet je namelijk denken aan een heerlijke jaren 70 discoplaat. Maar is gloednieuw en gewoon van Nederlandse bodem. Achter Another zitten Yes.

Mag ik je een tip geven deze vrijdagochtend? Ja, als dat mag hoor. Pak een bloknoot en een pen of een potlood, want er mag weer geturfd worden zometeen. Tel en Bel gaan we spelen om 10 over 11. En we doen dat met een waanzinnige muzikale klassieker. Maar het draait natuurlijk erom dat je het juiste aantal woorden telt en dan doorbelt. En dan win je het Radio Noord prijzenpakket op deze prachtige vrijdag.

0: Klauks de Gunnige van 2026.
1: Veel scoren. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5 U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
11: Voordeeluitjes.nl. Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
15: De Ochtenddooi.
16: Met Dimitris Kops.
15: En er ligt een mooi Radio Noord prijzenpakket voor je klaar. Kan je zo meteen winnen

wordt hij 21. Hij is pas 20. Samba hoorde je op Radio Noord. En Homewrecker. Het is 11 minuten over 11. En dus gaan we het spelen. Tel en bel. En dat doen we vandaag met Prince en The Most Beautiful Girl in the World. Hoe ging die ook alweer? Ja, dit is die plaat van Prince. Ik ga hem zo meteen in zijn geheel draaien. The Most Beautiful Girl in the World. En de vraag in Tel en Bel is... hoe vaak wordt het woord girl gezongen in deze plaat? Dus hoe vaak tel jij het woord girl in de tekst? Pak pen en papier erbij, turf lekker mee. Tel en bel. En als je zo meteen je goede antwoord doorbelt... dan maak je kans op het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin deze ochtend de Radio Noord sokken, de Radio Noord muts... en veel meer leuke dingen van Radio Noord. Dus een mooi prijzenpakket voor je samengesteld. Ik ga dus Prince draaien, The Most Beautiful Girl in the World. En de vraag is, hoe vaak komt het woord girl voor in de tekst? Ik zou zeggen, tel en bel. Het telefoonnummer van Radio Noord ken je? Ja? Bij deze nog een keer. 050-3188-288. Maar pas bellen als je dit weet, hè. Ik wil van jou weten hoe vaak girl voorbij komt in de tekst van The Most Beautiful Girl in the World. Dit is Prince in...

0: Ja, dat was Prince op Radio Noord en The Most Beautiful Girl in the World. En de vraag is, hoe vaak heb jij het woord girl gehoord in de plaat? Want hij zit in Tel en Bel. Er ligt een mooi prijzenpakket voor je klaar. De Radio Noord sokken, de Radio Noord muts en veel meer leuke dingen van Radio Noord kan je winnen. Als je nu belt met het juiste antwoord 050-3188-288. 050-3188-288. We gaan onmiddellijk naar de telefoon. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
1: Met Amani.
0: Hallo, wat denk jij? Hoe vaak is het woord girl voorbijgekomen in de tekst?
1: 8 keer.
0: 8 keer. Ik ga dat invullen. Is helaas niet goed.
1: Oké.
0: Okay. Fijne dag, doedoe. Dan gaan we naar de volgende. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
2: Met Angelique Tricater.
0: Angelique, hoe vaak heb jij het woord girl gehoord in de tekst?
2: 10 keer.
0: 10 keer, zeg jij.
2: Ja.
0: Is helaas niet goed.
2: Helaas.
0: Oké, fijne dag, doedoe. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
3: Hey, goedemorgen met Van Jager.
0: Van Jager, is dat je voornaam?
3: Hoi. Nee, Twan is mijn voornaam.
0: Twan.
3: Jager is de achternaam.
0: Ah, alleen Jager, niet Van Jager.
3: Ja, Twan Jager is de volledige naam, alleen Twan is de voornaam.
0: Ja, precies. Oké, meneer Jager.
3: Ja.
0: Hoe vaak heb jij het woord girl gehoord in de Most Beautiful Girl in the World van Prince?
3: 12 keer.
0: 12 keer, ik ga dat invullen. Is helaas niet goed.
3: Oh, jammer. Nou, beste maar weer.
0: Meneer Jager, het beste maar weer daar. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
4: Goedemorgen.
0: Morgen, met wie?
4: Jacob.
0: Jacob, goedemorgen. Hoe vaak heb jij het woord girl gehoord in de tekst?
4: 11 keer, dacht ik.
0: 11 keer. Is ook niet goed.
4: Nou, jammer.
0: Ja, probeer het nog een keer, zou ik zeggen. Fijne dag, doedoe.
4: Ja, fijne dag.
0: Goedemorgen met Radio Noord. Met wie?
5: Ja, u spreekt met mevrouw Van der Laan.
0: Mevrouw Van der Laan, hallo. U heeft meegeteld.
5: 11 keer.
0: Hoe vaak?
5: 11 keer.
0: 11 keer. Is ook niet goed. Prettige dag. Dan kan je ook zeggen een prettige dag, maar het hoeft niet. Ik kan ook ophangen. Zo, goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
6: Hallo, mijn Grietje heeft een.
0: Grietje, goede verbinding. Hallo. Hoe vaak heb jij het woord girl gehoord in de tekst?
6: 13 keer.
0: 14. Is niet goed.
6: Oh.
0: Nee. Okay. Prettige dag, hoi. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
7: Met Dina Boers.
0: Dina, weet jij het antwoord wel?
7: Ik dacht 15.
0: Hoeveel?
7: 15.
0: 15, 1-5.
7: Ja.
0: Dat is ook niet goed.
7: Oh, niet. Okay.
0: Nee. Ach, wat duurt het lang, jongens. Voor een prachtig Radio Noord prijzenpakket. Nu bellen 050-3188-288. Hoe vaak heb jij het woord girl gehoord in The Most Beautiful Girl in the World van Prince? Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
8: Goedemorgen, met Dineke Sanneman.
0: Dineke, hoe vaak heb jij het gehoord?
8: Ik heb 9 keer gehoord.
0: Oh, wat zeg je nou?
8: Ja.
0: Hoe vaak?
8: 9.
0: Oh! Zo weet je toch?
8: Ja hoor.
0: Kom eens heel dicht bij de radio, Dineke.
8: Oh, ik ga even eruit hoor.
0: Heel dicht bij de radio. Dan komt het prijzenpakket door de radio heen.
8: Nou, kijk eens aan.
0: Kijk eens aan. 9 keer zit het woord girl in The Most Beautiful Girl in the World van Prince. En het levert jou het Radio Noord prijzenpakket op. We hebben de sokken, we hebben de muts en veel meer leuke dingen van Radio Noord. We gaan het allemaal naar je toe sturen.
8: Oké, nou hartstikke bedankt.
0: Ja.
8: Heb ik een fijn weekend.
0: Nou, hetzelfde. Fijn weekend. Ga nog wat leuks doen. Ja.
8: Nou, we hebben eerst vanmiddag een begrafenis. Dat is niet zo leuk.
0: Oh, nee, dat drukt wel even de sfeer zo. Sterkte.
8: Ja, dankjewel.
0: Blijf even hangen voor je gegevens, hè.
8: Oké.
0: Niet ophangen, daar.

0: Lekker zeg. Vrolijk richting je weekend met ABBA op Radio Noord en de Waterloo. En meer komt eraan. Zometeen Coldplay. Wat aans met Paljas. En ook Mel en Kim zometeen. En Michael Jackson beschouwde haar als zijn tweede moeder. En wie zij is? Enig idee? Je hoort het zometeen. Net als Fleurs is aangeschoven met het laatste nieuws. Wat zit er in het bulletin zometeen?
1: Het nieuwe gemeentebestuur van Groningen heeft zijn plannen gepresenteerd. Ik vertel er zo een paar.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Goedemorgen, 11:40 is het. Tijd voor Noordnieuws. Hier is Fleur Oostra.
1: Goedemorgen. Het nieuwe gemeentebestuur van Groningen heeft vanmorgen zijn coalitieplannen gepresenteerd. De coalitie wil Groningen kandidaat maken voor culturele hoofdstad 2033. Ook zal er worden geïnvesteerd in de renovatie van de Oosterpoort en de vernieuwing van sportcentrum Kardingen. Daarnaast sluit de gemeente uitbreiding van betaald parkeren in wijken met hoge parkeerdruk niet uit. Ondernemers met kleine reclameuitingen hoeven straks geen reclamebelasting meer te betalen. En bakkerijen mogen op zondag voortaan al vanaf 8 uur open, terwijl andere winkels om 12 uur openen. Duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden bevatten mogelijk fouten. Deze rapporten moeten opnieuw worden bekeken en misschien zelfs opnieuw worden opgesteld. Er zouden ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het zijn uitkomsten van een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand verschijnt. Verslaggever Daniel Telen vroeg een reactie aan de Nationaal Coördinator Groningen.
9: Die zijn hier verantwoordelijk voor, maar die willen niet inhoudelijk reageren op onze vragen. Willen ook niet ingaan op getallen. Ze zeggen, ja, wij gaan pas reageren als het definitieve rapport de deur uit is. Dat is nog niet het geval en daarom reageren we niet inhoudelijk. We hebben ze bijvoorbeeld ook gevraagd, oké, maar wat gaan jullie nu voor gedupeerden doen? Gaan jullie contact met hen opnemen? Komt er een brief? Gaan jullie een mail sturen? Gaan jullie bellen? Daarvan zeggen zij, nou, mensen die zich zorgen maken of vragen hebben, die mogen contact met ons opnemen en dan staan wij klaar om te helpen.
1: Duizenden elektrische auto's rijden inmiddels over de Groningse wegen. Maar op het land zijn elektrische trekkers zeldzaam. Volgens akkerbouwer Menko Oosterhuis in Thesingen kan zo'n elektrische trekker simpelweg niet uit.
10: Ik zou dat graag willen, maar het is niet haalbaar momenteel. Een investering van 100.000 euro extra kunnen wij nergens terugverdienen. Omdat de suikerbieten en de tarwe en de aardappels, het product die wij verkopen, die worden er geen cent duurder van als wij die met een elektrische trekker hebben geteeld.
1: Deze maand konden boerenbedrijven subsidie aanvragen voor elektrische trekkers en laadstations. Er werd voor 30 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl er maar voor 5,8 miljoen beschikbaar was. Bij Oldhof Beton aan de Molenraai in Sappemeer heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. De brandweer zag bij aankomst dat er wat rook naar buiten kwam, maar hoefde uiteindelijk niet te blussen. Het is niet bekend wat precies de oorzaak van de brand was. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: En voor het weer hebben we Harma.
11: Vanochtend is er nog veel bewolkt met wat lichte regen en een paar lichte buitjes. In de loop van de dag wordt het bewolkt dunner, krijgt de zon over het oude ruimte. En met een motige tot krachtige noordwest draaiende wind wordt 16 tot 19 graden. Vanochtend en vannacht nog kans op bui, maar ook opklotens een minimum van 12 tot 15 graden. In morgen wordt een dag met regelmatig zon, de kans op bui is aanwezig. En met een motige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord Coldplay.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
15: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
14: Riga. Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
16: Riga.
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Nu mega opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
19: De koffie staat klaar.

가진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Michael Jackson zag Diana Ross als zijn tweede moeder. Dat is echt zo. Ze stond zelfs in het testament van Michael Jackson, deze Diana Ross. Je hoorde Why Do You Fools Fall In Love hier op Radio Noord. En inmiddels is Diana Ross 82 jaar, maar nog steeds still going strong. Ik zit even te kijken, maar eind van de maand treedt ze op in Tsjechië. En volgende maand in België, daarna Engeland en Canada. En daarna komt nog een hele tour door Amerika. Jeetje, op je 82e, ja, rinkelt die kassa ook nog gewoon hoor. In het geval van Diana Ross wel. Dit is Radio Noord. Zometeen hebben we Mel en Kim. Get fresh at the weekend. Ja, nou ja, het weekend komt eraan, dus is wel toepasselijk.

0: Fresh at the Weekend. Ja, ze hebben hem gepakt hoor, de deo-roller. Zo vlak voor het weekend. En ik denk, ik zet even een gezellig muziekje op, want het weekend komt eraan. En in Wieno ook. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Lekker muziekje, ja.
0: Ja, deze is goed, hè?
1: Ik heb er wel zin in zo.
0: Ja. Weet je waar ik deze vandaan heb? Nou, ik denk dat als ik het ga vertellen, dat ik hier het pand wordt uitgeslagen.
1: Waarschijnlijk van een concurrent.
0: Ja? Dit zit dus altijd onder Peter Gillis.
1: Oh! Ja, nee, over slaan gesproken, ja.
0: Oh ja.
1: Ja, nee.
0: Okay. Dat is de vijand.
1: Lekker muziekje.
0: Ja, het is een goed muziekje, hè?
1: Niks van zeggen.
0: Ja. Ja, je komt helemaal in de sfeer. Ja. Altijd als ik dat zat te kijken, dan hoor ik dit muziekje. En ja, ik heb laatst Shazam er even bij gehad. Oh. Het is gewoon een bestaand nummer.
1: Ja. Ja,
0: maar goed, we zitten lekker te babbelen. Het wordt vanzelf 12 uur, niet wie. Wat zit er in de show zo?
1: Nou, meteen? Vrije ronde natuurlijk altijd wat anders. Het mag overal over gaan. Staat er iets te gebeuren in jouw wijk of dorp? Of wil je nog terugkomen op een onderwerp van bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld het onderwerp van gisteren over die oude vondsten. Dat vond ik echt een briljante aflevering wat mij betreft. Heb jij ook ooit iets opgegraven per ongeluk of gevonden achter een spouwmuur? Laat het dan weten straks. En ja, als het goed is, bel ik straks even met Kraantje Papi. Want die staat natuurlijk voor een voor hem historisch weekend. Hij mag live optreden in zijn Groningen in het Stadspark. Ja, hoe staat het er eigenlijk voor? Heeft hij al een beetje voorbereid? Zijn de kaarten een beetje verkocht? Heeft hij al stiekem gekeken naar de opbouw van het podium enzovoort. Dus die heb ik straks, als het goed is, aan de lijn. En ook wel een opmerkelijke uitspraak in een rechtszaak tussen de overheid en de NAM. En het gaat om slechts 521 miljoen euro. Nu is de vraag, heeft de NAM een goed weekend of een slecht weekend? Dat hoor je straks.
0: Oh, het is een bomvol programma.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, ik wens je veel plezier en een goed weekend.
1: Bedankt.
0: Ja.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met een kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige huis. Fleur, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De rechtbank heeft besloten dat de NAM voorlopig geen 521 miljoen euro hoeft te betalen voor de waardedaling van huizen. Het is niet duidelijk genoeg gebleken hoe dat bedrag is berekend. Voor het herstellen van aardbevingsschade moet de NAM wel 268 miljoen euro betalen. Een auto is de portiek van een gebouw aan de Noël Bekerstraat in de stad Groningen binnengereden, vlakbij het Hoornse Meer. Volgens een woordvoerder van de brandweer zit de bestuurder nog in de auto en wordt er met ambulancepersoneel gekeken hoe diegene veilig uit de wagen gehaald kan worden. En aan de Rijksweg West in Hoge Zand is een auto van de weg geraakt en in een heg gereden. De politie is aanwezig en een bergingsbedrijf komt om de beschadigde wagen weg te slepen. Meer nieuws om 12:30.
14: Dankjewel, tot dan.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
18: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
19: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
18: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
23: Radio Noord.
24: Tussen de middag.
25: Met Nivino Geertsema.
14: Goedemiddag, het gaat om 521 miljoen. Heeft de NAM nou een goed of slecht weekend? Dat hoor je zo, net als kraantje Papi.

0: Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me. 8:08. Mooi dat je luistert naar de laatste tussen de middag van deze week. Met zometeen Kraantje Papi over zijn concert in het Stadspark morgen. Nou, ik hoop dat het weer toch nog een beetje meevalt. Dat er weinig regen is. Zou mooi voor hem en voor het hele publiek zijn. Ook een meevaller voor de NAM. Het bedrijf hoeft voorlopig geen 521 miljoen euro te betalen voor de compensatie van de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor 268 miljoen euro aan kosten voor het herstel van bevingsschade aan huizen. Het gaat om bedragen van 2020 en 2021. Verslaggever Maarten Siepel was in de rechtbank vanochtend in de stad waar dit allemaal werd besproken. Goedemiddag, Maarten.
1: Goedemiddag.
0: Ja, weer dus een juridische strijd om echt om miljoenen en miljoenen tussen de overheid en de NAM. Het zijn er meerdere, maar waar ging dit nou precies om?
1: Ja, inderdaad. En ook specifiek, het ging dan inderdaad vandaag over bedragen uit 2020 en 2021. Eigenlijk waren er twee zaken. De eerste zaak ging over het herstellen van schade. De overheid had eigenlijk gezegd van nou, we willen vele miljoenen hebben voor de schade die er aan woningen zijn geweest. Als gevolg van de gaswinning en de aardbevingen. Nou, daar kregen ze gelijk in van de rechter. Omdat de rechter eigenlijk zegt van nou, inderdaad, die kaders, de regels waarin dat is besloten, is dat eigenlijk goed. Maar het meest saillante was wel toch die ruim 500 miljoen euro voor de waardedaling van woningen. En daar zegt de rechter eigenlijk van ja, dat hoeft de NAM gewoon voorlopig niet te betalen.
0: Nee, en wat waren dan, want iedereen denkt ik heb gelijk, wat waren de argumenten aan beide kanten?
1: Nou ja, de NAM zegt eigenlijk bijvoorbeeld ook over dat schadeherstel van omdat je die omgekeerde bewijslast hebt, waarbij er eigenlijk wordt gezegd, nou ja, zodra het IMG, dat het schadeherstel natuurlijk doet, zegt van ja, wij kunnen niet bewijzen dat dit niet komt door aardbevingen, dan krijg je dat in principe gewoon vergoed. Nou ja, de NAM zegt eigenlijk van ja, dat is zo ruim nu tegenwoordig, dat wij dan ja, als de NAM voor zoveel moeten betalen, dat we dat eigenlijk gewoon buiten proportioneel vinden. Nou ja, de overheid zegt er vervolgens van, wij twijfelen aan de deskundigheid van de experts van de NAM en vinden eigenlijk dat we ja, zowel die kaders hebben opgesteld dat het legitiem is dat de NAM, die natuurlijk al die jaren die het gas heeft gewonnen, zegt van ja, dat moet jullie gewoon gaan betalen uiteindelijk.
0: Ja, maar de NAM is voorlopig dan ook wel gespaard door de rechter.
1: Ja.
0: Kan de rechter daar nou weer op terugkomen later? Dat ze uiteindelijk toch zoveel geld moeten betalen?
1: Nou ja, de rechter heeft eigenlijk vanochtend gezegd van hey, minister, die erover gaat, je moet echt even terug naar de tekentafel met een betere motivatie te komen hoe het gaat als het gaat om die waardedaling. Wat ze eigenlijk zegt van huizen hebben natuurlijk een bepaalde waarde en we zitten nog midden op een rijdende trein als het gaat om dit hele dossier. Er kunnen nog steeds bevingen komen, ook hele zware bevingen, misschien ook wel niet. En daardoor is het heel lastig om eigenlijk te voorspellen van wat doet dat met de waarde van huizen. En daarom zegt de minister ook, of zegt de rechter eigenlijk ook van ja, wij kunnen nu niet dan bepalen wat de NAM moet betalen daarvoor ter compensatie van die waardedaling. En ja, zeggen ze eigenlijk dus gewoon ga maar terug naar de tekentafel, minister.
0: Als het om zulke bedragen gaat, dan is zo'n juridische strijd, dan geven ze vaak niet snel op, welke partij het dan ook is. Hoe gaat dit nu verder?
1: Nou ja, beide partijen kunnen natuurlijk nog gewoon in hoger beroep gaan om wel aan te kaarten dat ze gelijk hebben. Daarvoor hebben ze ongeveer 6 weken om daar een beslissing over te nemen. Uiteraard hebben we ook reacties uitstaan bij zowel de NAM als het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat gaat natuurlijk over dit bevingsdossier. Maar dat moeten we nog afwachten wat daar de reactie op is. Maar ja, het laat wel weer zien hoe ja, hoe juridisch en ook hoe pijnlijk eigenlijk die strijd is tussen de NAM en de overheid van wie nou gaat betalen voor de schade aan de woningen en aan onze provincie uiteindelijk.
0: Ja, want ik zat nog te denken, dat wordt dan allemaal weer in zo'n rechtszaal wordt dat besproken met hele dure advocaten en ze hebben allemaal mooie pakken aan en zo. Maar uiteindelijk wonen er allerlei mensen in het aardbevingsgebied, nog met scheuren in het huis bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak nou voor aardbevingsgedupeerden?
1: Nou ja, in ieder geval voorlopig voor nu niets, want als mensen schade hebben, dan krijgen ze dat gewoon natuurlijk ook vergoed. Ondanks dat het natuurlijk ook hele langlopende dossiers hier en daar zijn. Maar het is inderdaad niet zo dat uiteindelijk dit de Groninger wat kost. Het is nu echt wel gewoon de vraag van hey, gaat de overheid hiervoor betalen? Of wordt toch een deel van het geld gewoon doorbelast aan de NAM? Nou ja, en zoals je dus merkt, kiest de rechter de ene keer wel voor de kant van de Rijksoverheid. Omdat ze zeggen van nou ja, jullie hebben inderdaad goede kaders met het IMG wat het schadeherstel doet opgesteld. En dat hebben wij getoetst. En we vinden het inderdaad terecht dat de kosten kosten worden doorberekend aan de NAM. Maar ja, als het dan bijvoorbeeld gaat over hoeveel huizen waard zijn en wat de impact daarvan van aardbevingen zegt, zegt de rechter dan eigenlijk, ja, dat die onderbouwing is voorlopig gewoon nog niet goed genoeg. En we zitten gewoon nog steeds in het proces. Het is nog niet het einde. Er kunnen nog steeds aardbevingen komen. En ja, wat dan de impact op waarde van huizen is, ja, dan zegt de rechter van, ja, dat kun je niet als overheid nu doorbelasten aan de NAM, die al die jaren natuurlijk die gaswinning heeft gedaan.
0: Dankjewel. Maarten Siepel over deze juridische strijd. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Zullen we er voor morgen, het weer voor zaterdag, zullen we daar het officiële kraantje papi weerbericht van maken? Ja, want het is natuurlijk Stadspark, maar dat moet wel echt mooi zijn natuurlijk, hè?
2: Ja, nou, ik denk dat men iets beter eruit gaat zorgen dan op dit moment. Want het is dichte, hele dichte, fine matregen. En of het nou regent in wat harde deur. Ja, en het is in de doortijd niks over. Het is eigenlijk met een westelijke stroming dat we ook een laaggerekt front zungeling vanaf de Atlantische Oceaan richting onze omgeving. En dat golft een beetje. En aan de ene kant zit in die zachtere lucht, warmere lucht. En aan de andere kant zitten we op de koldere lucht. En daar zitten we op dit moment precies onder. En op dit moment zitten we onder dat warmtefront. En dat inmiddels ook alweer de nodige millimeters oplevert. Maar na dat warmtefront van vanmiddag, wanneer daar weer iets wegzakt, dan gaat die temperatuur wel omhoog, mits de zon er ook nog eens een beetje door komt. Ja, in de komende dagen dan is het zo dat het lege drukgebied wat er verantwoordelijk voor is, middels den boom Scandinavië gaat liggen. Hebben we te maken met een noordwestelijke stroming door hem heen. Ook altijd dus nog een onstabiele atmosfeer. Maar inmiddels is het wel zo dat boven de Britse eilanden een hoge druksysteem zich uit gaat strekken richting Frankrijk. En dat zal dan begin volgende week zich gewoon verplaatsen richting het midden van Europa. En dan gaat de wind naar het zuidwesten. We hebben die koldere lucht kwijt en dan komen de zomertemperaturen eindelijk weer in beeld. Nou, op dit moment 16,5 groot. Zeker geen zomerweer. Gemiezer 10,5 mm. Windschoot 10 mm. Matregen 16,5 groot. Of het zou een glimp van de zon zijn, maar dat is het eigenlijk ook wel. En wat dichte matregen werd meld in roodschaal 16 graden op de thermometer, motige westelijke wind en 1,5 millimeter vermuts. Nou, vanmiddag is de bewolking ook nog behoorlijk hardnekkig. Over touw wat lichte regen of matregenbuitjes, dan weer een droge periode en een bebaaide zon er hier en door eens in deur te komen. En wanneer dat in lotte vanmiddag even wat beter lukt, met een motige tot krachtige westelijke wind, wat in 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kans op bui. Op de meeste plekken blijft het wel droog, met ook geregeld opklooters in 12 tot 15 graden. Maar een regelmotig zon, kans op bui 15 tot 18 graden, met een motige tot harde west-noordwestenwind. Zondag liet op de meeste plek droog te blijven. Regenmotig zon 16 tot 18 graden. Maandag droog 17 graden. Dinsdag, woensdag draait de wind naar zuidelijke richtings. En dan zullen we geleidelijk aan dat halverwege volgende week de temperatuur weer richting drijfvaart misschien 24 graden keer gaan.
0: Harma, bedankt. Hest u wat met krantje papi?
2: Nee.
0: Oh, nee. Oké. Okay.
2: Niet per se.
0: Ik wou er net even inkomen met een medley van de kraan.
2: Oh ja, maar ik ben wel van allerlei soorten muziek. Dus ja, okay. Dat zal vast ook even weten. Ja, prima.
0: Harma, dan gaan wij lekker richting de feesttent en richting het weekend. Mooi.

0: Justin de Wild, cheerio op Radio Noord. Ja, het Stadspark is de komende weken dé plek voor live muziek tijdens de 3 Summer Stage concerten. Vanavond wordt er afgetrapt door niemand minder dan Snow Patrol. Begin juli staat Mumford & Sons er. Maar morgenavond is het podium van de jongen van de stad, Kraantje Papi. Ik heb hem nu aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe staat het met de spanning?
1: Ja, met de spanning staat het goed. Ik heb eigenlijk nooit echt last van spanning.
0: Ook nu niet?
1: Nee, ook nu niet, nee. Nee, ik heb er vooral heel veel zin in.
0: Ja, want je hebt er al een paar keer rondgelopen. Ik zag ook op je socials wat filmpjes. Ben jij iemand die imagineert?
1: Weet ik, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Niet echt. Okay. Ik probeer gewoon in het moment te zitten.
0: Ja. Heb je het weer al wel geïmagineerd?
1: Ja, met weer is het is zo onvoorspelbaar deze dagen. Het is echt, het gaat van hot naar her. Het is tot nu toe al, de laatste 24 uur zijn de voorspellingen gewoon dat het na 10 uur 's ochtends of na 12 uur of zo blijft het droog. Laten we daar maar van uitgaan.
0: Ja, nou, we helpen wel even met imagineren. Want jij bent wat mij betreft toch, sorry ja Kraantje, de ena bekendste Groninger. Want de allerbekendste is Harma Boer. En die heeft ook een speciaal weerbericht voor jou.
2: Nou, en mijn speciaal weerbericht voor Kraantje Papi. Ja, man, een schitterende dag. Er is lekker wat zon, tropische temperatuur, een grootje of 30. Ja, en dan valt er inderdaad ook flink huid aan. Nou, het is dus genieten en maakt er me een mooie dag van.
0: Nou, kan niet meer stuk.
1: Nou, kijk eens aan. Dat is warm.
0: Want ik kan me wel voorstellen dat het nog wel een ding is voor jou, of misschien een punt van zorg, dat nog wel in je hoofd zit.
1: Nee, moet je helemaal niet mee bezig zijn. Want het zijn allemaal dingen die je niet in de hand hebt. Daar wordt het feestje helemaal niet anders van. Als dat is wat het is, dan is dat gewoon zo.
0: Ja, nou, mooi. Nou spraken wij een tijd geleden, toen werd bekend dat je dit ging doen. Toen was er nog van alles speelde er in je hoofd, hè, van hoe het eruit zou komen te zien. Daar was je zelf nog heel erg over aan het nadenken. Ja. Nu is dat wel duidelijk, denk ik. Wat kunnen we verwachten morgen?
1: Ja, wat kan je verwachten? Het is zoals we hem de hele tijd aankondigen. Het wordt de grootste show die ik tot nu toe heb gedaan. We hebben naast natuurlijk dat we Snelle en Chef Special voor ons aan hebben, heb ik een heel blik met gastartiesten heb ik bij me. We hebben natuurlijk het podium aan kunnen kleden zoals wij dat heel erg gaaf vinden. We kunnen het in onze branding doen. Er zijn een hoop schermen zijn er waar ik normaal gesproken nooit echt dingen mee doe. Daar gaan we nu volop inzetten. Dus ik wil gewoon niet te veel verklappen, maar het is Kraantje Papi zoals je hem nog nooit gezien hebt in elk geval.
0: Kun je wel één gastoptreden verklappen?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee, doe ik niet. Ja, Snelle.
0: Je bent een goede teaser. Ja, precies. Snelle komt en Chef Special komen dus ook. Die zitten voor jou aan.
1: Nou ja, en ik heb met beide heb ik natuurlijk liedjes. Dus je kan wel verwachten dat die nog wel even blijven hangen. Maar verder is het echt, is het gewoon bij zijn, is meemaken. Feestmakers en cranezaken, dat is het motto. Dus als je wil komen, dan kaartjes halen.
0: En nou deed je ook een paar dagen geleden nog een oproep, hè, richting je fans, van welk nummer moet op die setlist. Zaten daar nog voor jou verrassingen tussen?
1: Ja, er zaten wel een paar verrassingen tussen, moet ik heel eerlijk zeggen. En één daarvan werd ook dusdanig vaak aangevraagd en die waren wij echt helemaal vergeten ook om erin te zetten. Dus dat was eigenlijk wel logisch dat die zoveel voorbij kwam. Dus die hebben we nog toegevoegd.
0: Kijk, en ook die ga je natuurlijk nu niet verklappen.
1: Jawel, die wil ik wel aan je vertellen hoor. Maar dat ging om het liedje Naakt Zien.
0: Naakt Zien?
1: Ja.
0: Kijk.
1: En ik dacht, ja, dat kan je natuurlijk, als je daar al die mensen voor je neus hebt, dan moet je natuurlijk wel even dat liedje voor ze zingen. Dat kan je bijna niet anders maken natuurlijk.
0: Ja, leuk. En wat verwacht je qua mensen? Wat voor mensen komen er, denk je?
1: Ja, dat vind ik wel, dat is een goede vraag. Ik weet, als wij in de Oosterpoort spelen voor een clubtour, dan weet ik ongeveer wel welke mensen er komen. Want die staan altijd gewoon keihard vooraan, ook als het gaat om kaarten kopen. Dus zeg maar die eerste paar duizend, weet je wel wie dat zijn. Niet letterlijk natuurlijk, althans ik herkende ondertussen ook veel, maar dat zijn wel echt de diehard kraanhangers. Maar ja, nu zijn het er zoveel. Ja, ik ben benieuwd, misschien zijn het ook wel mensen die gewoon zijn uitgenodigd door collega's van zullen we heen gaan? Of op het schoolplein, weet je wel, moeders, vaders, van hé, gaan jullie heen? Ja, wij gaan heen. Dus ik weet niet, maar ik durf nu toch na meer dan 15 jaar in dit vak te zitten en weten welke cijfers wij hebben gedaan qua streaming en zo, durf ik wel te zeggen dat we echt wel meer dan 2 uur kunnen vullen met hits. Dus ik ga er toch wel vanuit dat iedereen op zijn minst zoiets heeft van... Oh ja, deze.
0: Ja, leuk. Maar misschien boor je ook wel helemaal een nieuwe fanbase aan. Dat idee heb ik een beetje, dat gevoel.
1: Ja, dat zou ook te gek zijn. Dat gewoon al deze mensen zich helemaal erop verkeken hadden... en dachten dat ze kaartjes hadden voor Mumford & Sons. Gewoon helemaal verkeerd zitten. Hey. Dat ik die allemaal ga winnen voor hem, dat zou top zijn.
0: Ik wens jou heel veel plezier morgen. We gaan nog een paar keer naar het weerbericht van Harma luisteren... en hopen dat het eruit komt allemaal.
1: Top zeg.
0: Geniet ervan.
1: Komt helemaal goed. Dan kom je ook?
0: Ik kom zelf niet, nee.
1: Nee, waarom niet?
0: Ja, ik
1: zeg. Het is weer
0: ja, nee, ik ben bij Rood-Zwart Buffalo tegen Oud FC Groningen. Ja, dan zeg ik het ook maar even. Maar daar ga ik heen met mijn zoon. Ja, het is niet anders.
1: Maar die spelen toch niet om 9 uur 's avonds?
0: Nee, 7:30.
1: Ja.
0: Ik vraag wel een nummer van jou aan in de kantine. Komt goed.
1: Ik hoor potentie.
0: Okay. Hoi, hoi. Veel plezier, hè?
1: Later.
0: Hoi.

0: flink hard aan.
1: Ja.
0: Nou, het is dus genieten en maakte me een mooie dag van.
1: Even voor de duidelijkheid, dat was het speciale imagineer weerbericht voor Kraantje Papi. Hè? Dus het wordt morgen echt geen 30 graden. Wat het wel wordt, dat hoor je zo meteen. Je hoort zo meteen ook Fleur met Noordnieuws. En natuurlijk, vrije ronde, altijd wat anders. Laten we die lijnen gewoon alvast opengooien.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Op de seconde af is het 00:30, dus tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De rechtbank heeft bepaald dat de NAM voorlopig geen 521 miljoen euro hoeft te betalen voor de waardedaling van huizen. Dit is omdat de berekening daarvan niet goed genoeg is onderbouwd. Wel moet de NAM 268 miljoen euro betalen voor het herstel van aardbevingsschade. De NAM en de staat verschilden hierover van mening in de rechtbank. Beide partijen hebben 6 weken de tijd om te beslissen of ze in hoger beroep gaan. Een inwoner van Groningen is gisteravond het slachtoffer geworden van nepagenten. Ze slaagden erin diegene te overtuigen zijn pinpas mee te geven. Vanuit de 3 noordelijke provincies kwamen in totaal zo'n 15 meldingen binnen van nepagenten. In onze provincie ging het om 4 meldingen. Niet alleen in de stad, maar ook in Hogezand en Scheemda. De nepagenten proberen mensen er telefonisch van te overtuigen dat inbrekers hun slag willen slaan. En vragen daarom uit voorzorg waardevolle spullen of hun pinpas af te staan. De politie vraagt dus om alert te blijven op deze nepagenten. Tijdens controles op meerdere plaatsen in Oldambt zijn vorige week op 2 locaties hennepkwekerijen ontdekt. Dit soort locaties zorgt voor brandgevaar, illegale handel en overlast. En dat willen we niet in onze gemeente, zo liet de burgemeester weten. Asielzoekers die zich vanaf vandaag melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel krijgen te maken met het Europese Migratiepact. Eerder werd er uitvoerig gesproken met een asielzoeker die zich meldt, maar dat kostte door de taalbarrière vaak veel tijd. Nu moet een asielzoeker zoveel mogelijk gegevens alvast zelf invullen op een tablet. Het moet ervoor zorgen dat procedures veel korter duren en de doorstroom sneller gaat. Asielzoekers die zich de afgelopen tijd hebben aangemeld zitten nog in het oude systeem. Het blijft daarom voorlopig druk bij het aanmeldcentrum. Duizenden elektrische auto's rijden inmiddels over de Groningse wegen. Maar met het aantal elektrische trekkers gaat het een stuk langzamer. Slechts 0,7% van alle trekkers in Nederland is elektrisch. Vooral omdat de extra kosten niet uit kunnen. Martin Mulder heeft een loonbedrijf in Groningen en bezit wel zo'n elektrische trekker.
10: De 100 pk versie zou je als een normale dieselversie kopen voor rond een ton, iets meer. En dit gaat toch zeker keer 2. En als je naar speciaal bouwmachines gaat, dan gaat het misschien wel keer 3 of keer 4.
11: Hoe kan die prijs uit?
10: Nou ja, de tariefstelling naar je klanten is natuurlijk hoger. Onze klanten zijn voornamelijk aannemers, overheden en wegenbouwers.
9: En deze klanten zijn bereid om de hogere tarieven wel te betalen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel. Dan gaan we naar het echte weerbericht.
0: Vanmiddag is het bewolkt. Er kan overigens eens wat lichte regen vallen. Maar tegelijkertijd bewaart de zon er hier en door ook door te komen. Met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kan er een buiveur komen. Maar op de meeste plek blijft droog. En er ben ook opklodes met 12 tot 15 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regenmotig zon. Er kan een buiveur komen. En met een motige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
1: Ja, en misschien sta jij wel de komende dagen bij een van de shows in het Stadspark. Wat verwacht je er eigenlijk van? Waar ga je heen? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend voor altijd wat anders, de vrije ronde. Maar er zijn veel meer onderwerpen hoor, die we kunnen bespreken. Meer daar zo meteen over.
11: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: Nu mega opruiming bij
16: Meertens Meubelen.
15: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
17: De koffie staat klaar.

0: Vrijdag dus, vrije ronde, altijd wat anders. 050-3188-288. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Want alles kan, alles mag ook. Wil je op iets terugkomen, iets wat we afgelopen week hebben besproken. Bijvoorbeeld gisteren, ik weet niet of je hebt geluisterd, Sergey. Maar gisteren ging het over die vondsten.
1: Ja, ik heb het zeker gehoord.
0: Die vondsten in de bodem, of bijvoorbeeld als je thuis een muurtje aan het afbreken bent, kunnen mensen zomaar wat vinden. Een bijzonder behang, of sterker nog, hele andere zaken. Iets uit de middeleeuwen misschien wel. Iets wat de oorspronkelijke bouwer van het huis erin heeft gegraveerd.
1: Soms worden er ook
0: gegraveerd.
1: Van die onderduikplekken teruggevonden.
0: Ja, ja, ook bijzonder. 050-3188-288. Heb jij bij toeval wel eens iets gevonden uit de oudheid? En dat kan dus ook miljoenen en miljoenen jaren oud zijn. Gisteren meneer met versteende zeeegels.
1: Ja.
0: Waarvan de schatting was dat dat tientallen miljoenen jaren oud was. Ongelooflijk.
1: Ja.
0: 050-3188-288. We hebben het ook gehad over dat het geld op was, hè, voor het groot onderhoud aan de Rijkswegen. Toen dacht ik, zijn er nou plekken in de provincie waar jij vaak langs rijdt? Het kan een fietspad zijn, een gewone weg, je eigen straat, waar het onderhoud te wensen overlaat. Tip ons dan even, waar is een plek waar nog wel wat kan gebeuren aan het asfalt of aan de bestrating? 050-3188-288. En zondag begint het Nederlands elftal aan het WK tegen Japan. Hoeveel vertrouwen heb jij eigenlijk in Oranje? Ja, ik, normaal is mijn glas altijd wel half vol. Maar ik heb er helemaal geen vertrouwen in, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind ze ook allemaal chagrijnig of zo. Ik weet niet, Koeman die een beetje chagrijnig, Virgil van Dijk chagrijnig. Ik weet het allemaal niet hoor, of dat wel wat wordt. En ik sluit niet uit dat Japan er gewoon keihard overheen knalt, die eerste wedstrijd. Maar goed, misschien heb jij er wel een heel ander gevoel bij. 050-3188-288. Gaan we naar Zuidwolde, Tjitske van Vaassen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoi Tjitske.
2: Tjitske dus.
0: Ja, jij
2: ik,
0: belde.
2: Ik sluit een beetje aan op wat jij zo pas vertelde over de vondsten hier in Drenthe en in Nederland. Maar ik ben ook op zoek.
0: Jij bent op zoek.
2: Ik wil graag terugvinden de hoepels van seniorengym in Zuidwolde.
0: De hoepels van...
2: Die is er gestopt. En we hebben dus alle materialen hebben wij van haar gekregen. En mogen we gebruiken in de sporthal hier in Zuidwolde. En we hadden dus daaronder ook 20 hoepels. En spoorloos zijn de verdwenen. Niemand weet waar die hoepels zijn gebleven. Dus ja. Vandaar mijn oproep aan de burgerbevolking in Groningen, de provincie. Ja. En misschien wel in Nederland, weet ik veel. Waar zijn onze hoepels die vermoedelijk gewoon geleend zijn onze bejaardigen?
0: Ja, want Tjitske, ja. Het is niet dat die hoepels uit de middeleeuwen of zo zijn, hè? Dat zijn...
2: Nee.
0: Okay.
2: Nee.
0: Het zijn geen archeologische hoepels.
2: Nee. Maar het is natuurlijk te gek voor dat mensen dingen lenen van een ander en ze niet terugbrengen.
0: Eens.
2: Vandaar dus mijn oproep.
0: Ja, ik snap hem. En hoe zit dat nou met die hoepels? Wat voor kleuren hebben ze bijvoorbeeld?
2: Nou, allerlei kleuren.
0: Allerlei kleuren?
2: Ja, allerlei kleuren. Geel, rood. Ik meen ook dat er een zwarte bij was. Maar het gaat om 20 hoepels.
0: Ja.
2: En wij wilden ze graag terug.
0: En wat voor vorm hebben de hoepels, Tjitske?
2: Wat zegt hij?
0: Wat voor vorm hebben de hoepels?
2: Ja, dat weet je toch. Die zijn toch rond, joh.
0: Nee, testen of je wel scherp was, Tjitske. Maar dat ben jij. Oké. Okay. Waar zijn die hoepels? Staan daar ook logo's op of stickers of zo?
2: Nee, helemaal niks.
0: Helder.
2: Nee. Het zijn gewoon simpele hoepels die ze gebruikten vroeger ook voor hoelenhoek. En de kinderen speelden er ook mee. Maar wij gebruiken ze dus ook wel eens als een spel van vier op rij.
0: Oh ja.
2: Onze juf die had allemaal van washandjes met van die pitten erin. En dan kon je dus, we zijn natuurlijk oudjes. En dat was een prachtige spel ook om na een oefening eens op laatste te doen.
0: Ja.
2: Dus vandaar ook dus dat...
0: Maar Tjitske, ik zit hiernaar te luisteren. Jullie doen dat met hartstikke veel plezier volgens mij, dat oudere gym. Als die hoepels nou niet worden teruggevonden, dan is er toch wel iemand in de provincie die denkt, laat ik die mensen eens wat hoepels geven.
2: Nou, dat zou natuurlijk weer fijn zijn.
0: Ja, ik hoop het.
2: Er zijn er zo'n 20 2022, zoiets geloof ik.
0: Oh, okay.
2: En met 20 zijn we al wel tevreden.
0: Tjitske, wij hebben jouw nummer hebben wij opgeschreven. Als mensen zich nou willen melden wat betreft die hoepels, dan kunnen ze dat even via ons doen. En dan zorgen wij dat of die gestolen hoepels weer bij jou terugkomen, of dat iemand anders zich meldt met nieuwe hoepels. Maar dan hoor je daar hopelijk snel van, Tjitske.
2: Ja, hartstikke fijn.
0: Goed dat je belde.
2: Ik kan niet te pakken. Ja, maar mochten ze mij niet te pakken krijgen, heb ik nog wel de telefoonnummer van onze voorzitter van ons clubje.
0: Nee, maar dit komt wel goed. Mensen moeten zich eerst bij Radio Noord melden en dan zorgen wij dat het bij jou terechtkomt, Tjitske. Komt goud.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Hartstikke fijn.
0: Succes.
2: Dankjewel hoor.
0: Doeg.
2: Ja, oké. Okay.
0: Doei. Ja, nee, die mensen die hebben toch een hoepels nodig. Of breng die hoepels terug, of zorg dat ze in Zuidwolde nieuwe hoepels krijgen. Gert in Wolters, mooi.
3: Ja, mooi.
0: Mooi. Hest wat om Haas of niet?
3: Wat blieb, heb ik wat om?
0: Om Haas. Hest wat voor op de agenda?
3: Ja, voor het weekend wel, ja.
0: Nou, vertel, kerel.
3: Voor wie dan voor het weekend hebben naar de camping, maar... Mijn familieweekend, het is niet echt top weer, toch?
0: Als je het speciale krantje papi weerbericht luistert, dan is het prachtig weer. Maar het normale weerbericht is niet de best,
3: Dat is niet uit, altijd wel wat er nou. Maar ik heb over gebeld.
0: Ja,
3: ik heb mijn klomen morgen. Vorig jaar had ik jullie in belde met de mededeling dat we dan een zweefmolen hier aan met de kermis volgende week. Daar de weekend juni altijd. Dat zij de dag van de fun gewoon uit op kwam doen.
0: Oh, ja.
3: En dat we toen heel veel waak doen hebben om te krieken. Nou, niet lukt. We hebben een heel gezellig weekend van morgen doen niet van. Maar dit jaar hebben we gelukkig wel weer een zweefmolen.
0: Ah, goed.
3: En met allerlei dingen eromheen. Natuurlijk allerlei schuitend, wat ik van wat er allemaal eterij, dat soort dingen. Grote feesttent. En vol programma van vrijdag tot zondag. En van vrijdag om in de tent de disco. Hoe noem je zoiets? Een drive-in show.
0: Oh, leuk ja. Dat klinkt goed.
3: En zaterdag hebben we zeskamp. En soms is er Hooked on Red. Dat is een band. Een voor mijn achtkoppige band. Tussendoor wordt er ook geen voetbal kijken, denk ik.
0: Natuurlijk. Geweldig, man. En de zweefmolen staat er al wel, Gert? Dat je het zeker weet?
3: Die komt maandag. Maandag komt die. Die komt vanuit Eelde, als ik gauw begrepen heb. Kom maar afstel, op het trainingsveld. Mm-hmm. En zondag zijn we ook nog weer in het programma natuurlijk. Dan hebben we waarschijnlijk weer een brunch om 12 uur. Nou, voor de jongen er ook een kleine 100 man. Nou, hartstikke gezellig. Dat vond mooi weer, heb ik ook zo ooit.
0: Oh, mooi.
3: Dus dat allemaal positief.
0: Dat klinkt goud, Gert. Dus lekker nog kermis in Woltersum, zou ik zeggen.
3: In Woltersum. Daar de week in juni.
0: Daar de week in juni. Ja, dat is nog niet deze week, hè?
3: Nee, volgende week.
0: Volgende week.
3: Dankjewel, ik heb een gebruik mogen van de tiert.
0: Veel bezaaien, kerel.
3: Joho.
0: Mooi. Ja, en dan komen we bij een blokje. Ouderengym wil ik het niet noemen. Maar we gaan eerst naar Veendam voor de heer Hensens. Harm Hensens, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Mooi, want we hadden net over ouderengym, mooi. Harm. Maar jij belt ook over voetballen met ouderen, hè, volgens mij.
4: Ja, klopt. Oud-BV Veendam. Een Groningse voetbalhistorie. We speelden altijd in de voorbereiding tegen Wagenborgse Boys met BV Veendam.
0: Ja.
4: En dat gaat vanavond weer plaatsvinden.
0: Kijk aan.
4: Ja, om aanvang 1900 uur in Wagenborgen.
0: Om 7 uur in Wagenborgen vanavond. Het is wel, het is wel klootweer, Arn.
4: Ja, volgens mij, zoals ik het goed gezien heb, is het vanavond wel droog.
0: Oké.
4: De temperatuur is ook wel goed volgens mij. Dus,
0: Want dit is ook wel een bijzondere week, Harm, voor Veendam. Want we hadden het gisteren over met Alex Klompstra. Ik weet niet of je hem nog kent.
4: Ja.
0: 40 jaar geleden, promotie Eredivisie.
4: Ja, klopt.
0: En hij noemde wat oude namen. Wie van die oude namen kunnen we allemaal zien dan vanavond in Wagenborgen?
4: Onder andere Guus de Vries, Lucien Saitapi, Erwin Buurmeijer, Jonathan Opoku, Amma McKendrew, Jelle Wagenaar. En ik heb helaas een afzegging van Lars Lemooi, de huidige technisch manager van Cambuur. Die had het te druk met de transfers. Hij was bezig met het spelen van Groningen, hoor ik.
0: Oh, wacht even. Jammer. Ik dacht misschien transfernieuws hier van Harm Hens.
4: Ja, precies.
0: Hey Harm, hoe is het nou? Want dit wordt de tweede keer weer in een reeks. Hoe is dit om dit zo te organiseren?
4: Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is fantastisch. En Wagenborgen, die zijn natuurlijk ook zeer verheugd dat wij komen. Hè. Dit heeft een jarenlange traditie gehad. Ja. En we speelden voor aanvraag in juli 2009, toen vroeg Veendam en 2010 Sociaans van Betaling aan. En daarvoor speelden we nog tegen Wagenborgse Boys, met onder andere doelpunten van Michael de Leeuw 3 keer. En toen werd het faillissement in juni 2010 vernietigd. En daarna speelden we in juli 2010 alweer tegen Wagenborgen.
0: Ja. Ja, dus dat Wagenborgen, die locatie in die club, dat heeft ook wel een symbolische waarde voor jullie. Eén man is er sowieso niet bij, dat is Seintje natuurlijk, hè?
4: Ja, God. Die Seintje, die is in andere temperaturen, denk ik, op dit moment. Ja.
0: Maar hij zal vast met jullie meedenken, Harm. Veel plezier vanavond.
4: Hey, dankjewel.
0: Yo.
4: Dankjewel.
0: Mooi.
4: Yo.
0: Mooi. Ja, en het lijkt wel alsof die oud-voetbalteams de grond uitschieten als paddenstoelen. Maar ik ga nu naar meneer Huizinga, oftewel Theo Huizinga. Theo, waar ben je?
5: Ik zit...

0: Ja, wel een festijn allemaal, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel mooi.
1: Wie zijn er bij jullie bij dan? Want het is in Buffalo, dat weet ik toevallig. Wie zijn er bij jullie bij?
0: Jones, uit mijn hoofd met Thij, Paul Matthijs, Sanko, Beukenkamp, Michael de Leeuw, Stocking Dreef. Ik heb ze nog een lijstje gestuurd, volgens mij, hoor.
1: En Martin Drent ook?
0: Oh ja, Martin Drent, die vergeet ik helemaal. Oh. Ja, maar dat, ja, die vergeet ik helemaal. Martin Drent, de spits.
1: Ja, ja, de spits. Nou, hij is weer goed voor 5 minuten voetbal, denk ik. Maar daarna wisselt hij zichzelf weer.
0: Ja, precies. Ja, precies. Hebben we vorige week al gezien.
1: Ja, ja, ja. Hey Theo, in Buffalo dus, hoe laat moeten we daar zijn met z'n allen?
0: Dat begint om 5 uur.
1: Oh, 5 uur zelfs?
0: Ja.
1: Oh, ik had een kraantje papi gezegd, ik kan niet, want ik moet om 7:30 naar Buffalo. Maar het is om 5 uur dus al.
0: Ja, 5 uur.
1: Okay.
0: Ja, maar 7:30 staat de barbecue voor je klaar.
1: Ah, maar dat is ook goed nieuws.
0: Ja, dat is ook goed nieuws, toch? Ja.
1: Theo, hoe is het om al die jongens steeds maar weer te over te halen om mee te gaan doen?
0: Ja, dat is gewoon hartstikke mooi en dat is hartstikke gezellig. En het enthousiasme straalt er vanaf van die gasten. En ik moet ook zeggen, het sfeertje is goed. We hebben een goede staf met Gal en Hagenau en Rozema. Dokter Bavel, dus wij hebben helemaal niets te klagen. We hebben gewoon een geweldige sfeer. En wij spelen 4 wedstrijdjes en dat is meer dan genoeg. Maar dan is het heel leuk dat je die oude gasten allemaal weer bij elkaar ziet.
1: Hey, en misschien een keer, want ik had hiervoor natuurlijk Harm van Veendam aan de lijn. Misschien een keer de derby dan weer. Oud Veendam, oud FC.
0: Dat kan ook.
1: Nou, je staat te springen, ik hoor het al.
0: Zover heb ik nog niet. Daar heb ik nog niet over nagedacht.
1: Okay,
0: nou, want zij hebben natuurlijk wat spelers. Dat overlapt af en toe elkaar een beetje. Dus dan wordt het natuurlijk altijd krabbaar met spelers. Maar goed, we kunnen een keer een poging doen.
1: Oké, Theo. Goede vlucht en veel plezier morgen in Bavelt.
0: Dank je, zie ik je nog.
1: Ik ga wel even heen, ik ga naar Kraantje Papi, dus ik kan niet bij jullie komen, zeg ik nu.
0: Nee.
1: Nee, ik kom morgen wel even langs. Komt gauw, Theo.
0: Ah, vind ik leuk. Gezellig.
1: Yo.
0: Oké,
1: Mio. Mooi. Yo. Mooi, Theo Huizera en Harm Hens. Het is mooi dat die mannen nog zo actief zijn. Kevin Burema, collega, ook altijd actief. Goeiedag, kerel.
2: Ja, goedemiddag,
1: mensen.
2: Ga je
1: al? Hartstikke goud. Sergej is net aan de lijn had.
2: Sorry. Ja.
1: Wat ben de plan, Kevin?
2: Ik ga melden dat voor mijn dag.
1: Ja?
2: Oh ja. En dan vissen we over.
1: Ja?
2: En dan ga ik zussen en bedraaien.
1: Ja?
2: En dan is mijn rol even voorgekregen, net zelfs al.
1: Ja, wat denkt Stefan?
2: Ik schreef wel een beetje of dat ze gewinnen of nooit.
1: Ja, ik heb er ook nog heel veel vertrouwd in. Kwijt. Nee. En was toch op de radio, ga je nog wat nou? Ja, carousel, hè? Beetje oranje getint ook zeker, of nooit?
2: Mm-hmm.
1: Ah, kijk, mooi man. Nou, veel plezier, Kevin. Dat wordt weer een schierweekend dus.
2: Ik denk wel, ja. Dat wordt gewoon goud.
1: Geniet ervan.
2: Goud en een groetje zo.
1: Mooi collega, Kevin Burema was dat DJ bij Radio Carousel. Mediapersoonlijkheid kunnen we hem ondertussen wel noemen. We gaan naar meneer Bultena. Goeiedag.
3: Ja, goeiedag. Nivinho.
1: Ja, over. Woorbelst over.
3: Van de week heb ik een stukje verder lezen ingezond stuk.
1: Ja.
3: Over de zorg.
1: Mm-hmm.
3: En er was een man, een vrouw, die had een stuk ingeschreven van die man die had een zuignisleging en die had datastuurs katheters metgenomen. En die had eigen aarde voor nodig.
1: Dit is geen mop, hè?
3: Nee, dit is geen mop. Dit is een flauwekul.
1: Okay.
3: En toen had de zuignis weer beeld en daar had nog 22 over. En waarom is dat om je gebeurd is, Nivinho?
1: Nou,
3: ik ben zo in de prullenbak gekomen.
1: Waarom?
3: Ja, dat is mijn vroeg. En door met die zorgballen verleuren, ben 22. En er staat er ook nog bij. Ze hadden met een glimlach aan ze weggoen. Die man had tegen de zekering van, dan doen ze er wel voor me weggoen. Die zijn er zo weggoen. 22 stuks.
1: Dus de boodschap van de heer Bultena is eigenlijk maar veel efficiënter.
3: Juist. En dan kreeg ik ook nog een rekening. Er moest even zo betonen. Een type zat te huren, moest ook even zo betonen. Eigen risico.
1: Oh.
3: En wie betonen er zoveel?
1: Ja, nee, ja.
3: Nou, sorry, neem die Winjo. Dat vind ik een grof schandaal.
1: Ja, ja, ik snap het. Ik snap het. Maar wat is de oplossing, meneer Bultena? Wat denkst
3: u? Ja,

0: Je moet toch beter met speelnaam gewoon. Er was zoveel rest zo doen en er wordt. Ja. Dat is zo goed. 22 stuk. Dat ben ik toch aan de mensen naar de wel gebruik van moeten.
1: Ja. Ja, hey, ben ik ben nice. Ik wou uit de andere kant van het verhaal natuurlijk. Maar
0: nee, dat word ik ook nooit.
1: Als ik dit zo huur, dan. Ja.
0: Er stond een stukje in het kruiden van dingen, zo'n stukje. Ja. En door ik zit in die vraagje, daar wil ik toch eens even op reageren. Ik vind het een schandaal.
1: Nou, ik snap het. Misschien dat er analisten en daar waar het houdt zit.
0: Het rechte van, ja. Dat gaat er ook niet om. Maar nee. Ik kon me zeggen, wie betaalt al, ik betaal 350 euro meer dan Barney in de Mond aan zorgkosten.
1: Ja, ja. Ja,
0: dat is
1: veel.
0: Geld.
1: Dat is hartstikke veel.
0: Ja, nee.
1: Ja, nee,
0: en
1: dat klopt.
0: Dan haalt hij niet een eigen risico betaald, dat vind ik.
1: Meneer Bultsena, het is duidelijk. Ik ben benieuwd of er nog een analist is. En hij zegt van, nou, ik bel wel even, want ik heb hier wel een antwoord op. Meneer Bultsena, bedankt, hè.
0: Oké.
1: Okay. Mooi.
0: Fijne weekend.
1: Hetzelfde. Mooi. Herman van Hengela. Niet te lang, alsjeblieft, maar kom maar op, kerel.
2: Nou, een georganiseerde reis naar voor een excursie door de woestijn van Egypte. Nou, met zich opgeven, kom daaraan, nou, begin daaraan. Drie noordelingen komen elkaar tegen, een Groninger, een Vries en Drent. Nou, ben we dan rond koekeloeren en raak de groep kwijt. Nou, geen probleem, ze hadden een kaart bij zich. Nou, gaan we wat verder. Ja, we zien een gebouw staan, wat bomen. Nou, daar is onderaan. Niet die groep, maar zit er wel zo'n farao in zo'n huisje. En nou, zitten we te kieken met Google Translate erbij. Oh, dat is een wonderbad van Cleopatra. Man, dat zal. Dus met de farao vraagt wat dat precies is. Als die man. En dat weet al wel, die ging zich morgen altijd wassen in dit bad hier. En dan zei ze bijvoorbeeld melk en er zat er melk in. Hoe zegt die Groninger? Zal er ook voor graaien eten geld? Zegt die farao, wel zeker. Dus die Groninger, die loopt over die plank heen, springt eraf. En ja man, het was Geneve. En doe maar omhoog, hartstikke lekker. Nou, zegt die farao, die is een half uur hoor. En dan is het weer wat er, oké. Okay. Dus hij klimt er dan een half uur uit. Zegt die Drent, zegt hij, dat moet natuurlijk een jachtbitter worden. Dus loopt die plank af, springt erin, roept de jachtbitter. Hé, hey, ja man, echte jachtbitter. Nou, die Vries stond wel helemaal te verkruiken van, Beerburg. Nou, na een half uur komt die Drent er weer uit. En die Vries die kent zich niet. Bedingen en die rent die plank af, struikelt over die slipper, valt erom erin en is echt zo shit.
1: Ja, dit is een doordenkertje, Herman.
3: Dit is er weer een.
1: Ja, Herman, bedankt.
2: Yo,
1: ja, ik snap hem ook.
3: Ik ook.
1: Shit, zo van, ja, en dan...
3: Nou, ja, weet je waar hij in valt?
1: Precies.
3: En om te onthouden voor de familie dit weekend.
1: Zo is het. Gaan we naar de heer Bos in Stad. Goeiedag.
4: Goeiedag.
1: Mooi. Kom maar op.
4: Hoi.
1: Ook een mop?
4: Ja, kom maar op. Ik wou jou en je team even complimenteren van de uitzending van afgelopen maandag aan met Jantje van Dijk.
1: Oh, ik op tv?
4: Ik denk dat heel veel mensen daar met heel veel plezier hebben naar gekeken.
1: Was wel bijzonder, dus, hè?
4: Ja, was geweldig.
1: Ja, ja.
4: En Jantje van Dijk was altijd een voorbeeld van mij, want het was een doordouwer.
1: Het was zeker een doordouwer, maar het is nu een hele emotionele man, Siep. Dat hebben we ook kunnen zien.
4: Nou, dat zag ik, dat vroeg ik van.
1: Was jij vroeger ook zo stoer en sterk en ben jij nu ook een beetje zo'n zachte man geworden?
4: Nee, ik ben niet zo'n zachte man geworden.
1: Oh.
4: En ik was in de derde helft ook stoer, dus...
1: Oké.
4: Okay. Maar mijn vrouw die belde wel eens, had je nog geen mobiel, die belde wel eens naar de kantine. Eén staat klaar, ik zei, nou zet dat dobbeltje maar één voor één op, ik kom eraan.
1: Ja, op afstand durf je wel, maar thuis had je geen grote mond, denk ik, Siep, of wel?
4: Nee, echt niet.
1: Siep, bedankt voor het compliment. En als je nou denkt, waar gaat het over? Heeft die man het over? Je kunt hem gewoon nog terugkijken. De laatste Noordscoort van afgelopen maandag met Jan van Dijk. Siep, doe me goed. Ja. Mooi.
4: Nogmaals bedankt.
1: Yo, mooi. En ik geef de complimenten uiteraard door. We gaan naar Marinus in Bijum. En dan wat je wel. Gaat over voetbal. Mooi, Marinus.
5: Goedendag.
1: Ja, nou, zeg het maar. WK, Oranje.
5: Nederlands elftal. Nou, dit is net als van Johan Derksen zei van de week. Ze zal misschien de poel verder houden. Maar ik zie het duister in.
1: Oh ja, bist er ook zo, Heine? En waarom dan, Marinus?
5: En dus drie voetbal. Wat ze die twee wedstrijden, zijn die oefenwedstrijden, nee.
1: Zijn de Oezbekistan en de Algerije?
5: Ja, die man is ook beroemd, man. Net een tapijtje, maar ze kennen daar niks van. Dat is, nee, dat zijn ze weer.
1: De tapijtje van Marinus komt er weer bij. Maar Marinus, de wedstrijd tegen Oezbekistan, dat bent toch drie punten?
5: Ja, maar moet niet vroeg houden. Het moet allemaal op kleefde. Het is wat net als bij FC Groningen. Het moet allemaal op kleefde gebeuren.
1: Ja, oké, okay, maar als dat op WK ook zo gebeurt, Marinus, dan vind ik het allemaal prima, hoor.
5: Ja. Maar
1: dan
5: heb
1: ik
5: nog een
1: mopje
5: over.
1: Oh, mopje? Oké, okay, ja. Wacht even. Dan pak ik een drumbie. Dan is dat ook het laatste van vandaag in altijd wat anders. Wacht even, Marinus ook. Komt-ie?
5: Ja.
1: Marinus Bronkema.
5: Wat is de overeenkomst tussen een rol zeepapier en het Nederlands elftal op het eind van de poolfase?
1: Nou. Op een gegeven moment is de wc-papier op. Ik weet niet, Sergej doet ook mee met het raadsel.
3: Ja, ik snap ze vaak wel, nog niet.
1: Oké, okay. Kom maar op, Marinus. Nee.
5: Nou. Wc-papier neemt scheid af. In Nederland zelf al, eind van de poolfase neemt afscheid.
3: Ja, dat is wel een mooie woordspeling.
1: Dit is een zelfbedachte, Marinus, of niet?
5: Nee hoor.
1: Oh.
5: Nee hoor.
1: Oké. Okay.
5: Oh. Nee.
1: Ik vond het mooi. Ja.
5: Maar Nederland zelf al, ja, ik weet niet. Ik hoop het wel, maar ik zie het duister meer.
1: Oké. Okay. We wachten het over, Marinus. Toch ga je het wel kijken, denk ik, hè, tegen Japan.
5: Ja, soms een keer een wedstrijd om 9 uur, vind ik prima. Maar ik lig s'nachts weg van een boomzong, maar hij kwam naar een voetbalkie.
1: Marinus, even een afspraak. Volgende week vrijdag, dan bel je gewoon weer. Even met de analyse van Marinus over 2K. Ja?
5: Ja, dat is gauw. Dat ook wel.
1: Dan we. Mooi, Marinus. Gaat weekend.
5: Jo, mooi.
1: En ik zeg ook mooi tegen iedereen die heeft gebeld en geappt in deze vrije ronde. Altijd wat anders. Het was echt weer een vrije ronde, hè?
3: Ja, wij zeggen nog niet mooi tegen mekaar. Nee. Want wij blijven nog gezellig een uurtje zitten.
1: Zeker. En we hebben straks de hulp ook van jou nodig. Want de kantineklassieker staat ook wat mij betreft in teken van het WK. Wat is nou het allerbeste voetbalnummer dat jij kent? Oh. Kom maar op, stuur ze alvast maar in. Gaan we het er straks even verder over hebben.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Ik heb mensen pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 1 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt. Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jozen weer en rollo.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Radio Noord. Tussen de middag.
19: Met Nivino Geertsema.
1: Goedemiddag, zometeen weet je hoe Westerwolde wordt bestuurd. Je weet meer over molens. Je weet wat René op de markt heeft gehaald. En een kantineklassieker. Radio.

0: Son Mieux, Dark Before the Dawn op Radio Noord. Westerwolde wordt de komende jaren bestuurd door 4 partijen. Die hebben een coalitieakkoord gesloten met als titel Samenwerken voor Westerwolde. Daar gaan het CDA, gemeentebelangen en de nieuwkomers BBB en Samen voor Westerwolde de komende 4 jaar mee aan de slag. Die partijen leveren elk 1 wethouder. Nou heeft die coalitie wel, maar 11 van de in totaal 21 zetels. Ja, dat lijkt een smalle basis, smalle politieke basis. Daarover praat verslaggever Goos de Boer met de wethouder van de grootste partij.
1: Wietse Potse, het is rond. Een nieuw college hier in Westerwolde. Het is wel een dun draadje, hè? 1 zetel, ja, dat is de meerderheid.
2: Dat klopt. Maar goed, we hebben met name de afgelopen weken met deze 4 partijen gesproken. Maar nadrukkelijk ook met de andere partijen. Dus we hebben de andere partijen gevraagd, lever input voor het coalitieakkoord. We hebben in ieder geval 3 partijen gebruik van gemaakt. PvdA, GroenLinks en D66.
1: De rest niet, hè?
2: Nee, die hebben wel in de verkenningsfase richting de informateurzaken aangegeven, maar niet in de afgelopen 2 weken.
1: Wat zegt dat? Want ze hebben ook helemaal niks van zich laten horen.
2: Nee, maar die hebben wel in het voortraject hun informatie gegeven. En dat is allemaal wel meegenomen door de 4 onderhandelende partijen. Dus er staan wel een aantal zaken in rondom leefbaarheid, rondom woningbouw, die wij ook overgenomen hebben.
1: De basis is niet echt breed, hè? 1 zeteltje eigenlijk, hè? Dat is de meerderheid.
2: Ja, maar wij gaan niet alleen maar kijken naar de coalitie en de oppositie. Wij willen nadrukkelijk, hè, vandaar ook dat ons coalitieakkoord Samenwerken voor Westerwolde heet, willen we ook nadrukkelijk met de raad als geheel het gesprek aan. We hebben ook geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. We hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen waar ambities in staan en waar de komende 4 jaar alle ruimte is om in de raad het debat te voeren en waarin we hopen op zo breed mogelijk draagvlak.
1: Het lijkt wel heel erg op elkaar. Samenwerken voor Westerwolde is de naam van het coalitieakkoord en uw partij is Samen voor Westerwolde.
2: Ja, maar als we kijken naar de 4 verkiezingsprogramma's van deze partij, daar staat het woord samen ook heel veel in. We hebben echt aangegeven, wij willen het samen doen de komende 4 jaar.
1: Een heet hangijzer, ja, dat is het en dat blijft het, dat is Ter Apel.
2: Ja.
1: De coalitie zegt er moet meer politie komen, hoe dan ook.
2: Wij willen echt de politiecapaciteit op orde hebben. En dat mag niet ten koste gaan van de regio. Die vinden wij heel belangrijk. Dus dat betekent dat voor de nieuwe bestuursovereenkomst die wij gaan sluiten, er ook echt iets moet gezegd moeten worden over de politiecapaciteit. En dat die op orde moet zijn hier.
1: Nou is het weer problematisch in Ter Apel. Weer te veel mensen, ver boven de 2000. Er zijn rechtszaken gevoerd. Er zijn dwangsommen zijn er geïnd door de gemeente. Ja, volgt er weer een nieuwe rechtszaak?
2: Nou, dat zou kunnen. We zijn nu vooral in gesprek met de nieuwe minister. Daar hebben we op zich vertrouwen in. We gaan naar die nieuwe bestuursovereenkomst toe, waarbij we natuurlijk nog steeds die 2000 als harde eis gaan hebben. En dat hebben we eigenlijk bestendigd in dit coalitieakkoord.
0: Wethouder Wietse Potse, een van de nieuwe wethouders van het nieuwe gemeentebestuur van de gemeente Westerwolde. In gesprek met Goos de Boer. En er hebt net al iemand, You Never Walk Alone, mooiste voetballied ooit. Nou, daar kan ik het niet mee oneens zijn, denk ik. Maar ik was wel op zoek naar oranje hits. Gaan we het zo wel even over hebben. Na, vaya con Dios, na.

0: Oh, ik dacht dat ze al klaar waren. Vaya con Dios met Na-na-na. Ja, komende zondag dus Nederland-Japan, 22:00 PM. Ik ga er klaar voor zitten. Sergej twijfelt nog, denk ik zo.
1: Het wordt maar wat laat.
0: Kan ik me voorstellen. Maar ik dacht wel, die kantine, die moet oranje gekleurd. Hè, voor de wekelijkse kantine-hit.
1: Ja.
0: Hoort er toch een beetje bij. Nou zijn er wel weer wat... Nou, ik moet zeggen, de hit, de oranje hit van deze zomer... zou zomaar die van Gerard Joling kunnen zijn. Of die van Samuel Welten.
1: Ja. Oh. En waar komt hij dan aan?
0: Het hele land is rood. Ja, het is oma Geer.
1: Die doet ook een

0: Ook met die clip met Jutta Leerdam?
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oh, of is dat weer een andere clip?
1: Zo. Ja.
0: Nou, dit zijn de meest recente nummers. Maar je hebt natuurlijk ook echte klassiekers. You'll Never Walk Alone. Ja, sorry, maar dat vind ik geen oranje hit.
1: Echt een oranje hit.
0: Shirley appte er wel een. We zijn er weer bij.
1: Ja.
0: Ja, ontkom je niet aan.
1: Nee.
0: Walter Cruz.
1: Ja, dat is er zeker wel eentje, hè?
0: En dan deze. Oh.
1: Dit is toch wel de nummer 1 eigenlijk, hè?
0: Hebt Jacob ook. Er is maar één lied voor Oranje, dat is Hazes.
1: Ja.
0: Maar er kan nog van alles gebeuren in een half uur. Welk nummer moeten wij straks, welke WK-nummer, oranje hit moeten we draaien in de kantine straks om 2:05? Laat het weten, 050-3188-288. Gaan wij luisteren naar deze prachtige van Harry Niehoff.
2: Op verplecht van boot, doorstond ik alle lijst. Kin omhoog,

0: video doen. Hey! Ja.
1: Oké, okay, Harry. Geweldig artiest. Harry, niet of let more night of me. Gaan we naar de tip van onze cultuurredactie. Wat kun je nou dit weekend doen of beleven op cultuurgebied? Nou, we hebben natuurlijk net Kraantje Papi aan de lijn gehad. Je zou vanavond naar Snow Patrol kunnen gaan. Maar er is nog veel meer te beleven. Let op. De provincie staat dit weekend in het teken van molens. Tijdens het Groningen Molenweekend kun je kennis maken met de molens en de mensen achter of op de molens, zo zou je het kunnen zeggen. Een van die personen is Rob van Molen de Eolus in Den Ham. Goeiedag, Rob.
2: Goedemiddag.
1: Wat heb jij met molens?
2: Je kan beter zeggen, wat heb ik niet met molens?
1: Oké, wat heb jij niet met molens?
2: Nou ja, dat is heel weinig.
1: Nou, dan klaar. Bedankt. Fijn weekend.
2: Ik heb heel veel met molens. Ik ben, voor mijn beroep ben ik molenmaker. Dat moet je zien als een molenrestaurateur. Die, als een molen stuk is, dan repareren wij hem. En voor mijn vrije tijd ben ik vrijwillig molenaar.
1: Dus je bent een echte mulder?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt, ja.
1: Geweldig, ja. Man. En wat voor gevaar geeft het nou om op zo'n ding te staan?
2: Wat voor gevoel geeft dat? Dat geeft een... Moet je dat nou uitleggen? Het is heel leuk om te doen. Ik weet eigenlijk niet beter meer. Ik doe dat eigenlijk al bijna mijn hele leven.
1: Ja.
2: Ik was 11 jaar oud toen ik met molens begon.
1: Hoi kerel. Dat was al hartstikke vroeg. Hoe is dat ontstaan dan?
2: Ja, dat is lang geleden. Daar kan ik je ook geen antwoord op geven.
1: Nee.
2: Op de een of andere manier is dat ontstaan. En dat is gewoon, ja, die interesse is gebleven. En dat is doorgegroeid en dat is niet meer weggegaan.
1: Nou is die Eolus is een prachtig exemplaar natuurlijk in Den Ham. Maar hoe tevreden ben jij over het algemeen over Groningen als molenprovincie?
2: Ja, ik ben goed tevreden. We hebben heel veel molens in de provincie. Verschillende types molens en verschillende functies. Dus we zijn als provincie Groningen zijn we goed vertegenwoordigd qua molens.
1: Mooi. Groningen Molenweekend, waarom is het zo belangrijk dat wordt georganiseerd, Rob?
2: Nou, het is belangrijk om de molens onder de aandacht te houden van de mensen. Want dat wat je niet kent, daar kun je ook niet van houden. Dus als je, waar je van houdt, dat ga je beschermen. Dus zodra je van molens houdt, daar ben je er zuinig op.
1: Ja.
2: En dat hebben we nodig, want het is niet vanzelfsprekend dat de molens er staan. Want de molens die hebben onderhoud nodig. Als daar niks aan gebeurt, dan vergaan ze gewoon. En dan zijn ze er ooit niet meer.
1: We
2: hebben mensen nodig die daar zuinig op zijn.
1: Ja. En ik kan me voorstellen dat jij ook heel graag wil dat er vooral veel jong publiek komt dit weekend, hè?
2: Dat is wel belangrijk, ja zeker. Want we hebben nieuwe molenaars nodig, om zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: En ja, natuurlijk, iedereen die molenaar wil worden, die kan zich melden op een molen en om informatie vragen. Want jong of oud, iedereen is welkom.
1: Ik wens jou heel veel plezier. We kunnen dus gewoon, hoe laat, maakt niet zoveel uit. Je kunt gewoon een molen binnenstappen dit weekend, daar komt het op neer.
2: Nou, de meeste molens zijn gemiddeld open van op zaterdag en op zondag. Van 10 tot 5, maar dat verschilt per molen een beetje. Dus ik durf niet exact te zeggen welke molen hoe daar open is. Maar de Eolus in Den Ham en het Eiderwaarderdiep, dat is mijn molen. Die is in elk geval open op zaterdag van 10 tot 5 en op zondag van 12 tot 5. En mensen die langskomen, die kan ik van alles vertellen en alles laten zien.
1: Heel veel plezier, Rob. En geniet ervan.
2: Dankjewel. Komt goed.
1: Mooi. Rob Hoving, molenaar van de Eolus, was dat.

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: 1:30 geweest, hoogste tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De rechtbank heeft bepaald dat de NAM voorlopig geen 521 miljoen euro hoeft te betalen voor de waardedaling van huizen. Dat is omdat de berekening daarvan niet goed genoeg is onderbouwd. Verslaggever Maarten Siepel vertelt wat de rechter hierover heeft gezegd.
7: Als het dan bijvoorbeeld gaat over hoeveel huizen waard zijn en wat de impact daarvan van aardbevingen zegt, zegt de rechter dan eigenlijk, ja, dat die onderbouwing is voorlopig gewoon nog niet goed genoeg. En we zitten gewoon nog steeds in het proces. Het is nog niet het einde. Er kunnen nog steeds aardbevingen komen. En ja, wat dan de impact op waarde van huizen is, ja, dan zegt de rechter van ja, dat kun je niet als overheid nu doorbelasten aan de NAM die al die jaren natuurlijk die gaswinning heeft gedaan.
6: Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor de 268 miljoen euro aan kosten voor het herstel van huizen. Beide partijen, de staat en de NAM, hebben 6 weken de tijd om te beslissen of ze in hoger beroep gaan. Het nieuwe gemeentebestuur van Groningen heeft vanmorgen zijn coalitieplannen gepresenteerd. De coalitie wil Groningen kandidaat maken voor culturele hoofdstad 2033. Ook zal er worden geïnvesteerd in de renovatie van de Oosterpoort en de vernieuwing van sportcentrum Kardingen. Daarnaast sluit de gemeente uitbreiding van betaald parkeren in wijken met hoge parkeerdruk niet uit. Een overzicht van alle plannen zijn te zien op rtvnoord.nl. In Pekela gaan de SP, het CDA en de voormalige PVV definitief een coalitie vormen. Leden van de SP hebben gisteravond ingestemd met het coalitieakkoord. Een van de meest prominente SP-leden in Pekela verbindt daar consequenties aan, weet verslaggever Jonnar Venema.
8: Ik heb ze net even met oud-gediende Henny Hemmes gesproken. Jarenlang wethouder geweest voor de SP. 46 jaar lang lid geweest van de SP. En die was vooral geen voorstander van een deelname in de coalitie met de PVV. Hij was teleurgesteld toen ik hem belde. En heeft gezegd dat hij zijn lidmaatschap voor de SP in Pekela in ieder geval op gaat zeggen. Gaat afstand nemen van de SP in Pekela.
6: Een inwoner van Groningen is gisteravond het slachtoffer geworden van nepagenten. Ze slaagden erin diegene te overtuigen zijn pinpas mee te geven. Vanuit 3 noordelijke provincies kwamen in totaal zo'n 15 meldingen binnen van nepagenten. In onze provincie ging het om 4 meldingen. Niet alleen in de stad, maar ook in Hogezand en Scheemda. De nepagenten proberen mensen er telefonisch van te overtuigen dat inbrekers hun slag willen slaan en vragen daarom uit voorzorg waardevolle spullen of hun pinpas af te staan. De politie vraagt dus om alert te blijven op deze nepagenten. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
9: Vanmiddag is het bewolkt. Er kan over trouwens wat lichte regen vallen, maar tegelijkertijd bewaarde zon er hier en door ook deur te komen. Met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kan er een buivuur komen, maar op de meeste plek blijft droog en er zijn ook opklodes met 12 tot 15 graden als minimum. In morgen wordt een dag met regenmotig zon. Er kan een buivuur komen en met een motige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
5: Wij houden van oranje. Het zou zomaar kunnen dat de kantine klassieker wordt straks. Of een heel andere oranje hit. Laat het weten. 050-3188-288. Dan gaan we er oranje getinte uitzaks. Maar we gaan natuurlijk ook nog zometeen met René een regenachtige markt op.
10: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
11: Ga nu naar koken en wonen.
12: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
11: Ga nu naar koken en wonen.
12: In het stadshart van Appingedam.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg, Groningen.

0: schoot mij net nog een te binnen. En jij ging maar weer in je geheugen graven en je kwam erachter.
1: Hè?
0: Ja, het waren de toppers.
1: Oh, ja.
0: Ja, want ik dacht aan deze.
2: Oké.
0: Ja.
2: Ja, ik wist dus ook niet meer dat het van de toppers was. Ook wel een paar jaartjes geleden.
0: Nou, inderdaad zeg. Maar het zou ook zo met de kantine klassieker kunnen zijn. Of, ja, dat is toch zo eentje, hoe noemde jij hem nou?
2: Een vergeten pareltje.
0: Ja, van Klaas Zuur. Ja. Die kwam met deze, Alexander Curly Hollanders. Waren wel die
2: Hollanders. En dan de voetbaleditie.
0: Er is ook niet een
2: ja, voetbaleditie. Ja, die ken ik. Deze ken ik dus niet.
0: Bedankt Klaas voor de tip.
2: Ja, mooi hoor.
3: Er is nog wel een Holland dat heel veel in voetbal doet.
0: Oh, ja, oké. Okay. Nou, nog even wachten. Dan weten we welke kantine klassieker deze week de oranje getinte kantine klassieker is. We gaan eerst zo even de markt op. Want ja, René die
2: het is,
0: heeft...
2: Het is hier droog. We kunnen er gauw even uit.
0: Wat heeft hij nou meegenomen? Is het wel droog allemaal, wat hij heeft ingepakt?
2: In zijn mandje? Ja, dat moet vast goed komen. Ik ga eens eventjes in zijn mandje graaien.
0: Weer die eerdappeltjes ook, hè?
2: Ja, vorige keer deed hij het niet, omdat hij klaar was met ons gezeur daarover. Maar dit keer, ja, deze week kon hij zich niet inhouden. Ja hoor, een putje rode eerappels, vis, een steekje. Dat is ook elke week natuurlijk raak, hè? Een schaaltje vleeswaren en een mooi stukje kees.
0: Lekker.
2: Kaas.
4: Ja jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
5: Mooi, vleeswoorden verkopen.
6: Hey René, goedemorgen.
5: Is toch nou een beetje nice?
6: Rijkswaterstaat.
5: Oh ja?
6: Ja.
5: Dat is wat?
6: Wij telt niet meer mee.
5: Die stoppen gewoon met repareren.
6: Ja, gaat er nergens over.
5: En geld is op, zeg.
6: Geld is op, ja, dat snap ik ook niet helemaal. Overal zijn potjes voor en ditjes en datjes. En voor ons de wegen.
5: Ja, er is vast meer aan de hand.
6: Er zal ongetwijfeld meer aan de hand zijn, maar weet jij het?
5: Maar ondertussen, het besluit is gewoon, daar ligt er.
6: Ja, het ligt er gewoon en dat is het. Daar kunnen we mee doen. Maar ik vind het nergens over gaan.
5: Nee, en dat ging alleen zo gauw met die wegen met die van Rijkswaterstaat.
6: Nee, helemaal niet. Want als je hier en daar de gaten in de weg zit en de scheuren en dit en dat.
5: Je zat lees te worden, nog wel overstroken bezig.
6: Daar ga ik niet vanuit.
5: Kent dat nou?
6: Nee, kan niet.
5: Nou, daar ben we het ook een keer
6: over.
5: We hebben
6: daar absoluut over eens, ja. Dat ze daar absoluut wat aan moeten doen, ja.
5: Nou nog een schooltje vlees. En kijk, dat liet niet wel lekker.
6: Ja, rosbief.
5: Dat is rosbief, ja. Kost dat?
6: 100 gram, 3,95.
5: Ja, maar een schooltje.
6: Pak weer.
7: Heerlijke broodjes, luxe baguette en lekkere stokbroden. Kom er even bij.
5: Hoi, rappelverkoper.
8: Goedemorgen, Botten.
5: Is toen een beetje nice?
8: Het weekend weer Formule 1, hè?
5: Oh ja, maar afgelopen weekend ook toch, Monaco?
8: Ja, afgelopen weekend Monaco.
5: Dat was drama, of nee?
8: Ja, motorprobleem. Na 5 seconden lag het er al uit.
5: Oké, dat je.
8: Ja, zo'n motor gaat een aantal races mee. En dit was ook de laatste race. Hij zou sowieso een nieuwe motor krijgen.
5: En heb je er nog een beetje zin in dit weekend? Waar is het ook alweer?
8: Barcelona.
5: Oh ja, ja. Oh, dat is wel zien.
8: Ja, dat is wel zijn ding, ja.
5: Ja, toch?
8: Ja. De eerste keer won hij die race gelijk. Dus dat is wel zijn circuit.
5: Ja, en wat is de verwachting?
8: Ja, hij heeft sowieso, omdat hij een nieuwe motor krijgt hij een gridstraf.
5: Een wat?
8: Een gridstraf.
5: Oh, die moet achteraan beginnen?
8: Ja, achteraan. Ik denk dat hij 10 plaatsen terug wordt gezet.
5: Maar ja, door dat kan nog niet veel schelen. Sowieso in Barcelona.
8: Nee, dat maakt niet uit.
5: Dat is een wat mooie race, denk ik.
8: Ja, zeker wel, zeker wel. Maar ik hoop naar een podiumpje proberen.
5: Ja, het zal mooi wezen voor.
8: Ja, gaan we wel voor. Ja.
5: Het mooiste van mij is natuurlijk een paar lekkere eerappels, een putje. Die liep me wel lekker.
8: Ja, maar die rozenval bedoel je?
5: Is het rozenval?
8: Ja, die ben lekker.
5: Wat kost die?
8: Een kilootje 3,50.
5: Nou, dan moet je dat maar.

0: Hey, visboer.
1: Goedendag, heup.
0: Is toen een beetje nijs?
1: Ja, het weer. Dat is nooit best, of wel?
0: Nee, dit is niet veel, hè?
1: Nee, en dat in juni.
0: Ja, man. Dat is een beetje zomer geworden.
1: Het wordt al ziet dat we een beetje 20, 22 graden kregen en weer lekker droog.
0: Ja, maar ik heb gehoord dat we een hittegolf kregen, aan de week of zo.
1: Oh, lolo, dat wordt nooit dan.
0: Nee, dat is weer een andere oeterste.
1: Dat bedoel ik, 20, 22 graden is hartstikke mooi, niet?
0: Nou ja, als ik mag kiezen, dan dam ik dit, man. Ja, het was er wel een beetje nat van, maar...
1: Ja, een beetje erg nat.
0: Maar voor de conditie is het niet best, natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Nee, we mogen lekker droog weer hebben.
0: Maar in de loop van de dag zal het wel beter worden.
1: Loop het ook.
0: Ja. Anders is er niks te doen.
1: Ja, dat heb je al wat eraan. Ja.
0: Nou, ik zal niet wat te doen geven. Ik wil in mijn vis hebben. Kijk, de scholletjes, nou?
1: Ja, mijn scholletje heb ik. 3 kilo voor 7,50
0: euro. Oh, en moest toen die voor mij schoon?
1: Die mag wel even schoon.
0: Nou, dan doe maar drijven.
1: Gaan we nou.
2: Ja, mensen, kom er maar bij. Heerlijke kaas.
0: Hoi, Kees Boerin.
3: Goedemorgen.
0: Is toen nog een beetje nijs?
3: Nou, het is nieuws van gisteren, maar het blijft in mijn hoofd hangen.
0: Wat nou hier dan?
3: Dat ongeluk in Zeeland.
0: Och, verschrikkelijk nijs.
3: Ja, al die kindertjes op een fiets naar een kamp.
0: Ze gaan een soort vakantie op nijs.
3: Ja, zeker. Even een mooi kamp afsluiten van het schooljaar.
0: Zo feestelijk moet wezen?
3: Nou, dat had heel feestelijk moeten zijn. Het is een heel klein dorpje waar dat de kindertjes allemaal wegkomen.
0: Ze kennen elkaar op modder zo.
3: Allemaal eentje. Ja, allemaal van met elkaar.
0: Een drama.
3: Een echt drama.
0: Maar jij bent een automobilist, hè?
3: Ja, een jongen, zeggen ze van 19 jaar. Maar ja, dat zegt niet altijd wat, hè. Ik zeg, dat kunnen we allemaal wel oordelen. Maar je weet, niemand die het nog weet, hè.
0: Ja, je denkt natuurlijk voor veel te harde redenen zo. En,
3: ja, je ziet een BMW. Maar het hoeft niet, hè.
0: Nee, dus, maar het is erg genoeg.
3: Het is sowieso erg genoeg voor alle partijen.
0: Mooi nee aan denken.
3: Niet best.
0: Nee.
3: Zeker.
0: Ja, daarom gaan we nog die Kees touw. Zijn kieken, hè. Je hebt zin in een lekker stukje Nederlandse Kees.
3: Nou, kijk, daar ligt een hele mooie boerenvracht.
0: Hoe komt hij weg, hè?
3: Van de boerderij. Uit Noord-Holland.
0: Oh ja?
3: Heel erg lekker.
0: Is het een jong old?
3: Dat is een beetje pikant. Oh. Rauwe melk.
0: Oh, dat klinkt gaaf. Wat kost het?
3: Heel lekker. 24,90 de kilo.
0: Dan maar een klein pondje.
3: Gaan we doen.
4: Goeie waar en kwaliteit hier op de markt in Groningen.
0: Hoi, Slager.
4: Goedemorgen, heer.
0: Is het nou een beetje nice?
4: We hebben eerst even over vorige week hebben natuurlijk.
0: Oh, die doem, ja.
4: Ja.
0: Hebben ze een beetje gaan vlopen?
4: Ja. Ja, ik was erg tevreden.
0: Van het zo dit Frankrijk, hè?
4: Frankrijk, ja, vanuit Sens. 610 kilometer om precies te zijn.
0: En bist u in de prizen flow?
4: Ja.
0: Oh ja?
4: Een mooie tweede plek in de vereniging, derde in de hele stad.
0: Oh, ja. Fantastisch, ja.
4: Net een machtentopper Feike Wilpstra, helaas.
0: Gefeliciteerd,
4: zat
0: man.
4: Ik erachter, maar nee.
0: Gaat dat in om een vogel of gaat dat om wat ze zomen dan?
4: Nou, ik had er 20 mee. Daar vlogen 9 van in prijs. Dus ik was gewoon tevreden.
0: Ah, fantastisch. Ja. Van het weekend weer?
4: Van het weekend? Nee. Deze week rust. Volgende week krijgen ze weer 600 kilometer aan de kont.
0: En dus doe mos nou wel naar de WK King?
4: Ik ga nu even naar de WK King. Ja, nou, wat gisteren 1 helft. Ik denk, bekijk het maar. Ik ga lekker op bergen.
0: Ja,
4: zondag. Ja, ik vond het niet zo.

0: rollende rrr van Jackie Wilson, Reed Petit.
1: De keuze is wel gemaakt, denk ik.
0: Ja, ja, we zijn goed geholpen, dus waarvoor dank.
2: Er kwam een heleboel binnen, ja. Aan oranje hits.
0: Nou, en op de valreep kwamen B. de Winter en meneer Blauw nog met een die jou ook wel aanstaat, denk ik.
2: Ja, die is geweldig.
0: Even wachten, pizza. Meneer André van Duin.
2: Samen met het Nederlands elftal uit die tijd.
0: Oh, die deden mee toen?
2: Ja.
0: Welke tijd dan?
2: 1981, 82.
1: Toen hebben wij niet heel veel geproduceerd, hè? Begin jaren 80.
2: Maar zingen dat ze konden?
0: Zingen konden ze wel. En toen kwam Theo nog met deze. En Theo stuurde daarbij ook een fotootje van zichzelf met Frenkie de Jong. Die kwam die toevallig tegen ergens bij een besloten trainingskamp.
2: Oh.
0: Frenkie heeft alle vertrouwen in een goede afloop van het WK, zei Theo daar ook bij. Dus die heeft een soort inside information. Ja. Maar Theo zei, vergeten jullie deze niet, jongens?
3: Want,
0: ja, natuurlijk.
3: Laat de leeuw niet in zijn hempie staan.
0: Ook wel echt een klassieker.
2: Ja, deze kennen we allemaal.
0: Ja.
2: Dus dit wordt hem?
0: Nee. Nee, want... Hè? We waren één vergeten. Hoe konden we hem nou vergeten? Er is een hele recente versie, volgens mij in het Engels. Ook weer voor een bepaalde supermarkt.
2: Oh.
0: Nou, ik vind helemaal niks. Ik vind het origineel wel echt top... Echt een kantineklassieker. Anja Lammerts onder andere stuurde hem in. Ja, we konden er niet omheen, denk ik.
2: Oh, die mensen uit Brabant?
0: De Snollebollekers.
2: Ja, ja.
0: Dat is hem. De oranje hit in de oranje kantine van deze week. Veel plezier met Karel, denk ik, zometeen de middag door.
2: Yes.
0: Veel plezier zondag met Nederland tegen Japan. 10:00 s'avonds. Jij zit klaar met een kopje koffie, volgens mij.
2: Nou, voor koffie is het wat laat. Misschien een kopje thee of wat fris.
0: Veel plezier, zeker.
2: Dankjewel, jij ook.
0: Dan gaan we allemaal van links naar rechts. Oh. Goud weekend. Mooi.
4: Sensation Wildland Anthem.
0: Oh, en zet hem maar hard, hoor.
2: Super.
0: Zullen we even meedoen?
2: Nou,
0: zullen we eens even?
2: Ja, stukkie.
0: Oké.
2: Richting de auto.
0: Hoi, steun.

0: frustrerend defibrillator of niet, want god man, een gym.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
3: Veel scoren, maar
4: waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 2 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
20: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
21: Radio Noord.
22: De middag door.
21: Met Karel Oosterhuis.
23: Ik heb een Drentie voor je. Een Drentie die het zelfs heel erg goed deed in het buitenland. En als je de muziek hoort, dan weet je het. Je hoort er nu. I'm specialized in you.

Time Bandits and I'm specialized in you. Vrijdagmiddag, goedemiddag. Nou, die Time Bandits die klinken van zichzelf al lekker, maar op vrijdagmiddag dan klinken ze nog veel en veel beter. Met één been in het weekend. Het weekend binnen handbereik. Je kan jezelf gelukkig prijzen met de weersvooruitzichten, want de plantjes hoef je tenminste dit weekend buiten niet water te geven. Dat gaat allemaal vanzelf. Nu op Radio Noord, Teddy Swims.

Jackson, You Bring On The Sun. Afgelopen zondag stonden Erwin de Vries nog op de planken met Via Buse en brachten ze onder andere een ode aan Ede Staal met het Finn Koloniaal Symfonieorkest. Ik zag lovende reacties op de socials. Daar kan het niet anders, want dat kunnen ze wel. Erwin de Vries, zonder ode aan Ede, maar solo nu op Radio Noord. Hou maar dat

Once Again op Radio Noord. Een liedje dat is opgenomen in de legendarische Sun Studios. En dan vragen mensen zich af, wat is er dan zo legendarisch aan een studio? Het is toch gewoon een ruimte waar wat microfoons hangen met een groot mengpaneel, destijds een bandrecorder en dan kon je een liedje opnemen. Dat klopt ook, dat klopt ook. Maar deze studio, daar heeft Elvis zijn eerste liedje opgenomen. Maar ook Johnny Cash en B.B. King namen daar hun liedjes op. En deze studio, die had een mogelijkheid, als je dan wat had ingezongen, dat dat liedje werd geperst of eigenlijk gekrast op een singeltje. Ja, kijk, normaal als je een liedje opneemt, dan wordt het naar een fabriek gestuurd en dan gaat het. Met de lopende band komen er duizenden singeltjes. Met deze Sun Studios, die hadden een apparaat, daar kon je één singeltje mee maken. En dat deed Elvis dus destijds. En daarom is het legendarisch, omdat grote namen daar ooit zijn begonnen. En U2 dacht van, we zijn toch in de buurt. Als ze nou met z'n allen gaan kijken of er een plek is, dan gaan we daar gewoon opnemen. Dan voelen wij die vibe van Elvis. De vibe van Johnny Cash. De vibe van B.B. King. En met veel blazers maakten zij één.

0: You too op Radio Noord en The Angel of Harlem. Vrijdagmiddag. Zometeen onze eigen Angel met het laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar nu eerst een klein tipje van de sluierfleur. Wat heb je zometeen voor ons?
1: De bakker mag op zondag om 8 uur al open. En andere plannen van de nieuwe Groningse gemeenteraad. Ik vertel het zo.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: 3:01 is het. Het laatste nieuws krijgen we van Fleur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De rechtbank heeft bepaald dat de NAM voorlopig geen €521 miljoen hoeft te betalen voor de waardedaling van huizen. Dat is omdat de berekening daarvan niet goed genoeg is onderbouwd. Verslaggever Maarten Siepel vertelt wat de rechter hierover heeft gezegd.
8: Als het dan bijvoorbeeld gaat over hoeveel huizen waard zijn en wat de impact daarvan van aardbevingen zegt, zegt de rechter dan eigenlijk, ja, dat die onderbouwing is voorlopig gewoon nog niet goed genoeg. En we zitten gewoon nog steeds in het proces. Het is nog niet het einde. Er kunnen nog steeds aardbevingen komen. En ja, wat dan de impact op waarde van huizen is, ja, dan zegt de rechter van, ja, dat kun je niet als overheid nu doorbelasten aan de NAM die al die jaren natuurlijk die gaswinning heeft gedaan.
1: Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor de €268 miljoen aan kosten voor het herstel van huizen. Beide partijen, de staat en de NAM, hebben 6 weken de tijd om te beslissen of ze in hoger beroep gaan. Een auto is het portiek van een gebouw aan de Noël Bekerstraat in Groningen binnengereden, vlakbij het Hoornse Meer. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Als gevolg daarvan zat de bestuurder bekneld in zijn auto. Samen met ambulancepersoneel is gekeken hoe hij veilig uit zijn wagen kon worden gehaald. De man is inmiddels voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Westerwolde heeft een wankele nieuwe coalitie. De partijen Samen voor Westerwolde, BBB, CDA en Gemeentebelangen vormen een bestuur met slechts 1 zetel meerderheid. Het nieuwe college focust op woningbouw, veiligheid en de komst van de Neder-Saxenlijn. Over de opvang in Ter Apel en de problemen daar is de toon streng. Het college eist meer politiecapaciteit en dreigt met juridische stappen als de asielinstroom niet afneemt. Ook moet er dit najaar een besluit komen over de renovatie of nieuwbouw van het verouderde gemeentehuis in Sellingen. Het nieuwe gemeentebestuur van Groningen heeft vanmorgen zijn coalitieplannen gepresenteerd. De coalitie heeft de wens dat Groningen culturele hoofdstad van 2033 wordt. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in de renovatie van de Oosterpoort en de vernieuwing van sportcentrum Kardingen. Ook sluit de gemeente uitbreiding van betaald parkeren in wijken met hoge parkeerdruk niet uit. Een overzicht van alle plannen zijn te vinden op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Gaan we naar Arma met het weer.
9: Vanmiddag is het bewolkt. Er kan over trouwens wat lichte regen vallen, maar tegelijkertijd waar de zon er hier en door ook door te komen. Met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kan er een buiveur komen, maar op de meeste plek blijft droog en er ben ook opklots met 12 tot 15 graden als minimum. In morgen wordt een dag met regenmotig zijn. Er kan een buiveur komen en met een motige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Zometeen maak je kans op mooie, lekkere prijs als je mee gaat spelen met het plaatje over vandaag een lekker liedje van Rod Stewart. Daar stel ik je een vraag over. Weet je het antwoord? Dan bel je als de Wiede Weerga. En als je de eerste bent met het juiste antwoord, dan zijn die prijzen voor jou. En iedereen heeft prijs als je de radio een tandje harder zet. Want dan hoor je zometeen Linda van de Frank Boeien Groep en Nathalie Imbruglia met Thorn.
10: Nu mega opruiming bij
11: Meertens Meubelen.
10: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
12: De koffie staat klaar.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
14: Voordeelhaartjes.nl.
15: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg Groningen.
13: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeelhaartjes.nl.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
19: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.

0: Pinkerpop. Frank Boeijengroep, Jordan Linda. Plaatje over vandaag met Rod Stewart. Want Rod Stewart is op dit moment bezig met zijn grootschalige One Last Time afscheidstournee. Deze maand speelde hij de zaal plat in de legendarische Hollywood Super Bowl. Eerder annuleerde hij nog 2 shows in Las Vegas vanwege een bijholteontsteking. Hij is inmiddels weer volledig hersteld. Zijn stem is wat rauwer. Hij heeft een lekker randje eraan. Nou, randje. Een enorm randje. En dat maakt de stem van Rod Stewart zo ontzettend fijn. Held Rod Stewart vandaag in Plaatje Over. Ik ga je zo meteen een lastige vraag stellen. Maak je kans op mooie prijzen.
1: Zo klinkt de plaat. Hey.

0: Dit is De Vraag.
1: Crazy About Her, daar wordt vandaag meegespeeld in een plaatje over van Rod Stewart. De Vraag voor een doos met lekkere droge worst en mooie prijs uit de prijzenvitrine van Hette van Noord. Met welke band speelde Rod Stewart vroeger? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. 050-3188-288. Rod Stewart speelde vroeger met een band, maar hoe heet die band ook alweer? Was het A, The Smiles? Was het B, The Hurt? Of C, The Faces? 050-3188-288. 050-3188-288. Heel veel oude rockers die zullen wel zeggen van, oh, maar dat weet ik wel. Nou, waag een gokje en kom maar door. 050-3188-288. Hoe heette de band ook alweer waar Rod Stewart vroeger mee speelde? Was dat A, The Smiles? Was dat B, The Hurt? Of C, The Faces? Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288.

0: Hallo weekend, wat ben je dichtbij in het komen. Manfred Mann, Earth Band en Blinded by the Light kregen we zomaar op vrijdagmiddag even een cursus gitaarsolo spelen. Kanon, wat lekker, wat mooi. Goedemiddag Jaap.
1: Goedemiddag Aaron.
0: Jaap Beren aan de lijn en Jaap zit in de auto. Hij belt keurig handsfree, niets aan de hand. Waar gaan we naartoe?
1: We gaan naar Delfzijl. Ik kom uit Haren. Ik heb op mijn kleindochter gepast vanochtend. En op mijn kleinzoon later, uitgehaald dus.
0: Je taak als opa is vandaag weer volbracht.
1: Ik. En volle tevredenheid en veel plezier.
0: Moet je de afloop er ook even een rapport schrijven van de kinderen hebben dit en dat gedaan en hebben keurig geluisterd?
1: Nee hoor, als we er niet zijn hoeven ze ook niks te weten.
0: Kijk, en als je dan op vrijdag gaat oppassen, neem je dan altijd wat mee voor ze of is jouw aanwezigheid al genoeg?
1: Ja, voor de allerkleinste die is 8,5 maand, als ik het zo heb.
0: Oh, kijk, ja.
1: En dus daar hoef je nog niet geld mee te nemen.
0: Nee.
1: Maar mijn kleinzoon Floris, die is gek op auto erop. Autosnoepjes, het is niet echt erop. Ik stop iedere keer als ik daar in huis stap een stuk of 5-6 in mijn zak.
0: Ja.
1: En daar rekent die ook helemaal op, hè. Dus.
0: Hoe oud is Floris?
1: Floris is 6, bijna 7. 25 juli wordt hij 7.
0: Dus jij heet nu voortaan opa Snoepje?
1: Ja, zoiets.
0: Je krijgt al heel snel een bijnaam.
1: Ja, jawel. Ja, je moet het ook niet vergeten hoor, dan vraagt hij er wel.
0: Ja, nee, je wil ze niet teleurstellen.
1: Nee.
0: Dat moeten we niet hebben. Dan nu, plaatje over. Met welke band speelde Rod Stewart vroeger? Jij weet het antwoord, kom maar door.
1: Ja, dat is met de Faces.
0: Hartstikke goed, jongen. Gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten. En de Erte van Oortsokken.
1: Ja, helemaal geweldig.
0: Mooi zo.
1: Helemaal geweldig.
0: Wel thuis, hebben we goed.
1: En dat op een Noorderweekse vrijdag, hè?
0: Je verwacht het niet. En dat zijn juist weer de cadeautjes. Heb een goed weekend. Veilig rijden. Dit is Rod Stewart, Crazy About It.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Johan de Veer, kleinzoon van een knilmilitair. Een dwangarbeider die aan de Birma-spoorweg moest werken in de oorlog. Kleinzoon Johan werd journalist, schreef over politiek, over besturen en vertelde wat er beter zou kunnen en misschien wel moeten in Groningen. De muziek, de passies, het levensverhaal van Johan de Veer.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3:00.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Riga.
11: Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Riga!
11: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
13: Riga!
11: Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
15: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
19: Het staat in de sterren geschreven. In de stars van de Rolling Stones hoor je zometeen. Maar eerst de klassieke van Shalimar. Dit is The Second Time.

goed. Rolling Stones en In The Stars. Hoe zouden deze mannen elkaar hebben aangekeken destijds toen het liedje klaar was in de studio? Dit doen we goed, hè? We zijn wel op leeftijd, maar wij rocken en knallen nog steeds als een malle. Ze gaan met hun tijd mee. De tijd heeft eigenlijk helemaal geen vat op de mannen van de Stones. Dat maakt ze zo ontzettend goed. Iemand die ook ontzettend goed is, is Rick Schuring. Hij heeft deze week Groningschouw te pakken. Je hoort hem zometeen na Inner Circle Games People Play.

Erik Schuring op Radio Noord. Groning schouwt deze week Wat een Geluk, zo heet het liedje. En over geluk gesproken, Rieks die loopt de hele week te grijnzen. Van oor tot oor, want hij heeft Groning schouwd. Het was trouwens wel, dat is weer een snifmomentje, de laatste keer dat je hem vandaag hoorde als zijnde Groning schouwd. Want vanmiddag bij Maartje, tussen 4 en 6, gaan we een nieuwe artiest dan wel groep blij maken met het stempel Groning schouwd. Die gaan we dan vaak draaien en in het zonnetje zetten.

0: Talking Heads op Radio Noord en The Road to Nowhere. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Fleur gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Teleurstelling bij Tweede Kamerlid Sandra Beckerman over weer een tegenvaller in het aardbevingsdossier.
0: Hoor je zometeen meer over.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Het is 3:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Duizenden versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden bevatten mogelijk fouten. Deze rapporten moeten opnieuw worden bekeken en misschien zelfs opnieuw worden opgesteld. Er zouden ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Dit blijkt allemaal uit een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand verschijnt. Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid van de SP en heel betrokken bij de Groningers, reageerde hier ook op.
9: Het betekent weer stress, weer onzekerheid voor gedupeerden. Dus ik wil dat de minister hier zo snel mogelijk duidelijkheid over geeft en met een plan komt om dit te gaan oplossen. Want het vertrouwen van mensen is weg en ja, dat moet aangepakt worden.
1: Westerwolde heeft een wankelende nieuwe coalitie. De partijen Samen voor Westerwolde, BBB, CDA en gemeentebelangen vormen een bestuur met slechts één zetel meerderheid. Het nieuwe college focust op woningbouw, veiligheid en de komst van de Neder-Saxenlijn. Over de opvang in Ter Apel en de problemen daar is de toon streng. Het college eist meer politiecapaciteit en dreigt met juridische stappen als de asielinstroom niet afneemt. Ook moet er dit jaar een besluit komen over renovatie of nieuwbouw van het verouderde gemeentehuis in Sellingen. Een auto is het portiek van een gebouw aan de Noël Bekerstraat in Groningen binnengereden, vlakbij het Hoornse Meer. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Als gevolg daarvan zat de bestuurder bekneld in zijn auto. Samen met ambulancepersoneel is gekeken hoe hij veilig uit zijn wagen kon worden gehaald. De man is inmiddels voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een inwoner van Groningen is gisteravond het slachtoffer geworden van nepagenten. Ze slagen erin diegene te overtuigen zijn pinpas mee te geven. Vanuit de 3 noordelijke provincies kwamen in totaal zo'n 15 meldingen binnen van nepagenten. In onze provincie ging het om 4 meldingen. Niet alleen in de stad, maar ook in Hogezand en Scheemda. De nepagenten proberen mensen er telefonisch van te overtuigen dat inbrekers hun slag willen slaan en vragen daarom uit voorzorg waardevolle spullen of hun pinpas af te staan. De politie vraagt dus om alert te blijven op deze nepagenten. Meer nieuws op rtwnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Dan snel door naar Harma met het weer.
10: Vanmiddag is het bewolkt. Er kan over trouwens wat lichte regen vallen. Maar tegelijkertijd probeert de zon er hier en daar ook door te komen. Met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kan er een bui voor komen. Maar op de meeste plek blijft droog. En er zijn ook opklodes met 12 tot 15 graden als minimum. In morgen wordt een dag met regenmotig zijn. Er kan een bui voor komen. En met een motige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Zometeen een heel mooi liedje van Foreigner. Welke dat is, ga ik je niet vertellen. Moet je gewoon blijven luisteren. Hoor je hem vanzelf. En Ed Sheeran komt voorbij. Azizam.
11: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in-prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
15: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
16: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.

Foreigner op Radio Noord en That Was Yesterday. Je weet het, hè, hoe ze aan de naam komen, Foreigner. De een komt uit Amerika, de ander komt uit Engeland, de ander komt Joost meten wat vandaan. Allemaal buitenlanders met elkaar en die maken hele mooie muziek.

hadden we al een Material Girl van Madonna, maar nu is er ook een Material Lover van Sinéad Spyro. Als je er hoort praten, dan denk je van, dat kon de zus van Barry White wel eens zijn. Als ze zingt, dan gaat ze

Doobie Brothers op Radio Noord en listen to the music. Je zingt ermee, hoeveel feel good kan je hebben op vrijdagmiddag? Kanonnen. En ik heb nog veel meer moois voor je. Zometeen Level 42, Running in the Family. En een vrouw die een tijdje geleden optrad in Groningen. Ik denk, ach, dat is misschien wel leuk om... Oh, uitverkocht. Wachtrij. Lange wachtrij. Kijk, een ticketswap. Ja, te veel mensen die kaarten zoeken. Laat maar, het gaat niet gebeuren. Amy McDonald, dat is de vrouw waar ik het over heb. Op Radio Noord, This is the Life.

0: Level 42 op Radio Noorden, Running in the Family. En zo glijden we langzaamaan het weekend tegemoet. Maatje, goedemiddag.
1: En Nadesh glijdt steeds van haar stoel.
0: Waarom glij je van je stoel?
2: Ja, de zitting van de stoel staat dus een beetje schuin naar beneden.
1: Zo irritant.
2: Ja, en ik probeer hem goed te krijgen. Maar het is altijd, iemand verbouwt hier de stoelen. En elke keer zit ik dan...
1: Geen namen noemen, maar het is Sergej.
2: Ja? Is het Sergej? Oh, nou, ik heb het ook wel eens met een andere collega geweest. En dan denk ik, hoe krijg ik die stoel weer goed? Nou, het is nog niet gelukt. Dus als je in een keer bam hoort, dan lig je er op de grond.
0: Met je kin op het meubel. Ja. Sommige mensen denken, ja, maar een stoel is heel makkelijk omhoog naar beneden. Nee, deze stoel heeft 100.000 hendels en knoppen.
2: Ja, en het bureau is heel hoog. Dus je wil ook hoog zitten.
0: Dat is waar.
1: Ik heb jou wel heel hoog zitten.
2: Ach, lief.
0: Nou, dan kom ik er overheen. Ik heb jullie allebei hoog zitten. Waarmee gaan jullie ons zometeen aan vieren verblijden?
1: Nou, we gaan uiteraard nieuwe muziek uit Groningen draaien. Mm-hmm. Maar er is al een tijdje geen voetbal meer. Dus dachten we, goh, weet je, is er niet iets anders dat ook met... Want nu is ook het WK en dan missen we dat heel erg. Kunnen we dan iets wat net zo interessant is vinden? En dat hebben wij gevonden in de natuurhoek. En het wordt Dolfijn en Radio.
0: Oh! Say no more, say no more. Dat zometeen Maartje en Nadesh in

0: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
1: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Nieuws uit Groningen krijg je vandaag van Fleur Oosa. Wat zijn de hoofdlijnen?
11: De rechtbank heeft besloten dat de NAM voorlopig geen 521 miljoen euro hoeft te betalen voor de waardedaling van huizen. Het is niet duidelijk genoeg gebleken hoe dat bedrag is berekend. Een auto is de portiek van een gebouw aan de Noël Bekerstraat in de stad Groningen binnengereden, vlakbij het Hoornse Meer. De bestuurder zat vast in zijn auto en is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. En Westerwolde heeft een wankele nieuwe coalitie. De partijen Samen voor Westerwolde, BBB, CDA en gemeentebelangen vormen een bestuur met slechts 1 zetel meerderheid. Het nieuwe college focust op woningbouw, veiligheid en de komst van de Neder-Saxe lijn. Meer hierover zometeen om 16:30.
10: Dankjewel, tot zo.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
13: Voordeelhaartjes.nl.
14: Hallo, Anneke.
13: maken hier. Van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke. Boske Meubelen in Siddeburen.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Riga. Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
17: Riga.
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
19: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
20: Radio Noord.
21: Studio Grun.
22: Met Maartje Ettema.
10: Bijna halverwege juni. En als je naar buiten kijkt, mis je toch wel een beetje het zomergevoel. Nou, dan gaan we proberen dat te brengen via de radio met nieuwe muziek uit Groningen zo.

0: Elton John, natuurlijk Sir Elton John. I'm Still Standing, dat is altijd goed nieuws. Behalve als je in de auto zit, want dan wil je lekker doorrijden. Kan dat ook naar Dash?
1: Ja, dat kan wel. Je moet alleen even rekening houden met de N33 Eemshaven richting Veendam. Je weet er alles van tussen Siddeburen en Veendam. Zij is de weg dicht door wegwerkzaamheden daar. Bijna voorbij.
0: Ja, toch een beetje.
1: Bijna voorbij.
0: Ah, ik moet me ook niet aanstellen. Ik stel me wel een beetje aan over het weer. Harma, mooi.
2: Ja, mooi.
0: Ik ben een paar keer nat geregend vandaag.
2: Ja.
0: En eerder deze week ook al.
2: Ja.
0: En ben er niet blij mee.
2: Nee, gesprekserie is cool. Het is een koudere periode in juni. En je mag er nog in de deur. Het betere weer zit er aan te komen. Dat is vanaf dinsdag draait de wind natuurlijk regens in. Dat betekent dat de temperatuur winst kan bouwen. Ja, en gedurende het weekend gaat de neerslagkans de storen gaan al meer uit. Dus dat is ook gunstig. Ja, en toch, ondanks dat het daardoor een beetje een teken van de dag was. Ja, de temperaturen zijn wel onder de moot. Laat ik dat natuurlijk wel duidelijk hebben. Maar het was toch 17 graden in het Lauwersmeergebied. Tot 18,5 graden verdere provincie. Ja, en die zijn ja, een half uur tot een uurtje. Ja, en er zitten op dit moment hier en daar wat goten in de bewolking. Dus er komt nog wat meer zon. Maar ik zag ook nog wel weer een paar lichte buitjes. Vanopen ook nog weer een niggelaarling aan meer opkloten. Met een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 15 graden. In buiten wordt een dag met regelmatig zon. Er is kans op bui. In de wind motig tot haat. Windkracht 7 langs de kust. Komt uit het westen tot noordwesten. Ja, dan moeten we down met 15 tot 18 graden.
0: Oké, maar mooi weer komt eraan, hè?
2: Ja, volgende week is weer zomer.
0: Goed zo, tot zo, Harma.
2: Jo, tot zo.
0: Hoi. We hebben een interessante vraag aan jou.
1: Oh.
0: Wat is jouw favoriete waddeneiland?
1: Oh, nu moet ik een ontboezeming doen.
0: Jij bent nog nooit op een waddeneiland geweest.
1: Er is geen één.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik had al helemaal het gevoel, ik vind het echt iets voor jou om dan nog nooit ergens naartoe te zijn.
1: Zo.
0: Ja,
1: wat voor imago heb ik in jouw hoofd?
0: Nou ja, ik vind jou inderdaad niet iemand die dat dan leuk vindt.
1: Weet je wat ik.
0: Jij houdt ook niet van logeren, ja.
1: Nou ja, wel als Nick bij me is, dan vind ik het vaak wel prima. Maar ik hou niet van zee. Ik hou niet van water in het algemeen. Ik hou niet van zand.
0: Ja, maar je woont in Groningen, dus ook al hou je er niet van, je moet toch een keer met school daar naartoe zijn gegaan. Dat je
1: waarom?
0: Mee moest. Of
1: dat maakt toch niet uit?
0: Al mijn schoolreisjes gingen daarheen. Of naar Borkum zelfs. Of naar.
1: Nee, nee, ik kom uit Stadsknal. Wij gingen ook de andere kant op, hè? Dat is nog best wel een stukje.
0: En als je dan puur gevoelsmatig zou moeten kiezen, nu,
1: ja,
0: een van die
1: veel.
0: Eilanden. Zou je. Het is leuk voor de honden, hè? Waddeneilanden zijn hondenparadijs, want het zijn er heel erg op ingericht. Dus kan hij ook overal mee naar horeca en zo.
1: Ja.
0: Welke zou je dan kiezen?
1: Dat weet ik niet.
0: Oké, nou ja.
1: Om het even, doe maar gewoon met een pijltje op een bord en ik ga er wel heen.
0: Prima, ik volg.

0: Hij schrijft natuurlijk hit na hit. Het kan niet op voor Somber. Je hoorde Homewrecker. En dat is zijn laatste hit. Zijn laatste plaat die heeft uitgebracht. En wij gaan nu eens even praten over een nieuwe plaat uit Groningen natuurlijk. En daarvoor heb ik aan de lijn, ja, een Groningse grootheid. Wat heeft ze niet gedaan? Een tournee met Bert Visser, Hollands Hoop. We kennen haar natuurlijk van Boom Wotter. Ik bel met Marieke Klooster. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mevrouw Holland. Zat je ook nog in?
1: Ja, ja, ook. Ja.
0: En nu gaan we bellen over muziek. En toen dacht ik wel meteen, ik ging ook even kijken bijvoorbeeld op Spotify. Hè, want wat heeft Marieke verder allemaal nog qua zang? Kon ik jou niet vinden.
1: Nee, dat klopt helemaal.
0: Dus hoe zit dit?
1: Maar
0: ben jij een nieuw
1: niet,
0: pad
1: in? Gaat meer verandering in komen.
0: Aha.
1: Ja, ja. Nee hoor, nee, dat klopt helemaal. Ik heb natuurlijk 20 jaar lang heb ik in Vrouw Holland gezeten. En al die 20 jaar was ik wel aan het zingen binnen dat gezelschap. Maar daarbuiten heb ik natuurlijk helemaal niet zo heel erg veel met muziek gedaan. Dus ik heb me eigenlijk altijd veel meer gericht op theater dan zozeer op zang. Alleen. Hè, dus binnen theater werd altijd wel heel veel gezongen. Maar geen liedjes uitgebracht. Dus dat klopt helemaal.
0: Oh, er is ook echt nog nooit eerder een single van jou verschenen? Ook misschien niet in een samenwerking of zo waar je bij zat?
1: Ik heb wel in het verleden heb ik een keertje iets met Rieks Volkers gedaan. De Ameland, misschien bij jullie wel bekend, maar ja. Of dat ook echt is uitgebracht. Ik heb eigenlijk werkelijk geen idee. Nee. Nou, nee, dus het is een beetje een nieuwe wereld voor me.
0: Dan telt dit gewoon als een primeur, helemaal prima.
1: Ja.
0: Het is ook echt, ik vind het een heel fijn nummer. Hoe is het schrijven hiervan gegaan?
1: Nou, ik werd gebeld en eigenlijk een beetje met het nummer overvallen door twee jongens van de jongens van de straat. Die band, die kennen jullie wel. Mm-hmm. En die belden mij en ze zeiden van, we hebben een heel leuk liedje voor je, Marieke. Dus in dit liedje heb ik zelf nog niet zo heel erg veel de hand gehad. Het is geschreven door Olaf Vos. En Tom Ritsma, de bassist, en Hans, de accordeonist, die hebben de muziek gemaakt. En zij vonden dit liedje vonden ze heel goed passen bij een vrouw. En welke vrouw kan nu goed Gronings zingen? Nou, dat ben ik. En toen kwamen ze bij mij uit. Maar het is wel zo dat ik... Nou, ik heb in het verleden heb ik wel eerder in het Gronings gezongen. Maar daar heb ik een theatraal liedjesprogramma van gemaakt. Dat waren de liedjes van Ede Staal. En die heb ik toen in combinatie met een jazz trio hebben wij daar hebben wij dat muzikaal anders gemaakt. In een ander genre gegooid.
0: Ja, maar dit is ook een beetje jazzy, toch?
1: Ja, het is een beetje jazzy inderdaad. Ja, wat vrolijker, hè. Deed me ook wel een beetje denken aan Carol Emerald.
0: Ja.
1: Dus het is inderdaad een lekker, ja, het ligt makkelijk in het gehoor, is lekker swingend. Maar goed, zij kwamen dus met het nummer. Het was wel zo dat ik al heel lang wel, ik had die jongens een keer zien optreden en ik dacht, nou, als ik eens een keer weer wat met het Gronings wil gaan doen, dan zou ik dat heel fijn vinden om dat met deze jongens te gaan doen. Ja, zo gaat het dan soms in het leven. Dan valt dat gewoon allemaal mooi samen en dan ontstaat er zomaar in één keer zo'n mooie samenwerking. Dus het lijkt ons heel erg leuk om er wel een vervolg aan te geven. Dus het is wel het plan dat ik ook zelf in de pen ga en zelf wel teksten ga schrijven en met muziekideeën aankom. Maar daarin liggen we ook wel op één lijn. Dus dat, ik denk dat daar een hele vruchtbare samenwerking uit voort gaat komen.
0: Wat leuk, want we hebben nu deze primeur, hè, dat is jouw eerste nummer. Dan maak je zo'n vliegende start. Dan komen eigenlijk alle sterren bij jou van, goh, we hebben iets voor jou geschreven.
1: Ja.
0: En dan hoef jij het alleen nog maar uit te brengen.
1: Ja joh, ik hoef alleen maar te zingen. Nee, dus dat is nu nog wel heel makkelijk gegaan. Maar het is zeker niet zo dat ik alleen maar, ja, dat ik het allemaal aangediend wil krijgen op een dienblaadje, hoor. Het lijkt me echt wel heel erg leuk. Maar het is inderdaad wel een toevallige samenloop van omstandigheden. Dat ik echt al wel, ja, dat het zaadje toen wel, nou, jaren terug al een keer is gevallen, geplant is om gewoon... Ja, toen ontdekte ik hoe mooi het Gronings zingt. Ja. En dat heb ik toen dus een vervolg gegeven met de nieuwe jas van Ede. En dat was ook een heel mooi programma waarin ik de liedjes van Ede zong in een ander muzikaal jasje. En daar vertelde ik toen mijn hele eigen haat-liefde verhaal omtrent het Gronings bij. Dat was de thematiek eigenlijk een beetje.
0: Maar wat is dat dan voor haat-liefde verhouding? Want jij komt uit Scheemda, je woont al je hele leven in Groningen. En ik weet inderdaad, jij zou ook dat interview liever maar in het Nederlands.
1: Ja.
0: Waar zit dat in?
1: Ja, die haat is wel omgeslagen in liefde ondertussen hoor. Maar toen ik inderdaad op de middelbare school zat, toen wist ik niet hoe snel ik weg moest komen uit het Oost-Groningse. En ik weet niet, dat zie je dan ook nog helemaal niet. Je ziet daar nog niet zo de schoonheid van. Hè, dat je gewoon uit een gebied komt waar een dialect wordt gesproken. En dat ook een hele eigenheid met zich meebrengt. Ook een hele eigen manier van omgang met elkaar in een bepaalde humor die dat met zich meebrengt. Dat ben ik eigenlijk pas een beetje vanaf mijn 40ste ben ik daar een beetje de schoonheid van in gaan zien.
0: Dat inzicht en die wijsheid komt dan echt met de jaren.
1: Dat komt dan met de jaren, ja. En je zangachtergrond, hè. Dus ik ben eigenlijk nooit, ik heb me nooit gewaagd aan het Gronings. En toen, dat was gewoon een keer een project. Ook dat zich weer aandiende. Blijkbaar gaat dat zo in mijn leven. Ik heb geen idee.
0: Het loopt zoals het moet lopen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En wat leuk, want je zei natuurlijk net van, hè, het ligt heel goed in het gehoor. Dat vonden wij dus ook. En daarom
2: Gronings Goud.
0: Gaan we nog, over een vliegende start gesproken. We gaan nog Gronings Goud maken, Marieke.
1: Oh.
0: Heb je enig idee wat dat betekent? Ik hoor aan de O van niet.
1: Nou, ik zit inderdaad een beetje. Ik heb er wel eens voor gehoord, Gronings Goud. Wat, ik zou waarschijnlijk veel enthousiaster moeten reageren.
0: Dat is helemaal niet erg. Nee, ons Gronings Goud is de plaat die wij extra veel draaien. We zetten als het ware één nummer elke week in het zonnetje. En dat betekent dat hij in elk programma bijna voorbij gaat komen. Dat we hem echt even veel gaan horen. En dat is deze week dus het Speed Me van Marieke Klooster.
1: Nou, wat ontzettend leuk. Nou, dat gaat me alleen nog maar extra inspireren om nog heel veel nummers te gaan schrijven.
0: Goed zo. Ga lekker schrijven. Laat vooral weten als je wat nieuws hebt. En we gaan hem nu eerst naar luisteren. We hebben er genoeg over gesproken. We gaan hem horen. Het is de Gronings Goud. Marieke, dank je wel. Goed weekend.
1: Nou, jullie ook bedankt.
0: Heel graag
1: heel
0: gedaan.
1: Heel fijn weekend, hè?
0: Goed zo. Bedankt. Mooi. Doei. En dit is hem hoor. Het Speed Me van Marieke Klooster.

0: Ja, vandaag nog net even met een regenjas en de laarzen ook nog maar even aan.
1: Ja, maar dan kunnen we erop uit.
0: Ik wil het zeggen, anders dan als ik met mijn stoffen sneakertjes door de plassen heen ga, dan krijg ik natte sokken.
1: Nou, ik was vanochtend wezen wandelen, toen dus nat geregend. Maar ik had laarsjes aan, maar niet hele hoog. Maar ik dacht, dat had ik wel. Maar mijn hele broek tot aan mijn knie was gewoon van al dat gras was natuurlijk helemaal nat.
0: Ik heb de laatste tijd
1: door week weer thuis.
0: Van die wijde pijpen aan.
1: Ja,
0: ja, die slepen ook overal door.
1: Die moet je, die doe ik dan in de achterkant van mijn sok, stop ik die.
0: Dat is wel een goede tip.
1: Dat werkt echt wel heel goed. Want anders loop ik ze inderdaad ook helemaal af en vies. En,
0: Zal ik jou ook een tip geven?
1: Nou,
0: doe eens gek. We zijn vandaag in de gemeente Westerbolde. En we zijn eigenlijk vlak bij een plekje waar jij gisteren was. Want jij was gisteren in Sellingen Zwarteveen.
1: Ja, never forget.
0: Never forget. En dit ligt er dus bijna naast. We zijn in Leemdobben. En ik vermoed dus dat het Leemdum is of zo.
1: Leemdum.
0: Ja, dat denk ik. Ik weet niet precies wat de goede Gronings vertaling is. Het is dus een klein gehucht in de gemeente Westerwolde. Het ligt dan net ten noorden van Sellingen aan de weg tussen Ter Apel en Winschoten. Ja, en dat gehucht bestaat eigenlijk maar over een paar verspreid liggende huizen en boerderijen langs die weg. En de inwonersaantallen die zijn wel bekend, alleen van Leemdobben en Lammerweg samen. Dus niet apart. Nou, samen hebben die twee gehuchten dan 127 inwoners.
1: Nou, prima. We gooien het gewoon op een bult.
0: Ja.
1: En als je denkt, hé, daar weet ik wel iets over. Ik ben er wel eens geweest. Ik ben er misschien wel geboren.
0: Ik wil ook fotootjes graag.
1: Foto's. Nou, alles dus. Foto, info, 050-3188-288. En dit zijn de Troubadours.
2: Hoog.

0: Socialdeal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Socialdeal deals die je niet mag missen.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Half vijf precies en dus krijg je van ons het Noordnieuws vandaag van Fleur Oosta. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft scherpe kritiek geuit in de Tweede Kamer op de voortdurende vertragingen in het aardbevingsdossier. Duizenden versterkingsrapporten moeten opnieuw worden bekeken en misschien zelfs opnieuw worden opgesteld. Dit omdat ze veel fouten bevatten. Ook zouden woningen onterecht veilig zijn verklaard. Dit blijkt allemaal uit een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand verschijnt. Het Tweede Kamerlid spreekt van weer een dreun in dit dossier.
8: Dat betekent weer stress, weer onzekerheid voor gedupeerden. Dus ik wil dat de minister hier zo snel mogelijk duidelijkheid over geeft en met een plan komt om dit te gaan oplossen. Want het vertrouwen van mensen is weg en ja, dat moet aangepakt worden.
7: In Pekela gaan de SP, het CDA en de voormalige PVV definitief een coalitie vormen. Leden van de SP hebben gisteravond ingestemd met het coalitieakkoord. Een van de meest prominente SP-leden in Pekela verbindt daar consequenties aan, vertelt verslaggever Jonar Venema.
9: Ik heb ze net even met oudgediende Henny Hemmes gesproken. Jarenlang wethouder geweest voor de SP. 46 jaar lang lid geweest van de SP. En die was vooral geen voorstander van een deelname in de coalitie met de PVV. Hij was teleurgesteld toen ik hem belde. En heeft gezegd dat hij zijn lidmaatschap voor de SP in Pekela in ieder geval op gaat zeggen. Gaat afstand nemen van de SP in Pekela.
7: Een inwoner van Groningen is gisteravond het slachtoffer geworden van nepagenten. Ze slaagde erin diegene te overtuigen zijn pinpas mee te geven. Vanuit de drie noordelijke provincies kwamen in totaal zo'n 15 meldingen binnen van nepagenten. In onze provincie ging het om 4 meldingen. Niet alleen in de stad, maar ook in Hoge Zand en Scheemda. De nepagenten proberen mensen er telefonisch van te overtuigen dat inbrekers hun slag willen slaan en vragen daarom uit voorzorg waardevolle spullen of hun pinpas af te staan. De politie vraagt dus om alert te blijven op deze nepagenten. Het nieuwe gemeentebestuur van Groningen heeft vanmorgen zijn coalitieplannen gepresenteerd. De coalitie heeft de wens dat Groningen een culturele hoofdstad van 2033 wordt. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in de renovatie van de Oosterpoort en de vernieuwing van sportcentrum Kardingen. Ook sluit de gemeente uitbreiding van betaald parkeren in wijken met hoge parkeerdruk niet uit. Een overzicht van alle plannen zijn te vinden op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Fleur, dankjewel. En vandaag, precies 2 weken geleden, starten we die ene lach. Die ene lach die nog steeds niet geraden is. Niemand weet wie het is. Nou ja, misschien weet jij het wel. Dan kun je straks weer bellen naar 050-3188-288. Ik laat hem horen straks na de Mavericks. En dit is het weer van Harma.
10: Vanmiddag is het bewolkt. Er kan over trouwens wat lichte regen vallen. Maar tegelijk type waar de zon er hier en door ook door te komen. Met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kan er een buivuur komen. Maar op de meeste plek blijft droog. En er zijn ook opklodes met 12 tot 15 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regenmotig zijn. Er kan een buivuur komen. En met een motige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
11: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: Can't Deny the Way, natuurlijk van The Mavericks. Dan is het tijd geworden voor ons favoriete spel met een lach die we al 2 dagen hebben vandaag, precies.
1: 2 weken, lieverd.
0: 2 weken hebben vandaag, precies.
1: Ja, heel goed.
0: Ik schrok al. Och, ik dacht ook, wat zeg ik nou weer?
1: Dat kan gebeuren.
0: We zitten in de Groningse Hoek en het leek mij leuk als we gaan zeggen of het wel of niet een collega is vandaag. Want
1: hierover val jij mij weer mee. Doe je dit bewust?
0: Nee, hoezo?
1: Want je weet dat je me hier helemaal weer mee zo...
0: Ja, maar het is toch geen...
1: De kant op jaagt.
0: Ja, als ik vraag om een hint. Maar dit is niet echt een hint.
1: Nou, dat is ook een hint.
0: Nou,
1: Oké, wij moeten het hier even achter de schermen gaan hebben over onze communicatie.
0: Over het beleid.
1: Over het beleid.
0: Nou ja, er zijn heel veel eigenlijk vanaf het begin af aan worden al Groningse namen genoemd. Bijna alleen maar. En Johnny de Mol.
1: Ik hoor alleen maar smoesjes.
0: En ik praat gewoon eroverheen. Er zijn dus een paar namen, zoals Bert Visser. Dat is een collega Geert Bruiksma. Ook niet echt Jaap Nienhuis. Was dat wel? Zou je daar nog onder kunnen scharen misschien? Nou, ik noem maar Nimino, Birdy. Allemaal namen die het niet zijn. Ben jij genegen om met mij te onthullen? Of deze lach. Een collega is of niet?
1: Het is wel een collega.
0: Yes! Ik heb het niet. Ik ging het anders ook niet zeggen. Als jij had gezegd nee.
1: Je liegt dat je maar.
0: Als jij
1: Pinocchio
0: nee.
1: was, jouw neus die ging door het raam heen. Dan zat er een sterretje hier in de studio. Houd toch op.
0: We zijn er samen uitgekomen.
1: Ja.
0: Dus, maar dit is wel echt een serieuze hint. Want zoveel collega's hebben we nou ook niet meer.
1: Nou ja, ik zeg niet of het een collega is geweest of nog een collega is.
0: Nee, precies.
1: Deze persoon heeft ooit of werkt nog bij RTV Noord.
0: En het is een man. En hij lacht zo. En je kan nu bellen 050-3188-28. En wat kun je winnen? Want we hebben dus het RTV Noordhoedje niet meer.
1: Nou, zal ik sokken erbij doen dan?
0: Sokken.
1: Dat is leuk, toch?
0: Goed. Meer hints gaan er ook echt niet komen voor het weekend. Dus als je nog je kans wil pakken, dan moet je nu bellen 050-3188-28.

0: Radio Noord, The Police hoorde je met Every Little Thing She Does Is Magic. Zo lang een titel moeilijk. Gaan gauw door, want we hebben een kandidaat gevonden. Of zij heeft ons gevonden.
1: Ja.
0: Dirkje Uitwijk uit de stad. Goedemiddag. Oh. Hallo? Ik had het verkeerde open.
2: Hallo?
0: Ja, sorry. Lach aan mij hoor.
2: Oké.
0: Okay. Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Spreek met mij.
0: Heb je al...
2: Dirkje.
0: Dag Dirkje. Heb jij al vaker geprobeerd deze lach te raden?
2: Nee, niet. Ik had een keer eerder gewel, maar toen kwam ik er niet door.
0: Ja, dat kan een keer gebeuren. Maar ik zat al even te kijken, want we hebben de afgelopen 7 kandidaten waren allemaal mannen. Anneke Sluiman was de laatste vrouw die probeerde met Gerrit Spruikma. Dus we gaan eens even kijken of dit beter afloopt. Toch beter geworden. Heb jij de hints ook gebruikt?
2: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Dus is het in jouw geval een collega die hier werkt? Of is er iemand uit het verleden die hier heeft gewerkt?
2: Nee, is een collega die bij jullie werkt. Het gaat vaak over de geschiedenis.
0: Dan weet ik denk ik al om wie het gaat.
2: Rijn de Smit.
0: Collega Rijn de Smit, onze historicus. Lacht hij zo? Nou,
1: ik snap de klankkleur wel.
0: De klankkleur is goed, maar het antwoord is fout.
2: Helaas,
0: Dirk. Ja, nee, ik had het je zeker gegund op vrijdag ook. Ik heb altijd zo'n vrijdaggevoel, dan gaat het vaak net even goed. Maar we gaan hem toch meenemen naar maandag.
2: Nou, volgende beter.
1: Nou, het goede nieuws is wel dat je het nog een keer mag proberen, Dirkje. Om er als je weer een keer wil bellen.
2: Helemaal goed.
0: Aken.

0: Nou, voor het weer zou het niet zo gek zijn, denk ik. Eventjes naar Havana. Je hoorde Camila Cabello. Maar we gaan heel erg anders heen. Het lijkt, denk ik, in de verste verte niet op elkaar.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar het zijn allebei mooie plekken. Daar kunnen we dan de gelijkenis in.
0: Zo is het, toch?
1: We zijn in Leemdobben. Het is een gehuchtje in de gemeente Westerwolde, vlakbij Gesellingen. Aan de weg tussen Ter Apel en Winschoten. En we hadden het net even over die uitspraak. Daar had ik nogal wat moeite mee, dus Harjo Kiel die heeft mij even geholpen.
0: Gaan we luisteren?
1: Ja.
2: In Zeeland en omstreken zeggen ze Leemdob.
1: Leemdob.
0: Nou, kloor,
1: zeg maar even na.
0: Leemdob.
1: Heel goed. Nou, dat gehucht bestaat uit een paar huizen. Verspreid allemaal langs die weg. Dus het is nou een beetje een uitgestrekt gehucht. En die naam Leemdobben die verwijst dan naar een dobbe. Een kuil met water waar dan vee uit kan drinken in leemgrond. Nou, klinkt heel logisch. Die naam komt ook voor in het gebied ten noorden van Wollinghuizen. En de eerste huizen die daar stonden, die werden rond 1850 gebouwd, nadat de gezamenlijke gronden van Sellingen waren verdeeld. En die naam Leemdobben werd dan voor het eerst genoemd in 1897.
0: Dat is op zich niet eens zo lang geleden.
1: Nee, dat is...
0: Dus nog recent.
1: Best wel. Ik heb ook wel eens dingen over 800 of 1600.
0: Ik bedoel maar. Tot zover?
1: Tot zover.
0: Goed, laat vooral van je horen als jij meer weet over de Leemdobben. Misschien spreek jij het wel heel anders uit. Spreek het vooral eventjes in zoals Harjo dat ook deed. En straks na 5 uur gaan we het hebben over die dolfijnen in de Waddenzee. Zijn ze er nog? Zijn ze in goede gezondheid? Kun je het nog bekijken? Hoor je allemaal straks na het nieuws van 5 uur en na Donna Summer.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 5 uur.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan het nieuws uit Groningen. Fleur, wat zijn de hoofdlijnen?
17: Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft scherpe kritiek geuit in de Tweede Kamer op de voortdurende vertragingen in het aardbevingsdossier. Duizenden versterkingsrapporten moeten opnieuw worden bekeken en misschien zelfs opnieuw worden opgesteld. Zometeen een reactie van een gedupeerde. En het nieuwe gemeentebestuur van Groningen presenteerde vanochtend haar plannen. Een van die plannen is om Groningen culturele hoofdstad van 2033 te laten worden. Meer hierover zometeen om 17:30.
18: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
2: Riga.
3: Riga Keukens, daar word je blij van.
18: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: Riga! Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
2: Riga!
3: Riga Keukens, daar word je blij van.
19: De Winter Riool Service
20: lost elke verstopping en lekkage snel op.
19: De Winter Riool Service.
20: Kijk op uriool.nl.
21: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
22: Voordeelhaartjes.nl.
23: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
24: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
25: voordeeluitjes.nl.
23: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
26: Radio Noord.
27: Studio Grun.
28: Met Maartje Ettema.
16: De favoriete tijd voor elke voetballiefhebber is nu. Want het WK is begonnen en het komend uur gaan we het erover hebben. Ronald was ervoor zelfs naar Hoge Zand. Radio.

0: Tramp. It's raining again. Ja, it's raining again. Wat moet je er nog van zeggen? We nemen gauw een keitje op de weg.
1: Nou ja, daar is het niet zo treurig hoor. Je kan lekker doorrijden.
0: Kijk, nou, het valt nu ook wel weer mee. Maar ik heb dan net pech gehad. Omdat ik ook steeds net inloop.
1: Ja,
0: dus dan ben je er ook gewoon wat sneller klaar mee. Maar ik zal er nu weer over zeuren. We gaan lekker vrolijke dingen doen.
1: Ik zeg, je moet wel zeggen, als het regent en die honden moeten uit,
0: dan gaat Nick.
1: Dan zeg je Nick.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is echt precies zoals ik je ken.
1: Het is ook wel een prinses
0: op de
1: aard.
0: Je bent echt een prinsessenmeid. Ik zie jou ook niet in de regen met die honden lopen.
1: Nou, dat is prinses, hè?
0: Daar heb jij Nick voor.
1: Daar heb ik Nick
0: voor. Ja, dus voor jou, dan snap ik ook wel, dan deert de regen jou ook niet.
1: Nee, nou ja, en als hij dan een weekend weg is en het regent puipenstellen, ik moet het door met die honden, dan denk ik toch echt wel een paar woorden die ik normaal niet mag denken. Dan denk ik, ja, dat doe ik hem eigenlijk elke keer aan. Het is ook maar zo gek dat hij het elke keer maar weer doet.
0: Nou, daar begint natuurlijk mee. Hij is zelf een gek. Hij doet het allemaal. Ja. We kunnen het jou niet kwalijk nemen.
1: Nee, dat is ook weer waar.
0: Waar gaat dat winst over?
1: Over het WK.
0: Ja, ons favoriete onderwerp.
1: Ons favoriete voetbal. Wij zijn echte voetbalkenners.
0: Absoluut.
1: Ik kijk ook elke keer trouw naar het WK. Ik heb ook echt heel goed voor de bril wie tegen wie moet.
0: Aanstaande zondag speelde Nederland zelf al.
1: Ja, tegen?
0: Om 10 uur, hè? Ik wilde nog even van, ik heb er gewoon stand.
1: Yeah.
0: Om 10 uur, want wij gaan kijken.
1: Ja, tegen.
0: Nou. Oh, geef me heel even.
1: Ja, nou ja, het programma moet wel door, maar prima.
0: Japan.
1: Nederland-Japan.
0: Nederland-Japan. En dat is dus aanstaande zondagavond. Dus best wel laat. En ik hoorde dat zelfs daarna dan nog een wedstrijd is. Ik snap wel, in Amerika is het niet laat.
1: Iets met Korea, toch? Of is die al geweest? Nee, die was al geweest.
0: Er gaan dus echt mensen midden in de nacht WK kijken.
1: Ja, vind ik bizar.
0: Ja, nou ja, als je het leuk vindt, moet je wat. Maar ik hoorde allemaal theorieën over hoe je dan onder je werk uit kunt komen. Zodat je niet
1: hoeft, meen je niet.
0: Ja, allemaal plannetjes. Of dat je juist niet moet ziek melden. Maar gewoon even moet overleggen met je baas. Even, goh, luister. Ik wil echt heel graag die wedstrijd zien. Dan ga ik even zus of zo. Er komt nogal wat bij kijken voor de echte fans.
1: Nou ja, als ik kijk, inderdaad, de wedstrijd daarna is volgens mij Zweden-Tunesië. Is 4 uur 's nachts.
0: Ja, dan ben je toch. Ja. Ik kan helemaal niet zo lang wakker. Nou, ik ben bijna zo vroeg alweer wakker. Dan zou ik gewoon 's ochtends kunnen kijken.
1: Ja, dan moet je een powernapje tussendoor gaan doen.
0: Maar dan ga je niet met vrienden in de kroeg, toch? Dan heb je geen biertje erbij. Dat is voor mij niet de sfeer van een WK.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Dus in die zin, ik moet nog even zien of ik het nog ga voelen op zich. Vroeger met de, ze hebben wel allemaal leuke juichshirts en voorspelshirts. En,
1: ja, enig. Ik weet niet eens wat buitenspel is.
0: Nou, dan gaan we straks horen hoe er in Hoge Zand over wordt gedacht.

0: Weekend op je vrijdagmiddag. Je hoort Robin S. en Show Me Love. En daarmee gaan we eens eventjes kijken naar het weer. Harmen, goedemiddag. Zo.
1: Hi. Ja, goedemiddag.
0: Ik ben toch helemaal aan het afrommelen. Ik zit dan helemaal in mijn gedachten. Zit ik stiekem al een beetje op de Schelling. Ik dacht, misschien kun je dat weer ook een beetje meenemen voor de mensen die naar Oerol gaan.
1: Ja, op de Wadden is het wel wat gunstiger. Het heeft ook te maken omdat de wind juist van het noordwesten komt. Dan heb je de onstabiele atmosfeer. Dat er is maar rondom zit het eiland in het zeewater. Daardoor is het al wat koeler. Dus dan is die onstabiliteit ook wat minder groot. Dus ik denk dat dat er wel oren gunstiger uitzucht. Ach ja, en met een beetje wat frisse weer. Nou, een extra jasje of een trui aan. Dan gaat het allemaal prima door op deur. Ja, in de zon die is er op dit moment ook al heel lang bij. Want met de langste dag, 21 juni, dan gaat er om 5 minuten over 10 gaat er onder. Maar op dit moment ook 1 minuut voor 10 gaat er pas onder. Vandoor ook inderdaad, als zo'n beetje begonstied is, dan is de zon, of dan is nog altijd een beetje schemerig. En om 5 over 5 komt smuitsvrouw de zon alweer op. Alleen dat verdoog hebben we hem nooit al te veel zon. Zo'n, een uurtje ongeveer dat de zon aanwezig was, op dit moment droog bewolkt in een rood schaal, 18 kilometer zich, 17 naven, rode zwan, uitschuiter en windkracht 7, dus dan mogelijk te harde west-zuidwesten kwint. 1,5 millimeter is de val en er is ook 1,5 millimeter verdampt. In Sibboeren 18,5 grode zwest, een dikke 1,5 millimeter is de val. De barometer stand doet zo'n 15 millibar. Ja, nou, lege druk is nog altijd aan zet. Schroeft geleidelijk aan deur richting Scandinavië, maar dan hebben we nog te maken met de achterkant van het systeem, met doorom in die noordwesten kwint en dus nog altijd die onstabiele atmosfeer. Gelukkig is hoge druk. Geleidelijk aan zich wat meer aan het uitbreiden, ook richting onze omgeving. Maar die wind wil nooit om. Ja, en door zit hem wel een beetje de kneep voor de temperatuur. Maar dat komt volgende week allemaal gehouden. Want dan verkeerden we zo vanaf halverwege volgende week weer in zomerse sfeer. Nou, voor vanavond. Op dit moment is op heel veel plekken de zon wel even aanwezig. Is nog wel weer kans op een bui. En in Loten vanavond en vannacht opklots. En ook kans op een bui in een minimum van zo'n 12 tot 15 graden. En dat start nog altijd een stevige wind. Maar een regelmatig zon. Kan een bui voorkomen. Temperatuur 15 tot 18 graden met een motige tot harde west-noordwestenwind. In de open nachten alleen nog langs de kust nog bui. Voor de rest is die tijd toch wel droog. En zondag, nou, dat liefst zo gauw als droog te blijven met geregeld zon. Temperatuur 16 tot 18 graden. Maandag 17 graden. Dinsdag dan draait de wind naar zuidelijke regens. En dan gaan we woensdag richting Drijva 25 graden.
0: Kijk eens aan, daar doen we het wel voor. Harma, dankjewel. Goed weekend.
1: Ja, net zo.
0: Yo, hoi. Ja, het zou je niet ontgaan zijn, we hadden dolfijnen in de buurt van onze provincie. En die twee dolfijnen, die sinds begin deze maand al in de Waddenzee bij Lauwersoog zwommen, zijn inmiddels verdwenen. De moeder en haar jong trokken de afgelopen tijd tientallen enthousiaste spotters op de dijk. Maar experts waren bang dat de dolfijnen, die normaal gesproken helemaal niet in de Waddenzee voorkomen, zouden stranden bij ons op de kust. Aan de lijn nu Emmy Venema, strandingscoördinator bij het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Dag Emmy.
2: Goedenavond. Hi.
0: Goedenavond. Ja, samen met SOS Dolfijn. Je bent al de hele tijd dolfijnen in de gaten aan het houden. Sinds wanneer zijn ze uit het zicht?
2: Nou, eigenlijk sinds vanochtend. Ze zijn niet meer bij de boei waar zij de afgelopen, nou, bijna kleine week steeds gesignaleerd werden. Echter heb ik nu wel net weer bericht gekregen dat ze wel weer ergens zijn gezien, maar niet meer bij de boei waar ze zaten. Dus ze zijn helaas nog steeds niet helemaal weg.
0: Maar je weet misschien wel waar ze nu zijn en dat is nog steeds in de Waddenzee.
2: Dat is nog steeds in de Waddenzee, ja. Ik ga de locatie nu nog niet prijsgeven. We willen eerst zeker weten en we willen weten of de gezondheidstoestand helemaal in orde is. Wat het gedrag is wat ze vertonen. Dit allemaal in overleg uiteraard met SOS Dolfijn. Ja, omdat we ons toch wel een beetje zorgen maken natuurlijk in de Waddenzee met deze dolfijnen.
0: Ja, wat is het zorgwekkende daaraan?
2: Dat de Waddenzee natuurlijk uit heel veel zandbanken bestaat. En op het moment dat zij dat het eb wordt en ze komen te dicht in de buurt van zo'n zandbank, dat ze daarop vast kunnen komen te zitten.
0: En die dolfijnen, die had je dus eerst nog in het zicht, nu zijn ze verdwenen. Hoe ga je dan zoeken?
2: Je bent eigenlijk afhankelijk van zichtmeldingen van andere mensen. Wij gaan niet actief zoeken. Hè. We waren gewoon in eerste instantie blij dat ze niet meer op de plek zaten waar we ze afgelopen week steeds aantroffen. In de hoop dat ze weer hun weg hebben teruggevonden richting Noordzee. Alleen we hebben toch zojuist wel weer bericht gekregen dat ze gezien zijn. Dus we moeten even kijken hoe de situatie nu is.
0: En als je ze dan vindt, wat is dan de volgende stap?
2: Niks, voorlopig alleen monitoren. Kijken hoe de gezondheidstoestand is, hoe het gedrag is van moeder en kalf. Of ze nog steeds samen zijn. Want helaas zijn er wel wat bootjes bij geweest de afgelopen weken. Die toch al redelijk dicht in de buurt kwamen. Ja, dus natuurlijk, dat kan zorgen voor verstoring. Waardoor moeder en kalf gescheiden raken van elkaar. Dus vandaar dat ik het ook nog even stil hou. En ja, we monitoren en hopen op een goede afloop. En we kunnen eigenlijk alleen iets betekenen op het moment dat ze echt stranden op zo'n zandbank.
0: Ja, en dan het belangrijkste is dus zoek ze niet op. Ga niet met een boot erheen.
2: Nee, precies.
0: Goed, dan wachten we het af. Dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
0: Emmy Venema was dat, standingscoördinator bij Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog.

0: president.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar Boksaat.
2: Ja, vandaag onze topo in...
3: Is een lijmdop.
2: Lijmdop. Ja. Dat was Harjo. Dit is Nedish. Dit ben ik, ja. Want we zijn inderdaad in Lijmdop, ook wel Leemdop. Het is een klein gehucht in de gemeente Westerwolde. En het ligt dan net ten noorden van Sellingen aan de weg tussen Terapel en Winschoten. Ja, en voor de mensen die TV Noord kijken, die hebben hem al even voorbij zien komen. Ik heb dus een heel mooi oud plaatje gezien op internet, of gevonden op internet van Leemdobben. En het leuke vond ik dat je mensen in een tobbe echt ziet wassen. Het is een zwart-wit foto.
4: Een tobbe
2: en...
4: of een dobbe?
2: Een dobbe, tobbe, dobbe. Ja, dat vond ik dus grappig. Oh. En je ziet dus echt op die foto het wasdag in de Leemdobbe bij Sellingen. En het is ongeveer een foto uit 1930. En je ziet op een morsig erf haalt moeder voorovergebogen het wasgoed uit een tuil met heet water. Om haar heen scharrelen een paar kinderen. En linksonder zie je dan een schommelwieg. En ik vond het zo'n mooi oud plaatje uit die plaats.
4: Prachtig. En het zet ook wel in perspectief hoeveel werk er was nu dan nog is.
2: Nou ja,
4: altijd heel erg tegenop, maar...
2: Ja, dus echt, met de tobbe
4: erg.
2: Nou ja, keihard aan het werk om voor iedereen schone kleren klaar te hebben. Nou, dat is toch geweldig?
4: Dat is inderdaad geweldig.
2: Dus dan ben je op zoek naar Leemdobben, kom je zo'n geweldig oud plaatje tegen.
4: Van de tobbe en de dobbe. En weet jij er nog meer over te vertellen? Bel Nadesh dan of app haar op 050-3188-288. Straks weer Oost zijn met het laatste Noordnieuws. En dit is Roxette.

0: Fijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bijna 6:02. Het laatste bulletin voor het weekend. Fleur, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Prominent SP-lid Henny Hemmes verbreekt zijn banden met de SP in Pekela. Dit deed hij nadat de leden van de SP gisteravond instemden met het coalitieakkoord met het CDA en de PVV. Hemmes was jarenlang wethouder in Pekela en al 46 jaar lid van de partij, maar fel tegenstander van samenwerking met de PVV. Zelfs na de aankondiging gisteren dat zij zich af willen splitsen van de landelijke PVV. Voor Hemmes is het nu definitief klaar. Hij zegt zich bij de uitslag van dit proces neer te moeten leggen. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft scherpe kritiek geuit in de Tweede Kamer op de voortdurende vertragingen in het aardbevingsdossier. Duizenden versterkingsrapporten moeten opnieuw worden bekeken en misschien zelfs opnieuw worden opgesteld. Dit omdat ze veel fouten bevatten. Ook zouden woningen onterecht veilig zijn verklaard. Dit blijkt allemaal uit een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand verschijnt. Het Tweede Kamerlid spreekt van weer een dreun in dit dossier.
7: Dat betekent weer stress, weer onzekerheid voor gedupeerden. Dus ik wil dat de minister hier zo snel mogelijk duidelijkheid over geeft en met een plan komt om dit te gaan oplossen. Want het vertrouwen van mensen is weg en ja, dat moet aangepakt worden.
6: Ook gedupeerde Jos Gengler is teleurgesteld.
8: Zoals nu lijkt is het vertraging, wederom vertraging. En ja, we zijn er niet van op de hoogte gebracht. En dat vind ik jammer. Dus we denken van nou, we zijn coöperatief. Dan is de basis vertrouwen. En in dit geval is denk je, ja, had het gewoon gezegd. Kom ermee.
6: Het nieuwe gemeentebestuur van Groningen heeft vanmorgen zijn coalitieplannen gepresenteerd. De coalitie heeft de wens dat Groningen culturele hoofdstad van 2033 wordt. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in de renovatie van de Oosterpoort en de vernieuwing van sportcentrum Kardingen. Ook sluit de gemeente uitbreiding van betaald parkeren in wijken met hoge parkeerdruk niet uit. Een overzicht van alle plannen zijn te vinden op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Gaan we daar kijken. Goed weekend.
6: Goed weekend.
5: Hoi. Ja, zometeen komt er muziek aan van Coldplay. Ons dagmenu komt uit 1990. En dan ook nog Ronald Niemeyer die voor ons de straat op is geweest. Eerst natuurlijk het weer. Dit is Harma.
9: Nou, een meest bewolkte dag met aangedurig wat regen. Hebben vanop naar wat zon totdat er onder is. Maar er is ook weer kans op een bui. Ook loten vanop en vannacht is dat het geval. Met een minimumtemperatuur van 12 tot 15 graden. En het waait nog stevig deur. In Bun wordt een dag met regelmatig zon. De kans op een bui is aanwezig. En met een motige tot harde west-noordwestenwind wordt 15 tot 18 graden.
10: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Nu mega opruiming bij
13: Meertens Meubelen.
12: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
14: De koffie staat klaar.
0: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.

0: Begin jaren 80 toch alweer. En iedereen kent het. De Nederlandse band Toontje Lager. Je hoorde stiekem gedanst. Vannacht was het zover. De eerste WK-wedstrijden zijn al gespeeld. Aanstaande zondag speelt Nederland haar eerste wedstrijd. Maar leeft het in onze provincie al een beetje? Dat vroeg Ronald zich af in Hoge Zand.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Het WK is begonnen.
4: Ja, weet ik.
3: Ja.
4: Ja, ik heb het gisteren gezien op tv.
5: Ik heb gekeken gisteren.
3: Je hebt ook gekeken?
5: Ja, zeker.
3: Oh, ik ben ook nog fan ook nog.
4: Nou, fan? Ja, ik vind het wel leuk om te kijken. Ja. Ja.
3: Goeie ook kieken?
6: Ja. Soms wist je gewoon kieken. Ja, gewoon midden in de nacht eruit. Nee.
3: Nee.
6: Dat doen we niet.
4: Ik ga er s'nachts niet vooraf. Dat doe ik niet.
3: Nee.
4: Nee.
3: Dus zover gaat de liefde niet.
4: Nee, zover gaat het niet.
7: Nee. Ik heb de laatste twee wedstrijden wel gezien. Maar als het laat is, dan kijk ik niet.
3: U wilt het wel hem zien natuurlijk. Maar in zo'n WK, dan wil je de eerste wedstrijd ook zien.
5: Ja, tuurlijk. Ja. En het was een mooie opening.
6: Het was direct raken en draaien rode koorden.
5: Maar die laatste rode vond ik wel onterecht. Vond.
3: Ja, het tietstip, door hem veel mensen dat over.
6: Ja, jong, dat valt te loop. Maar dat is nachts om 3 uur, 4 uur smeugels en 4 uur smeugels. En dat sloot er nergens op.
5: Ik kijk naar de tijd waar ik dan nog wakker ben.
6: Ja, dat is niet anders met de tietzone, maar dat is in Amerika al zo. Maar nou aan de kant westkust naar de oostkust, daar zit al 6 uur verschil in. Ja.
5: Ik hoop dat ze dus dan toch in de finale komen.
3: Ja, dan zit u de wekker.
5: Dat denk ik wel, ja.
3: Dan wel.
5: Dan wel, ja. Maar voor de rest niet. Nee.
3: Wat gaan we doen?
4: Ja, ik vind het een beetje moeilijk.
6: Nou, als het zo is, als het nou dan in de oefencampagne, dan zie ik er niet veel heil in.
5: Ik denk dat die jongens sterk genoeg zijn.
4: Ja, aan de ene kant denk ik van, nou, het lukt hem wel hoor.
8: Ik hoop dat ze gaan winnen.
6: Ik heb me van, maar...
3: Dus ga je wereldkampioen?
6: Dat denk ik nou.

0: Vrijdagmiddag Studio Grun, daar hoort Toto bij. En ik dacht...
1: Ik zit helemaal naar jouw verwilderde haar te kijken.
0: Ze heeft zo hard gedanst.
1: Oeps.
0: Ik dacht, dit is ook wel WK-achtig, hè? Want de voetbalwedstrijden, dat is toch ook altijd invullen bij de Toto?
1: Ja, ook. Ik dacht, omdat het ook een beetje heldhaftig klinkt, vind ik ook wel dat deuntje zo. Dan kunnen echt die spelers zo het veld oplopen.
0: En zo geven wij er allemaal eigen invullingen aan.
1: Geweldig.
0: Ik ga nog even een keer naar Harjo, hoe dat ook weer ging.
2: In Zeeland en omstreken zeggen ze een lime dop.
0: Nou, zo was het precies.
1: En daar hebben we best wel veel over geleerd, hè? We hebben een prachtige foto gezien. En we hebben ook
0: nog geleerd. Je hebt hem goed beschreven.
1: Ik heb hem goed beschreven. Ik zal hem nog even een keertje laten zien. Oh, dat ben ik zelf. Dat gaat niet helemaal goed.
0: Andere keer.
1: Andere keer.
0: We moeten door.
1: We moeten door.
0: Het dagmenu.
1: Het dagmenu.
0: Ja, we hebben elke dag natuurlijk een muzikaal menu. Dat serveren wij uit. En dat komt altijd gepaard met een jaartal. En nieuws van vandaag uit dat specifieke jaar.
1: Nou, dat heb je keurig uitgelegd. Wij gaan terug naar het jaar 1990. Jij kan je deze ook niet herinneren, hè?
0: Nee.
1: Dat twee is jaar hierna geboren of
0: lang voor mijn tijd. Ik kom uit 92.
1: 92, heb ik goed onthouden. Nou, toen op deze dag in 1990 is de officiële opening van het nieuwe landelijke hoofdkantoor van de koninklijke PTT in Groningen. Door toen nog koningin Beatrix. Ja, gevolg van de operatie Spreiding der Rijksdiensten. Al in 1998 zouden dan KPN in tweeën worden gesplitst en zouden alle hoofddirecties ook weer uit Groningen vertrekken. Ze waren er heel even en toen gingen ze ook...
0: Acht jaar maar.
1: Ja,
0: ik wilde echt net, want ik had het nog niet gezien wat het nieuws was. Ik wilde net zeggen, ik kan me nog dat gebouw herinneren. Maar het gaat ook om het hoofdkantoor. Hè? Dus
1: ja,
0: misschien heeft het
1: klopt.
0: Dan... Klopt dat gebouw dan wel? Maar is gewoon de hoofd... Alleen, hoe heet dat? De directie verhuisd.
1: Ja, dat zou best kunnen dat het nog wel een kantoor was. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik nog wel even kunnen opzoeken.
0: Dat is misschien leuk dat we dat dan een andere keer uitzoeken. Komen we daar even op terug.
1: De plaat is dan ook heel erg leuk. Het is Painted Black van de Rolling Stones. Daarmee gaan we aan tafel. En dan denk je natuurlijk, hè, dat is een plaat uit 1966. Wat doet die in 1990?
0: Ik dacht dat absoluut niet. Ik weet natuurlijk wel dat... Ja, nee, die kennis heb ik helemaal niet. Ik weet wel, want de Stones maken nu ook weer muziek. Dus ik dacht, ja, dat zou best wel kunnen, toch? Maar dit is gewoon een plaat uit de jaren 60.
1: Dit is een plaat uit de jaren 60 en hij is eigenlijk opnieuw die top 40 op nummer 1 gekomen in 1990. Omdat het nummer de titelsong werd van de televisieserie Tour of Duty. Dus omdat het weer, net als nu de Michael Jackson film, weer, nou ja, he, dat
0: gaat
1: nummer
0: iedereen
1: dat
0: luisteren.
1: Nou, Billie Jean staat ook weer in de top 40. En zo stond hier op 1 Painted Black van de Rolling Stones. Ja, in Nederland werd dat een groot succes. Ze stonden op nummer 1, maar in de rest van de wereld niet. Amerika werd het ook niet weer zo'n grote hit. Dus in Nederland kreeg dat nummer echt even weer een opleving. En daardoor hoorde je hem weer op je radio als je op deze dag luisterde in 1990.
0: Leuk. En we zijn in Nederland, dus dan gaan we hem hier ook draaien. We gaan ermee aan tafel. We gaan ermee het weekend in. Maandag tussen 4 en 6. Erik en Nadesh.
1: Ook leuk.
0: Goed zo. Fijne avond. Dit zijn de Stones Painted Black.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Radio Noord.
8: Vandaag op Noord.
16: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Komende zondagavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. Tegenstander is Japan. En voor Gerard Posma uit Paddepoel in de stad moet dat een droomwedstrijd zijn. Hij volgt het Japanse voetbal namelijk op de voet. Gerard, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
2: Jij kijkt echt meerdere wedstrijden per week uit Japan, hè?
3: Ik volg het Japanse voetbal, de Japanse competities en ook veel jeugdvoetbal uit Japan al meer dan 10 jaar. En dat doe ik met veel liefde en passie. En toen de loting kwam voor dit WK qua groepsfase en ik zag dat Nederland gekoppeld werd aan Japan, toen klopte mijn voetbalhart wel sneller op dat moment, ja. En dan is, dan is de dag bijna aangebroken dat ze dan ook weer tegen elkaar spelen. 16 jaar sinds de laatste keer dat ze elkaar tegenkwamen op een WK.
2: En hoe liep het toen af?
3: Toen won Nederland met 1-0. Ik dacht door een doelpunt van Wesley Sneijder.
2: Okay. Voordat we over dat WK gaan praten, er hangt één grote vraag boven de markt. Waarom volg je dat Japanse voetbal zo nauwgezet?
3: Nou ja, dat is eigenlijk op een jonge leeftijd is dat begonnen. Ik heb me dat een beetje zelf aangeleerd. Het begon eigenlijk op jonge leeftijd ontdekte ik videobanden van mijn vader, van Bruce Lee. Heeft natuurlijk niks met Japanse voetbal te maken. Maar toen kreeg ik al een beetje een fascinatie voor het Aziatische cultuur. En dat is in de loop der jaren met de opkomst van tv-series, videogames en natuurlijk ook het internet, is dat een beetje doorgegroeid. En later kwam er ook voetbal bij. Ik ontdekte het Japanse voetbal toen op televisie door middel van samenvattingen, door middel van live televisie. En ik was gelijk verliefd op het Japanse voetbal. Qua de kleurrijke ambiance, de sfeer. Het voetbal wat destijds toen nog van een minder niveau was. Maar het Japanse voetbal is in de afgelopen 10 jaar enorm ontwikkeld. En ja, het is gewoon prachtig om te zien hoe ver het Japanse voetbal gekomen is sinds de afgelopen 16 jaar.
2: Want wij kennen natuurlijk een aantal spelers best wel goed, hè? Bijvoorbeeld Doan en Itakura, die beide bij FC Groningen hebben gespeeld. Maar er spelen meer Japanners in de Nederlandse competitie. Wat moeten we ons voorstellen bij het Japanse elftal?
3: Nou, het Japanse elftal is een elftal met veel discipline. Het is een heel gedisciplineerd en collectief elftal die heel veel intensiteit en tempo op het veld brengt. Heel veel behendige en technisch creatieve voetballers ook. En ja, daar gaat Nederland het best wel lastig mee krijgen aankomende zondag.
2: Ja, best wel lastig, of is dat nog iets meer dan dat?
3: Nou, ik denk ook vooral vanwege de weersomstandigheden, de temperaturen in Amerika. Daar zal Japan wel iets sneller gewend aan zijn, gezien het feit dat ook in die regio ze gewend zijn om met zulke weersomstandigheden te voetballen. Iets wat we natuurlijk in Nederland niet zo gewend zijn. En ik denk dat dat in combinatie met het technische en het behendige en het intensieve voetbal van Japan, dat best wel een probleem zal kunnen worden voor de mannen van Koeman.
2: Ja, de aanvoerder is er niet bij, hoorden we gisteren. Wataru Endo, is dat een flinke aderlating voor de ploeg?
3: Klopt, ja, dat is de volgende aderlating. Ze misten natuurlijk ook al Karo Mitoma en ze misten ook al Takumi Minamino. Twee ook zeer behendige aanvallende voetballers. Nu ook dus inderdaad een wat meer defensieve middenvelder in de naam van Wataru Endo. Daardoor wordt dus oud FC Groningen speler Ko Itakura nu aanvoerder van het elftal. Wat natuurlijk ook mooi is voor hem. Maar ja, het is wel een flinke aderlating. Vooral omdat het middenveld van Japan al best dun gespoeld is, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Zeg, wat doe jij allemaal met al die kennis van jouw Japanse voetbal?
3: Ik heb ook een hele passie met scouting. Dat is ook iets wat in de loop der jaren is ontwikkeld. Ik ben helaas nooit zelf gezegend met een fluwelen been. Moest zelf ook als jonge leeftijd stoppen met het voetbal vanwege mijn zwakke enkels. Toen wouwde ik mij focussen op het trainersvak. Maar al snel kwam ik erachter dat ik veel meer feeling had voor het scouten, het analyseren van wedstrijden en daar rapporten over schrijven. En dat doe ik dus er ook bij als een hobby daarnaast.
2: Ja, maar zijn er ook clubs die daar dan gebruik van maken?
3: Daar mag ik helaas niks over zeggen.
2: Daar mag je helaas niks over zeggen. Betekent dat dat zo is? Oké. En krijgt Groningen nog wat Japanners dan in de toekomst erbij?
3: Nou, dat weet ik niet. Oh. Ik weet dat na de degradatie moest FC Groningen natuurlijk een flinke broek uitdoen. En ja, dat is niet echt een vraag voor mij. Dat is meer een vraag voor de beleidsbepalers bij FC Groningen.
2: Ja. Wat gaat het worden zondagavond? Wie gaat er winnen?
3: Ik denk sowieso dat het een conditioneel veldslag zal worden. Beide ploegen zullen natuurlijk de punten willen pakken. Gelijk in de eerste ronde van dit WK, de eerste groepswedstrijd van dit WK. Ik denk dat het een gelijkspelletje zou kunnen worden, 1-1.
2: En gaat Japan dan door in de pool ook?
3: Ik denk dat zowel Nederland als Japan best wel grote kans hebben om door te kunnen gaan. Heel veel beste nummer 3's gaan ook door in deze, op dit WK met zoveel landen dat er meedoen. Ja. Dus ik denk dat zowel Japan als Nederland door zullen gaan. Wie groepswinnaar zal worden in deze pool, ja, dat wordt gewoon een muntje opgooien, denk ik.
2: We gaan het allemaal volgen en jij zeker. Dankjewel, Gerard.
3: Ja, geen probleem. Nog een fijne dag.
2: Dankjewel, Gerard Posma was dat.

0: wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord. Het is aanpoten in Delfzijl. Theater De Molenberg verhuist namelijk naar de tijdelijke huisvesting. En De Sikkel, ruim 4 kilometer verderop. En de inboedel van een woning verhuizen, dat is al veel werk, dat weten we allemaal. Laat staan een compleet theater. Reden voor verslaggever Marco Grimon om er maar eens te gaan kijken.
2: Het is een komen en gaan van verhuizers, containers rijden heen en weer. Ik zag net zelfs de kerstbomen alvast verhuisd worden. En degene die flink meehelpt is directeur Daniel Wever. Vindt u het leuk, verhuizen?
3: Ik heb heel enorme hekel aan verhuizen.
2: Ja?
3: Ja, ik woon zelf al 34 jaar op dezelfde plek. En dat komt omdat ik niet wil verhuizen. Ik heb er zo'n hekel aan.
2: En toch moet het nu?
3: Het moet echt. En ik heb gelukkig een fantastisch team medewerkers. We zijn vanmorgen om 7 uur begonnen. En het gaat echt als een tierenlier. Verhuizers rijden af en aan, zoals je zei. En ik heb het gevoel dat het allemaal redelijk goed loopt.
2: Nou, we staan in de zaal als een van de laatste. Want hier gaan natuurlijk geen voorstellingen meer gegeven worden. Er ontbreken al flink wat stoelen. De schroeven liggen rond onze schoenen. Wat gaat er gebeuren met al die stoelen?
3: Er gaan 200 stoelen mee naar de tribune. In de tijdelijke huisvesting aan het Sikkel in Delfzijl. En de rest van de stoelen die blijven staan. En ja, als je er nog interesse voor hebt, moet je heel snel zijn.
2: Nou, als je het niet erg vindt.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Kijk, ze zijn ook al, toen wij ze kochten in 2004 of 2005, waren ze al tweedehands uit het theater in Lelystad. Dus het zijn echt oude stoelen. We zijn ook aan nieuwe toe. Maar goed, op de tribune, en we nemen wat reserve mee. Denk ik dat we daar nog wel 2-3 jaar mensen daar nog goed op kunnen zitten.
2: Ja, jullie gaan flink terug in het aantal stoelen. Hier staan 550 en straks?
3: 172.
2: Ja, wat maakt het uit voor de voorstellingen?
3: Heel veel. Je krijgt een hele andere programmering. De programmering wordt over het algemeen bepaald door inderdaad hoeveel stoelen heb je. Want dat betekent welke garanties je kunt betalen ongeveer. Hè. En dat heeft vooral ook te maken met het speelvlak. We hebben hier een speelvlak van 10 bij 10 en het is ongeveer 11 meter hoog. En daar hebben we een speelvlak van 7 bij 7 en ongeveer 7 meter hoog. Dus je krijgt veel kleinere, maar wel hele leuke en interessante voorstellingen. Maar het is een hele andere aanbod dan wat we de afgelopen jaren gewend zijn.
2: Ja, minder goed ook omdat je de grote namen niet kunt halen?
3: Het is anders. Er zitten nu namen tussen waar mensen wellicht nog niet echt van hebben gehoord. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een aantal zijn dat je over 2 of 3 jaar zegt van goh, die staan nu in de grote zaal, maar die hebben we nog in de kleine zaal van de Molenberg of de tijdelijke zaal van de Molenberg gezien.
2: Ja, u zegt net, ik heb een hekel aan verhuizen. Nu wij elkaar even spreken, hoeft u niks te doen. Ik denk dat dit interview u niet lang genoeg kan duren.
3: Ik zou zeggen, heb je nog een half uurtje, 3 kwartier?
2: Even niks doen.
3: Even niks doen, nee. Nee, nou ja, god, ik voel me dan ook wel weer een beetje schuldig.
1: Theaterdirecteur Daniel Wever van de Molenberg in Delfzijl in gesprek met Marco Grimon.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: De NAM, het bedrijf, hoeft voorlopig geen 521 miljoen euro te betalen voor de compensatie van de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor 268 miljoen euro aan kosten voor het herstel van bevingsschade aan huizen. Het gaat om bedragen van 2020 en 2021. Verslaggever Maarten Siepel was in de rechtbank vanochtend in de stad waar dit allemaal werd besproken. Goedemiddag, Maarten.
3: Goedemiddag.
2: Ja, weer dus een juridische strijd om echt om miljoenen en miljoenen tussen de overheid en de NAM. Het zijn er meerdere, maar waar ging dit nou precies om?
3: Ja, inderdaad. En ook specifiek, het ging dan inderdaad vandaag over bedragen uit 2020 en 2021. Eigenlijk waren er twee zaken. De eerste zaak ging over het herstellen van schade. De overheid had eigenlijk gezegd van nou, we willen vele miljoenen hebben voor de schade die er aan woningen zijn geweest. Als gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen. Nou, daar kregen ze gelijk in van de rechter. Omdat de rechter eigenlijk zegt van nou inderdaad, die kaders, de regels waarin dat is besloten, is dat eigenlijk goed. Maar het meest saillante was wel toch die ruim 500 miljoen euro voor de waardedaling van woningen. En daar zegt de rechter eigenlijk van ja, dat hoeft de NAM gewoon voorlopig niet te betalen.
2: Nee, en wat waren dan, want iedereen denkt ik heb gelijk, wat waren de argumenten aan beide kanten?
3: Nou ja, de NAM zegt eigenlijk bijvoorbeeld ook over dat schadeherstel van omdat je die omgekeerde bewijslast hebt, waarbij eigenlijk wordt gezegd, nou ja, zodra het IMG, dat het schadeherstel natuurlijk doet, zegt van ja, wij kunnen niet bewijzen dat dit niet komt door aardbevingen, dan krijg je dat in principe gewoon vergoed. Nou ja, de NAM zegt eigenlijk van ja, dat is zo ruim nu tegenwoordig, dat wij dan ja, als de NAM voor zoveel moeten betalen, dat we dat eigenlijk gewoon buiten proportioneel vinden. Nou ja, de overheid zegt er vervolgens van, nou, wij twijfelen aan de deskundigheid van de experts van de NAM en vinden eigenlijk dat we ja, zowel die kaders hebben opgesteld dat het legitiem is dat de NAM, die natuurlijk al die jaren die het gas heeft gewonnen, zegt van ja, dat moet jullie gewoon gaan betalen uiteindelijk.
2: Ja, maar de NAM is voorlopig dan ook wel gespaard door de rechter.
3: Ja.
2: Kan de rechter daar nou weer op terugkomen later, dat ze uiteindelijk toch zoveel geld moeten betalen?
3: Nou ja, de rechter heeft eigenlijk vanochtend gezegd van hey, minister, die erover gaat, je moet echt even terug naar de tekentafel met een betere motivatie te komen hoe het gaat als het gaat om die waardedaling. Wat ze eigenlijk zegt van huizen hebben natuurlijk een bepaalde waarde en we zitten nog midden op een rijdende trein als het gaat om dit hele dossier. Er kunnen nog steeds bevingen komen, ook hele zware bevingen, misschien ook wel niet. En daardoor is het heel lastig om eigenlijk te voorspellen van wat doet dat met de waarde van huizen. En daarom zegt de minister ook, of zegt de rechter eigenlijk ook van ja, wij kunnen nu niet dan bepalen wat de NAM moet betalen daarvoor ter compensatie van die waardedaling. En ja, zeggen ze eigenlijk dus gewoon, ga maar terug naar de tekentafel, minister.
2: Als het om zulke bedragen gaat, dan is zo'n juridische strijd, dan geven ze vaak niet snel op, welke partij het dan ook is. Hoe gaat dit nu verder?
3: Nou ja, beide partijen kunnen natuurlijk nog gewoon in hoger beroep gaan om wel aan te kaarten dat ze gelijk hebben. Daarvoor hebben ze ongeveer 6 weken om daar een beslissing over te nemen. Uiteraard hebben we ook reacties uitstaan bij zowel de NAM als het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat gaat natuurlijk over dit bevingsdossier. Maar dat moeten we nog afwachten wat daar de reactie op is. Maar ja, het gaat wel weer zien hoe, ja, hoe juridisch en ook hoe pijnlijk eigenlijk die strijd is tussen de NAM en de overheid van wie nou gaat betalen voor de schade aan de woningen en aan onze provincie uiteindelijk.
2: Ja, want ik zat nog te denken, dat wordt dan allemaal weer in zo'n rechtszaal wordt dat besproken met hele dure advocaten en ze hebben allemaal mooie pakken aan en zo. Maar uiteindelijk wonen er allerlei mensen in het aardbevingsgebied nog met scheuren in het huis bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak nou voor aardbevingsgedupeerden?
3: Nou ja, in ieder geval voorlopig voor nu niets, want als mensen schade hebben, dan krijgen ze dat gewoon natuurlijk ook vergoed. Ondanks dat het natuurlijk ook hele langlopende dossiers hier en daar zijn. Maar het is inderdaad niet zo dat uiteindelijk dit de Groninger wat kost. Het is nu echt wel gewoon de vraag van hey, gaat de overheid hiervoor betalen? Of wordt toch een deel van het geld gewoon doorbelast aan de NAM? Nou ja, en zoals je dus merkt, kiest de rechter de ene keer wel voor de kant van de Rijksoverheid. Omdat ze zeggen van nou ja, jullie hebben inderdaad goede kaders met het IMG wat het schadeherstel doet opgesteld. En dat hebben wij getoetst. En we vinden het inderdaad terecht dat de kosten kosten worden doorberekend aan de NAM. Maar ja, als het dan bijvoorbeeld gaat over hoeveel huizen waard zijn en wat de impact daarvan van aardbevingen zegt, zegt de rechter dan eigenlijk, ja, dat die onderbouwing is voorlopig gewoon nog niet goed genoeg. En we zitten gewoon nog steeds in het proces. Het is nog niet het einde. Er kunnen nog steeds aardbevingen komen. En ja, wat dan de impact op waarde van huizen is, ja, dan zegt de rechter van, ja, dat kun je niet als overheid nu doorbelasten aan de NAM, die al die jaren natuurlijk die gaswinning heeft gedaan.
2: Dankjewel. Maarten Siepel over deze juridische strijd.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Westerwolde wordt de komende jaren bestuurd door 4 partijen. Die hebben een coalitieakkoord gesloten met als titel Samenwerken voor Westerwolde. Daar gaan het CDA, gemeentebelangen en de nieuwkomers BBB en Samen voor Westerwolde de komende 4 jaar mee aan de slag. Die partijen leveren elk 1 wethouder. Nou heeft die coalitie wel, maar 11 van de in totaal 21 zetels. Ja, dat lijkt een smalle basis, smalle politieke basis. Daarover praat verslaggever Goos de Boer met de wethouder van de grootste partij.
3: Witse Potse, het is rond. Een nieuw college hier in Westerwolde. Het is wel een dun draadje, hè? 1 zetel, ja, dat is de meerderheid.
4: Dat klopt. Maar goed, we hebben met name de afgelopen weken met deze 4 partijen gesproken. Maar nadrukkelijk ook met de andere partijen. Dus we hebben de andere partijen gevraagd, lever input voor het coalitieakkoord. We hebben in ieder geval 3 partijen gebruik van gemaakt. PvdA, GroenLinks en D66.
3: De rest niet, hè?
4: Nee, die hebben wel in de verkenningsfase richting de informateurzaken aangegeven, maar niet in de afgelopen 2 weken.
3: Wat zegt dat? Want ze hebben ook helemaal niks van zich laten horen.
4: Nee, maar die hebben wel in het voortraject hun informatie gegeven. En dat is allemaal wel meegenomen door de 4 onderhandelende partijen. Dus er staan wel een aantal zaken in rondom leefbaarheid, rondom woningbouw, die wij ook overgenomen hebben.
3: De basis is niet echt breed, hè? 1 zeteltje eigenlijk, hè? Dat is de meerderheid.
4: Ja, maar wij gaan niet alleen maar kijken naar de coalitie en de oppositie. Wij willen nadrukkelijk, hè, vandaar ook dat ons coalitieakkoord Samenwerken voor Westerwolde heet, willen ook nadrukkelijk met de raad als geheel het gesprek aan. We hebben ook geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. We hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen waar ambities in staan en waar de komende 4 jaar alle ruimte is om in de raad het debat te voeren en waarin we hopen op zo breed mogelijk draagvlak.
3: Het lijkt wel heel erg op elkaar. Samenwerken voor Westerwolde is de naam van het coalitieakkoord en uw partij is Samen voor Westerwolde.
4: Ja, maar als we kijken naar de 4 verkiezingsprogramma's van deze partij, daar staat het woord samen ook heel veel in. We hebben echt aangegeven, wij willen het samen doen de komende 4 jaar.
3: Een heet hangijzer, ja, dat is het en dat blijft het. Dat is Ter Apel.
4: Ja.
3: De coalitie zegt er moet meer politie komen, hoe dan ook.
4: Wij willen echt de politiecapaciteit op orde hebben. En dat mag niet ten koste gaan van de regio. Die vinden wij heel belangrijk. Dus dat betekent dat voor de nieuwe bestuursovereenkomst die wij gaan sluiten, er ook echt iets moet gezegd moeten worden over de politiecapaciteit. En dat die op orde moet zijn hier.
3: Nou is het weer problematisch in Ter Apel. Weer te veel mensen, ver boven de 2000. Er zijn rechtszaken gevoerd. Er zijn dwangsommen zijn er in door de gemeente. Ja, volgt er weer een nieuwe rechtszaak?
4: Nou, dat zou kunnen. We zijn nu vooral in gesprek met de nieuwe minister. Daar hebben wij op zich vertrouwen in. We gaan naar die nieuwe bestuursovereenkomst toe, waarbij we natuurlijk nog steeds die 2000 als harde eis gaan hebben. En dat hebben we eigenlijk bestendigd in dit coalitieakkoord.
2: Wethouder Witse Potse, een van de nieuwe wethouders van het nieuwe gemeentebestuur van de gemeente Westerwolde. In gesprek met Goos de Boer.

0: nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
9: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
8: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
10: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
8: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord. De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: De Klaukste Grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
4: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
3: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
5: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
3: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk, omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
3: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
5: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
3: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Net als de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
4: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
3: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De middelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Klaukste Grunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja. Maar, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

Club either.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van het naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11 jaar

0: 16-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen.